Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 31. Verder kozen David en de legeroversten voor de eredienst de zonen van Asaf, Heman en Jedutun om, begeleid door lieren, harpen en cymbalen, lofliederen te zingen. De lijst van de personen die voor deze taak waren aangewezen bevatte de volgende namen. De groep van Asaf bestond uit de zonen van Asaf, Zakur, Jozef, Netanja en Azarela. Zij ondersteunden het gezang van Asaf, wanneer die zich uitte in lofliederen zoals de koning hem had opgedragen. De groep van Jedutun bestond uit de zonen van Jedutun, Gedalia, Seri, Jesaja, Gassapja, Matitja en Simi, tezamen zes, die het gezang van hun vader Jedutun ondersteunde wanneer hij, begeleid door de lier, zich uitte in liederen om de Heer te loven en te prijzen. De groep van Heman bestond uit de zonen van Heman, Bukiyahu, Matanja, Utsiel, Sebuel, Jerimot, Ganania, Ganani, Eliata, Gidalti, Romanti-Ezer, Josbekassa, Maloti, Hotir en Machasiot. Zij waren allemaal zonen van Heman, de ziener van de koning. God had aan Heman beloofd dat hij zijn hoorn zou verheffen en daarom had hij hem 14 zonen en 3 dochters gegeven. Zij alle moesten het gezang ondersteunen van hun vaders Asaf, Jedutun en Heman, wanneer zij, begeleid door cymbalen, lieren en harpen, liederen zongen ter ere van de Heer bij de eredienst in het huis van God, zoals de koning hun had opgedragen. Met inbegrip van hun broeders die geoefend waren in het zingen van liederen ter ere van de Heer, bedroeg hun aantal in het geheel 288 volleerde zangers. Hun diensten werden bij loting geregeld. Dat gold voor de meer voorname even goed als voor de minder voorname, voor de volleerde zangers even goed als voor de leerlingen. Als eerste werd door het lot Jozef aangewezen uit de groep van Asaf. Als tweede Gedalia, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als derde Zakur, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als vierde Jisri, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als vijfde Netanja, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als zesde Bukiyahu, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als zevende Jesarela, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als achtste Jesaja, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als negende Matanja, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als tiende Simi, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als elfde Azarel, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als twaalfde Gassapja, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als dertiende Subael, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als veertiende Matitja, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als vijftiende Jerimot, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als zestiende Ganania, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als zeventiende Josbekassa, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als achttiende Ganani, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als negentiende Maloti, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als twintigste Eliata, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als 21ste Hotir, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als 22ste Gidalti, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als 23ste Machasiot, met zijn broers en zonen samen 12 man. Als 24ste Romamti-Ezer, met zijn broers en zonen samen 12 man.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 32. Hier volgen de afdelingen van de poortwachters. De Korachieten. Tot hen behoorde Meselemja, de zoon van Kore, een van de zonen van Asaf. De zonen van Meselemja waren Sekaria, de eerstgeborene, Jediael, de tweede zoon, Sebadja, de derde, Jatniel, de vierde, Elam, de vijfde, Johanan, de zesde en Eljoenai, de zevende. De zonen van Obed-Edom waren Semaja, de eerstgeborene, Jozabad, de tweede zoon, Joach, de derde, Sakkar, de vierde, Netanel, de vijfde, Amiel, de zesde, Yisakar, de zevende en Peuletai, de achtste. Waarlijk, God had hem gezegend. De zonen die Semaja, de zoon van Obed-Edom, geboren werden, kregen de leiding over hun familie, want het waren strijders van aanzien. De zonen van Semaja waren Otni, Refael, Obed, Elzabad met zijn broers, Elihu en Semakjahu, die strijders van aanzien waren. Zij alle stamden van Obed-Edom af. Zij, hun zonen en hun broeders waren flinke mannen, berekend voor hun taak. Het waren er 62. Ook de zonen en broeders van Meselemja waren flinke strijders. Zij waren 18 in getal. Van de zonen van Gosa, de zoon van Merari, was Simri het hoofd. Hij was door zijn vader als hoofd aangesteld, ofschoon hij niet de eerstgeborene was. Chilkia was de tweede zoon. Tebaljahu de derde, Sekaria de vierde. In het geheel had Gosa 13 zonen en broeders. Deze afdelingen van poortwachters hadden, evenals hun broeders, naar gelang hun aantal, een taak te verrichten in het huis van de Heer. Door het lot bepaalden zij, de meer voorname families evengoed als de minder voorname, wie de verschillende poorten moesten bewaken. De oostpoort werd bij loting toegewezen aan Selemja. Zijn zoon Zekaria, een verstandig raadsman, kreeg door het lot de noordpoort toegewezen. Aan Obed-Edom viel de zuidpoort toe en aan zijn zonen de opslagplaats. Aan Supim en Gosa viel de westpoort toe, samen met de Saleketpoort bij de oplopende straat. De ene wachtpost lag naast de andere. Aan de oostkant stonden dagelijks 6 levieten, aan de noordkant 4, aan de zuidkant 4, bij de opslagplaats moesten er steeds 2 staan. Aan de westkant, bij het Parbarhuis, stonden er 4 bij de oplopende straat en 2 bij het gebouw zelf. Dat waren de afdelingen van de poortwachters, bestaande uit de zonen van Korach en van Merari. De levieten, hun collega's, belast met het toezicht op de schatten van het huis van God en op de offergave, waren de volgende. Jehieli, de zoon van Ladan, de Gersoniet, en hoofd van de familie. Verder de zonen van Jehieli, Zetam en zijn broer Joël, die het toezicht hadden op de schatten in het huis van de Heer. Uit de families van Amram, Yishar, Gebron en Utziel waren het de volgende. Sebuel, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes, was de hoogste beheerder van de schatten. Zijn neef, de zoon van Eliezer, was Rechabja. Diens zoon was Jesaja, diens zoon Joram, diens zoon Zikri, diens zoon Selomit. Deze Selomit had met zijn broeders het toezicht op de offergave van koning David, de familiehoofden, de overste van 1000 en van 100 en de legeroverste. Uit de oorlogsbuit hadden ze die aan het onderhoud van het huis van de Heer gewijd. Ook stond alles wat de ziener Samuel, Saul, de zoon van Kis, Abner, de zoon van Ner en Joab, de zoon van Seruja, of wie dan ook als zwijgeschenk geofferd had, onder toezicht van Selomit en zijn broeders. Van de Yishariten waren Kenanja en zijn zonen buiten de tempel werkzaam, als ambtenaren en rechters over Israël. Van de Gebronieten waren Gasapja en zijn broeders,
1700 strijders van aanzien, belast met het bestuur van Israël in het gebied ten westen van de Jordaan, voor alles wat de verering van de Heer en de dienst van de koning betrof. Van de Gebronieten was Jeria het hoofd. Wat de generaties en families van de Gebronieten betreft, in het 40ste jaar van de regering van David bleek bij een bevolkingsonderzoek dat ze in Jazer van Gilead strijders van aanzien hadden. Ook de broeders van Jeria waren strijders van aanzien, tezamen 2700 familiehoofden. Koning David belastte hen met het bestuur van de Rubenieten, de Gadieten en half Manasseh voor alles wat de dienst van God en die van de koning betrof.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 27, verse 1 tot en met 34. Hier volgt een opsomming van de familiehoofden van Israël, aanvoerders van 1000 en van 100, die met hun beambten de koning dienden door het leiden van de legerafdelingen, waarvan er maandelijks 1 opkwam en 1 met verlof ging. Elke legerafdeling telde 24.000 man. Aan het hoofd van de eerste afdeling, die in de eerste maand opkwam, stond Jasobam, de zoon van Zabdiel. Zijn afdeling telde 24.000 man. Hij was een van de zonen van Peres en stond aan het hoofd van alle legeroversten van de eerste maand. Aan het hoofd van de afdeling van de tweede maand stond Dodai, de Achogiet. Tot zijn afdeling, die 24.000 personen telde, behoorde de vorst Miklot. De derde legeroverste voor de derde maand was Benaja, de zoon van de hoge priester Jojada. Zijn afdeling telde 24.000 man. Deze Benaja was een van de 30 helden en stond aan het hoofd van de 30. Tot zijn afdeling behoorde zijn zoon Amizabad. De vierde aanvoerder voor de vierde maand was Azael, de broer van Joab, en na hem zijn zoon Zebadja. Zijn afdeling telde 24.000 man. De vijfde aanvoerder voor de vijfde maand was de overste Samhut, de Yisrachit. Zijn afdeling telde 24.000 man. De zesde aanvoerder voor de zesde maand was Ira, de zoon van Ikes, uit Tekoa. Zijn afdeling telde 24.000 man. De zevende aanvoerder voor de zevende maand was Geles, de Peloniet, uit Ephraim. Zijn afdeling telde 24.000 man. De achtste aanvoerder voor de achtste maand was Sibekai uit Gussa, uit de familie van Zerach. Zijn afdeling telde 24.000 man. De negende aanvoerder voor de negende maand was Abiezer uit Anatot in Benjamin. Zijn afdeling telde 24.000 man. De tiende aanvoerder voor de tiende maand was Maharai uit Netofa, uit de familie van Zerach. Zijn afdeling telde 24.000 man. De elfde aanvoerder voor de elfde maand was Benaja uit Piraton in Ephraim. Zijn afdeling telde 24.000 man. De twaalfde aanvoerder voor de twaalfde maand was Geldai uit Netofa, een afstammeling van Otniel. Zijn afdeling telde 24.000 man. Aan het hoofd van de stammen van Israël stonden de volgende personen. Vorst van Ruben was Eliezer, de zoon van Zikri. Van Simeon, Sefatja, de zoon van Maaka. Van Levi, Gasapja, de zoon van Kemuel. Van Aaron, Sadok. Van Juda, Elihu, een van Davids broers. Van Issachar, Omri, de zoon van Michael. Van Zebulon, Jismaja, de zoon van Obadja. Van Naftali, Jerimot, de zoon van Asriel. Van Ephraim, Hosea, de zoon van Azazjahu. Van de ene helft van de stam Manasse, Joël, de zoon van Pedaja. Van de andere helft van Manasse in Gilead, Jido, de zoon van Zekaria. Van Benjamin, Jaasiel, de zoon van Abner. Van Dan, Azarel, de zoon van Jerocham. Dat waren de oversten van de stammen van Israël. Degene die 20 jaar of jonger waren, had David niet laten tellen, omdat de Heer hem beloofd had om Israël even talrijk te maken als de sterren aan de hemel. Joab, de zoon van Seruja, was wel begonnen met de telling, maar had die niet voltooid, omdat daardoor een hevige toorn over Israël gekomen was. Daarom is dat aantal niet opgenomen in de annalen van koning David. Voor de schatkist van de koning kreeg Azmawet, de zoon van Adiel, het toezicht. Over de bezittingen op het land, in de steden, in de dorpen en vestigingen kreeg Jonathan, de zoon van Uzzia, het toezicht. Over de landarbeiders die de akkers moesten bewerken kreeg Esri, de zoon van Caleb, het toezicht. Over de wijngaarden kreeg Simi uit Rama het toezicht. Over de opslag van wijn bij de wijngaarden kreeg Zabdi uit Sefam het toezicht. Over de olijfbomen en de moerbijbomen in de Sefela kreeg Baal Ganan uit Geder het toezicht. Over de opslag van olie kreeg Joas het toezicht. Over de runderen die in de Saronvlakte weiden kreeg Sitrai, de Saroniet, het toezicht. En over de runderen in de dalen, Safat, de zoon van Adlai. Over de kamelen kreeg Obil, de Ismaëliet, het toezicht. Over de ezelinnen kreeg Jedejahu uit Merenot het toezicht. Over de schapen kreeg Jasis, de Hagriet, het toezicht. Dat waren de beheerders van de bezittingen van koning David. Jonathan, een oom van David, een scherpzinnig en geletterd man, was raadsman. Jechiel, de zoon van Gakmoni, was belast met de opvoeding van de prinsen. Achitofel was eveneens raadsman van de koning. Gusai, de arkiet, was vertrouwensman van de koning. Na Achitofel waren het Jojada, de zoon van Benaja, en Abjatar, de legeroverste van de koning, was Joab.

op en sprak: "Luister naar mij, mijn broeders en mijn volk. Ik had het voornemen om een huis te bouwen als verblijf voor de ark van het verbond van de Heer, voor de voetbank van onze God. Daarom heb ik alle voorbereidingen getroffen voor de bouw. Maar God heeft mij gezegd: u mag geen huis bouwen voor mijn naam, want u hebt veel oorlogen gevoerd en bloed vergoten. De Heer, de God van Israël, heeft uit heel mijn familie mij uitverkoren om voor altijd koning te zijn over Israël. Want Juda koos hij als leider, en uit het huis van Juda koos hij het huis van mijn vader, en onder de zonen van mijn vader is zijn gunst op mij gevallen, en daarom heeft hij mij verheven tot koning over heel Israël. Uit de vele zonen die de Heer mij heeft gegeven, heeft hij Salomo uitverkoren om op de koninklijke troon van de Heer over Israël te heersen. En hij heeft mij gezegd: uw zoon Salomo zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen, want hem heb ik uitverkoren als mijn zoon, en ik zal voor hem een vader zijn. Ik zal zijn koningschap voor eeuwig bevestigen als hij, zoals nu, mijn voorschriften en geboden trouw blijft onderhouden. Welnu, waar heel Israël bij is, de gemeente van de Heer, en ten aanhoren van onze God, zeg ik u: onderhoud en doorvors alle voorschriften van de Heer uw God, opdat u dit goede land mag blijven bezitten en het voor eeuwig als een erfenis kunt doorgeven aan uw kinderen. En jij, mijn zoon Salomo, erken de God van je vader en dien hem met een onverdeeld hart en met vreugde. Want de Heer doorgrondt alle harten en doorziet ieders gezindheid. Als je hem zoekt, dan staat hij voor je, maar als je hem verlaat, dan verwerpt hij je voor eeuwig. Welnu, besef dat de Heer je heeft uitverkoren om een huis te bouwen dat zijn heiligdom zal zijn. Ga vastberaden aan het werk. Daarop overhandigde David aan zijn zoon Salomo het bouwplan van de voorhal met de belendende gebouwen, de schatkamers, de bovenzalen, de binnenkamers en de ruimte voor het verzoendeksel. Verder het ontwerp van alles wat hij bedacht had voor de voorhoven van het huis van de Heer en alle zalen daaromheen, bestemd voor de schatten van het huis van God en voor de offergaven, voor de afdelingen van de priesters en de levieten, voor al het dienstwerk in het huis van de Heer en voor al het daarbij benodigd dienstgerei. Hij gaf hem zoveel goud en zilver als voor de verschillende gebruiksvoorwerpen bij de afzonderlijke diensten nodig was, namelijk zoveel gewicht aan goud als nodig was om de verschillende gouden luchters en bijbehorende gouden lampen te maken, en zoveel gewicht aan zilver als nodig was voor de zilveren luchters en bijbehorende lampen, overeenkomstig de bestemming van de afzonderlijke luchters. Verder het benodigde goud voor de twee tafels van de toonbroden en het zilver voor de zilveren tafels, het zuiver goud voor de vorken, de offerschalen en de drinkschalen, het benodigde gewicht aan goud voor de verschillende gouden bekers en het benodigde gewicht aan zilver voor de verschillende zilverbekers. Verder zoveel gelouterd goud als er nodig was voor het reukofferaltaar en goud voor de bouw van de wagen met de kerubs, die met uitgespreide vleugels de ark van het verbond moesten bedekken. Dit alles staat in een geschrift dat ik van de Heer heb ontvangen en waarin hij mij aanwijzingen heeft gegeven voor de uitvoering van het bouwplan. Daarna zei David tegen zijn zoon Salomo: ga flink en vastberaden aan het werk. Vrees niet en laat je niet afschrikken. Want de Heer God, mijn God, is met je. Hij zal niet van je wijken en je niet in de steek laten voordat je al het werk voor de dienst in het huis van de Heer voltooid hebt. Daar staan de afdelingen van de priesters en van de levieten voor elke taak in het huis van God. Voor elk soort werk kun je beschikken over vrijwilligers die bedreven zijn in allerlei arbeid. En ook de magistraten en heel het volk zullen bij alles tot je dienst staan.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 30. Daarna zei koning David tegen heel de gemeente: Mijn zoon Salomo, de enige die door God werd uitverkoren, is nog jong en onervaren. En het werk dat hij te doen krijgt is groots, want deze burcht is niet voor een mens bestemd, maar voor de Heer God. Daarom heb ik voor het huis van God zoveel ik maar kon aan goud, zilver, brons, ijzer en hout bijeengebracht voor de bouw en de inrichting. Evenals onyxstenen om in te zetten, zwarte stenen voor mozaïekwerk, allerlei kostbare steensoorten en een grote voorraad marmer. Maar omdat het huis van God mij zo ter harte gaat, bestem ik, naast alles wat ik reeds voor het heiligdom bijeengebracht heb, ook nog mijn persoonlijk bezit aan goud en zilver voor het huis van mijn God. 3000 talenten goud, goud uit Ophir zelfs, en 7000 talenten gelouterd zilver om de wanden van de gebouwen te bekleden, de verschillende gouden en zilveren voorwerpen te vervaardigen en het werk van de arbeiders te betalen. Wie verklaart zich bereid vandaag eveneens een gave te schenken ter ere van de Heer? Toen verklaarden de familiehoofden, de hoofden van de stammen van Israël, de aanvoerders van 1000 en van 100 en de beambten in dienst van de koning zich daartoe bereid en schonken voor de bouw van het huis van God 5000 talenten en 10.000 darieken goud, 10.000 talenten zilver, 18.000 talenten brons en 100.000 talenten ijzer. Wie edelstenen droeg, stond deze af aan Jechiel, de Gersoniet, voor de schatkamer van het huis van de Heer. Het volk verheugde zich over hun vrijgevigheid, want met een onverdeeld hart hadden zij hun offer aan de Heer gebracht. Ook koning David was uitermate verheugd. Toen prees David de Heer ten aanhoren van heel de gemeente met de woorden: Geprezen bent u, Heer, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Aan u, Heer, behoort de grootheid en de kracht, de luister, de roem en de majesteit. Want aan u, Heer, behoort alles in de hemel en op de aarde. Aan u, Heer, behoort het koningschap, aan u, die als hoofd boven alles verheven bent. Rijkdom en verhevenheid komen van u. U heerst over alles. In uw hand ligt de macht en de kracht. In uw hand ligt het om iedereen groot en sterk te maken. Daarom, onze God, prijzen wij u en loven wij uw luisterrijke naam. Want ik, evenals mijn volk, ben niet in staat zoveel vrijwillige gaven te schenken. Van u komt dit alles, en wij schenken u slechts wat wij uit uw hand ontvangen hebben. Wij zijn slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, zoals al onze vaderen. Ons bestaan op aarde is een schaduw, zonder enige zekerheid. Heer onze God, al deze rijkdom die we bijeengebracht hebben om voor uw heilige naam een huis te bouwen, komt uit uw hand. Alles behoort aan u. Ik weet, mijn God, dat u de harten op de proef stelt en genoegen schept in oprechtheid. Welnu, met een oprecht hart heb ik u dit alles gegeven, en met vreugde heb ik gezien hoe uw volk hier u vrijwillig zijn gave heeft aangeboden. Heer, God van onze vaderen, van Abraham, Isaac en Israël, laat deze gezindheid in het hart van uw volk altijd voortduren en houd hun harten op u gericht. Laat mijn zoon Salomo met een onverdeeld hart uw geboden, voorschriften en wetten onderhouden en nauwgezet ten uitvoer brengen en de burcht bouwen die ik ontworpen heb. Daarna zei David tegen heel de gemeente: Prijs nu de Heer uw God. Toen prees heel de gemeente de Heer, de God van hun vaderen. Ze knielden en bogen voor de Heer en de koning. De volgende dag droegen ze slacht- en brandoffers op aan de Heer. 1000 jonge stieren, 1000 rammen, 1000 lammeren met de bijbehorende plengoffers en nog vele andere offers voor heel Israël.
Die dag vierden zij feest voor het aangezicht van de Heer en riepen Salomo, de zoon van David, wederom tot koning uit. Ze zalfden hem voor de Heer tot vorst en Sadok tot priester. Salomo besteeg de troon van de Heer. Hij volgde zijn vader op als koning en regeerde voorspoedig. Heel Israël gehoorzaamde hem. Ook alle magistraten, de helden en zelfs alle andere zonen van koning David betuigden hun trouw aan koning Salomo. En de Heer schonk Salomo een buitengewoon groot aanzien in de ogen van heel Israël en verleende hem een koninklijke luister zoals nog geen enkele koning over Israël voor hem bezeten had. David, de zoon van Isaï, heeft over heel Israël geregeerd. Hij regeerde 40 jaar over Israël, in Hebron 7 jaar en in Jeruzalem 33 jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom, verzadigd van het leven, van rijkdom en verhevenheid, en zijn zoon Salomo volgde hem op. De regering van koning David, van het begin tot het einde, staat beschreven in de verhalen over de ziener Samuel, de profeet Nathan en de ziener Gad. Het is een beschrijving van heel zijn bestuur en van zijn krijgsdaden en van de lotgevallen die hem, Israël en alle overige koninkrijken van de aarde zijn overkomen.

Zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Het uur dat onze Heer Jezus Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties die u aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, hopend dat u ook een volgende keer om 3 uur afstemt op Radio Maria, om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

We gaan verder met de geestelijke aantekeningen van Johannes de 23e. 29 april. In deze dagen is het officiële Rome in feesttooi, ter ere van de komst van Edward de 7e, koning van Engeland. Vlaggen, girlanden, straatversieringen, fonkelnieuwe uniformen, pluimen, soldaten, parades, ontvangsten en toejuichingen van een volk dat klaarstaat morgen weer kwaad te spreken. Het is een verblindend en afwisselend schouwspel. Een hels spektakel, een enorm lawaai, een grote wanorde. Kortom, één grote dwaasheid. De menigte vergeet voor een ogenblik de meest dringende zorgen. Zelfs zakenlieden en serieuze mensen ondergaan de bekoring van deze belangrijke gebeurtenis. En iedereen schreeuwt, hoera! En waarom? Voor een arme man die misschien moreel veel lager staat dan zoveel anderen, die door de wereld en het lot vergeten zijn? Een man die onlangs op de dag van zijn plechtige kroning, waarnaar de gehele elite van Europa met spanning uitzag, door een aanval van een ernstige kwaal tot voorwerp van medelijden en ontgoocheling werd, en die morgen door een terugkeer van die ziekte in een paar minuten van het levenstoneel verdwenen en voor altijd vergeten kan zijn. Deze man is bekleed met een grote autoriteit. Hij is koning van één van de grootste naties. En daaraan heeft hij het te danken dat men hem eer bewijst en respecteert. De wereld fêteert deze man, die in de smaak valt omdat hij goed gekleed is en met veel vertoon begeleid wordt. En men gelooft dat dit alles het toppunt is van wat er aan schoons en groots in de wereld bestaat. En men bedenkt niet dat men boven op de Monte Mario niets meer hoort en onderscheidt van datgene wat er in de stad gebeurt. En evenmin bedenkt men dat boven de Monte Mario en boven alle bergen van de wereld, waar men niets weet van de onbelangrijke gebeurtenissen hier beneden, er een God is die alles hoort en ziet. En voor wie al deze vrolijke feestvierders van vandaag en ook die man niet anders zijn dan stofdeeltjes. Een God die hen op een goede dag zal oordelen en ze zullen vernederd, vernietigd en vermorzeld worden. Ach, wat is de wereld toch dwaas in haar waarderingen. En hoe verblind is zij in haar oordelen. Het fonkelen van hun uniform, het golven van hun vederbos ontroert de mensen, brengt hen in verrukking terwijl niemand aan God denkt, behalve om hem te beledigen en hem te vervloeken. En ook de serieuze mensen laten zich meeslepen en amuseren zich, evenals de man van de wereld. Ook ik heb deze man gezien, maar al dat lawaai heeft mij verveeld en onbevredigd gelaten. Het snelle passeren van de schitterende koetsen, van de grote stoet van hunne majesteiten, heeft mij duidelijk eraan herinnerd dat de glorie van de wereld vergaat en dat alles ijdelheid is. En toch heeft deze man, of schoon protestant, hier in Rome iets waarlijk goeds gedaan. En wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft zich boven bepaalde tendentieuze verlangens van Italiaans en buitenlands anticlericalisme gesteld. En hij heeft zich op het toppunt van zijn roem niet geschaamd. Hij stelde er integendeel een eer in. Een ander, een arme, oude, vervolgde man, maar die hij als groter dan zichzelf erkende, te bezoeken en voor hem te buigen, namelijk voor de paus, de stedenhouder van Jezus Christus.
En deze gebeurtenis van vandaag is van zoveel belang dat het een glorierijke bladzijde is in de geschiedenis van de pausen te Rome. Het is een bij uitstek zinnebeeldige gebeurtenis dat een ketterse koning van het protestantse Engeland, dat gedurende meer dan 3 eeuwen de katholieke kerk vervolgt, persoonlijk zijn opwachting gaat maken bij deze arme, oude paus, die als een gevangene in eigen huis is. Het is een teken van deze tijd die, na een stormachtige nacht, verhelderd wordt door een nieuw opkomend licht in het Vaticaan. Een langzame, maar duidelijke terugkeer van de naties in de armen van de gemeenschappelijke vader, die al zo lang op hen wacht en hun dwaasheid beweent. Een triomf voor Christus koning, die opgeheven aan het kruis, andermaal alles tot zich trekt. En daarom is het bezoek van koning Edward voor mij enerzijds de bevestiging van de ijdelheid van de wereldse genoegens, maar anderzijds een aansporing om de goede God te danken die de sleutel bezit tot ons menselijk gehart en dwars door alle intriges van de politiek heen gelegenheid vindt de glorie van zijn naam en zijn katholieke kerk te doen schitteren. De muziek is van Mussorgsky. Beelden van een tentoonstelling.

30 april. Van de aardse vergankelijkheid snelt de gedachte naar de grootsheid van de hemel. Van het ijdele geflonker van de aardse pracht naar de zuivere glans van de deugd. Welk een vertroosting te denken aan de heilige van vandaag, die veracht en versmaat voor zulke beslissende en voor de kerk zo heilzame daden is voorbestemd. Wat onbeduidend is voor de wereld, heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Deze woorden worden volledig bewaarheid in de beroemde maagd van Siena, de heilige Catharina. Zij, die er slechts aan dacht zich te vernederen, zich te verbergen, haar goddelijke bruidegom lief te hebben, was voorbestemd de vrede aan de kerk terug te brengen door de paus naar Rome terug te roepen. Wat betekenen in vergelijking met haar de wijze, de veroveraars, de grote van haar tijd? Welk een uitstekende les voor mijn eigen liefde en tegelijkertijd welke reden tot vertrouwen op God die alles kan, die onze ontoerekendheid aanvult en ons werkelijk groot maakt in zijn ogen en in die van de gehele aarde. 1 mei. Eer aan Maria. De arbeiders die over het algemeen zonder God of godsdienst leven, de armen die uitgebuit worden door demagogen, de onwetende menigte viert vandaag groot feest, terwijl zij haar idealen uitschreeuwt die grotendeels utopistisch, soms heel juist, maar bijna altijd misvormd en ontluisterd zijn. Het vrome volk echter begint de meimaand met een groet aan haar die de moeder is van het woord, de moeder van Jezus Christus, de vredesvorst. Het schaart zich devoot rond het altaar van Maria. Welk een genade, welk een zoetheid schuilt er in deze vereering van de maagd, die zelfs de harten van hen die allerminst gewend zijn aan gevoelens van geloof en vroomheid vertedert. Ook ik werp mij met alle vurigheid van mijn liefde voor Maria aan haar voeten en aan haar wijd ik mijzelf en tevens al mijn handelingen, opdat zij voor mij een steeds grotere liefde voor Jezus mogen verkrijgen. Ik zal zorgen door veelvuldige schietgebeden mijn geest en mijn hart steeds bezig te houden met gedachten en liefdevolle gevoelens jegens Maria. Het zal een vreugde zijn haar mijn eerbiedbetuigingen aan te bieden, geestelijke bloemruikertjes, deugdzame daden, geheiligd door de aanroeping van haar naam en haar hulp. De beste wijze, evenwel, om mijn geliefde moeder in deze maand welgevallig te zijn, is een intense en ononderbroken poging om tot volmaaktheid in de dagelijkse dingen en in de juiste toepassing van de leefregel te geraken. Zonder morren, evenwel, maar opgewekt en rustig, zonder het ooit moeten worden. O Maria, gij hebt mij het leven geschonken. Help mij om u altijd na te volgen in gedachten, in liefde en in leven.

4 mei. Ik zal er speciaal op letten mij niet te laten afleiden door dingen die niet absoluut nodig zijn voor de beoefening van het innerlijk leven. Het water dat de boot doet zinken, dringt langzamerhand binnen door onzichtbare spleten. Bij iedere afleiding verliest mijn geest iets van zijn bezieling. Dus moet ik op alles letten, vooral op kleinigheden. O Maria, toegewijde maagd, breng mijn geest tot bezinning. 8 mei. De talloze feestelijkheden ter ere van keizer Wilhelm waren, of ik wilde of niet, een reden tot afleiding. De schitterende taferelen van ten top gedreven wereldse luister die aan mijn oog voorbij trokken, hebben mij zo verblind dat het mij moeilijk valt tot

26 mei. In deze dagen van koortsachtige werken nemen de zorg voor de ziekenzaal en bovenal de studie al mijn tijd in beslag. Niet overdrijven, maar wijs zijn en altijd wijs zijn. Doch wijs zijn in bedachtzaamheid en verder, alles heeft zijn tijd. Ondertussen loopt de lieflijke maand van Maria ten einde en mijn bijdragen zijn schaars en onbetekenend. O Maria, ik ben een armzalig mens en toch ben ik uw zoon. Kijk naar mijn hart. Vandaag heeft de gedachte aan de heilige Philippus mij de gehele dag op vrome wijze bezig gehouden. Vanuit een klein zijkoor heb ik gemakkelijk de plechtige dienst kunnen bijwonen in de kerk van Santa Maria in Vallicella. Ik heb van de muziek van Capocci genoten. Ik heb met vrome aandacht de vertrekken van de heiligen bezocht. Ook de zo historische en gewijde vertrekken van de heilige Hieronymus van de naastenliefde. Maar het meest heb ik mijn oog, mijn gedachten en mijn hart gericht op de glorierijke graftombe. En ik heb lang gebeden. Waarom ontbreekt me de tijd en de vaardige pen om over deze heilige te schrijven zoals ik zou willen en zoals mijn hart het mij ingeeft? De heilige Philippus is een van de heiligen die mij zeer na aan het hart liggen en aan

wiens naam veel zoete herinneringen van mijn geestelijk leven verbonden zijn. Ik voel dat ik juist de heilige Filippus een bijzondere liefde toedraag en met groot vertrouwen roep ik zijn voorspraak in. O, mijn goede vader Filippus, gij begrijpt mij ook zonder dat ik tot u spreek. De tijd nadert. Waarin lijk ik op u? Waar is de spiegel van uw deugden? O, mogen ik de ware beginselen van uw mystieke school voor geestelijke vorming begrijpen en er profijt uit trekken, namelijk de nederigheid en de liefde. Ernst heb ik nodig. Ernst, gelukzalige Filippus. En vrome, zuivere blijdschap en een vurige ijver die mij tot grote werken in staat stelt. In deze noveen van de Heilige Geest, uw novene van weleer, zal ik mij nog altijd tot u richten. Gelukzalige Filippus, help mij mijn huis te bereiden. Ik breng mijn koude hart dicht bij het uwe dat brandt van liefde van de Heilige Geest. Laat mijn hart in liefde branden. 20 juli. Mijn korte aantekeningen die ik 's avonds pleeg te maken, vertonen een grote lacune. De aanhoudende dienst op de ziekenzaal en daarbij de naderende examens hebben mij iedere mogelijkheid, ieder ogenblikje ontnomen om mij aan deze vluchtige regels te wijden. Plechtige feesten, waardevolle gelegenheden, de maand van het Heilig Hart van Jezus, gedenkwaardige dagen. Alles is voorbijgegaan zonder één enkele aantekening. En toch heb ik er geen spijt van. Ik ben niet van plan mij bovenmatig aan deze kleinigheden te hechten die ik bereid ben in het vuur te gooien, als ik zou merken dat zij voor mij een aanleiding zouden vormen tot eigenliefde.

Jezus, Maria, Jozef. Tijdens de geestelijke oefeningen van Pasen, ter gelegenheid van de wijding tot het heilig subdiaconaat, van 1 tot 10 april 1903. Jezus, andermaal in dit jaar bevind ik mij voor uw aangezicht om naar uw goddelijke leringen te luisteren. Mijn hart haakt ernaar om zich eens en voor al plechtig aan u te wijden. De kerk heeft mij geroepen. Gij nodigt mij. Zie, ik kom. Ik stel geen eisen. Ik heb mij geen bepaalde voorstellingen gemaakt. Ik doe mijn best geheel en al afstand te doen van mijzelf. Ik ben mijzelf niet meer. Mijn ziel bevindt zich voor u als een onbeschreven blad. O Heer, schrijf erop wat u behaagt. Ik behoor u geheel en al toe. 1. Mijn vriend, waartoe zijt gij gekomen? Om God te kennen, om hem lief te hebben, om hem mijn gehele leven te dienen, om na de dood voor eeuwig in het paradijs van zijn nabijheid te genieten. Alle antwoorden die de wetenschap geeft wegen niet op tegen deze eenvoudige woorden van de schoolcatechismus. De plichten van mijn leven zijn samen te vatten in deze 3 woorden en ik moet niet anders doen dan dit: God kennen, liefhebben en dienen. Altijd en tot iedere prijs.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Ik krijg nogal wat vragen van luisteraars die onzeker zijn of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode iets te maken zou kunnen hebben met New Age. Ik stel vast dat er over veel onwetendheid is. Bovendien hoor ik bijna dagelijks verhalen over mensen die weliswaar gelovig zijn, maar zich niets vermoedend storten op een of andere occulte praktijk. De New Age-ideologie is tegenwoordig overal geniepig binnengecijpeld. Ik heb het daar al meermaals over gehad. En dit bracht mij op het idee om eens enkele programma's te brengen die kunnen helpen om zelf dergelijke praktijken op het spoor te komen en dus te kunnen vermijden. Ik wil ook laten zien dat christenen zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om zich daarmee bezig te houden. De twee visies, New Age en het christelijk geloof, zijn immers niet te verzoenen. Ik wil mij baseren op het enige document dat het Vaticaan rond deze problematiek ooit heeft uitgegeven. Het heet Jezus Christus, de drager van het levenswater. Ik heb deze tekst uit het Engels vertaald en ervoor gekozen om hem in zijn geheel te brengen. Het thema is volgens mij te belangrijk. De tekst komt dus niet van mij, maar is een getrouwe vertaling van de oorspronkelijke Vaticaanse tekst. In het voorwoord van de Vaticaanse tekst lezen we het volgende. Het complexe fenomeen New Age beïnvloedt vele aspecten van de hedendaagse cultuur. De studie, Jezus Christus, de drager van het levenswater, is een voorlopig rapport. Het is het resultaat van gezamenlijke reflectie van de werkgroep Nieuwe Religieuze Bewegingen, bestaande uit medewerkers van verschillende dicasteriën van de Heilige Stoel, de Pauselijke Raden voor Cultuur en Interreligieuze Dialoog, de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid. Deze overwegingen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die betrokken zijn bij pastoraal werk, zodat ze kunnen uitleggen hoe de New Age-beweging verschilt van het christelijk geloof. Deze studie nodigt lezers uit om na te denken over de manier waarop New Age-religiositeit inspeelt op de spirituele honger van hedendaagse mannen en vrouwen. Het is belangrijk te erkennen dat de aantrekkingskracht van New Age-religiositeit op sommige christenen deels te wijten kan zijn aan het gebrek aan serieuze aandacht in hun eigen gemeenschappen voor thema's die eigenlijk deel uitmaken van de katholieke synthese, zoals het belang van de spirituele dimensie van de mens en de integratie daarvan in het hele leven, de zoektocht naar de zin van het leven, de verbinding tussen de mens en de rest van de schepping, het verlangen naar persoonlijke en maatschappelijke transformatie en de afwijzing van een rationalistische en materialistische kijk op de mensheid. Deze publicatie vestigt de aandacht op de noodzaak om New Age als culturele stroming te kennen en te begrijpen en op de noodzaak voor katholieken om inzicht te hebben in de authentieke katholieke leer en spiritualiteit om New Age-thema's op de juiste manier te kunnen beoordelen. Het doel ervan is ook om onderscheidingsvermogen aan te moedigen bij hen die op zoek zijn naar goede referentiepunten voor een leven van grotere volheid. Eens zei de heilige Paulus Johannes Paulus II tegen een groep bisschoppen uit de Verenigde Staten: herders moeten zich eerlijk afvragen of ze voldoende aandacht hebben besteed aan de dorst van het menselijk hart naar het ware levende water dat alleen Christus, onze Verlosser, kan geven. Net als hij willen wij vertrouwen
op de blijvende frisheid van de evangelieboodschap en haar vermogen om diegenen die haar aanvaarden te transformeren en te vernieuwen. Het document waar ik uit voorlees dateert uit 2003 en het begint met de vraag waarom een dergelijk document nodig is en waarom nu? We zijn inmiddels een 20-tal jaren verder, maar de nood aan een dergelijke studie is nu nog dringender dan toen. Ik lees verder uit het document. Het begin van het derde millennium valt niet alleen 2000 jaar na de geboorte van Christus, maar ook samen met een tijd waarin astrologen geloven dat het tijdperk van de vissen, door hen bekend als het christelijke tijdperk, ten einde loopt. De New Age is een van de vele verklaringen voor de betekenis van dit moment in de geschiedenis die de hedendaagse, met name westerse cultuur, overspoelen. En het is moeilijk om duidelijk te zien wat wel en wat niet strookt met de christelijke boodschap. Dit lijkt daarom het juiste moment om een christelijke beoordeling te geven van het New Age-denken en de New Age-beweging als geheel. Er is terecht gezegd dat veel mensen tegenwoordig zweven tussen zekerheid en onzekerheid, vooral als het gaat om vragen over hun identiteit. Sommigen beweren dat het christendom patriarchaal en autoritair is, dat politieke instellingen de wereld niet kunnen verbeteren en dat de reguliere, allopathische geneeskunde er simpelweg niet in slaagt mensen effectief te genezen. Het feit dat wat ooit centrale elementen in de samenleving waren, nu als onbetrouwbaar of zonder echte autoriteit worden beschouwd, heeft een klimaat gecreëerd waarin mensen naar binnen, in zichzelf, kijken voor betekenis en kracht. Er is ook een zoektocht naar alternatieve instellingen, waarvan mensen hopen dat ze aan hun diepste behoeften zullen voldoen. Het ongestructureerde of chaotische leven van alternatieve gemeenschappen uit de jaren 70 heeft plaatsgemaakt voor een zoektocht naar discipline en structuren die duidelijk sleutelelementen zijn in de immens populaire mystieke bewegingen. New Age is vooral aantrekkelijk omdat veel van wat het te bieden heeft tegemoet komt aan behoeften die vaak onbevredigd blijven door de gevestigde instellingen, ook de kerk. Hoewel veel New Age een reactie is op de hedendaagse cultuur, is het in veel opzichten ook een kind van die cultuur. De Renaissance en de Reformatie hebben de moderne westerse mens gevormd die niet gebukt gaat onder externe lasten, zoals louter externe autoriteit en traditie. Mensen voelen steeds minder de behoefte om bij instellingen te horen. En toch is eenzaamheid een grote plaag van het moderne leven. Ze zijn niet geneigd om officiële oordelen boven hun eigen oordeel te stellen. Met deze cultus van menselijkheid wordt religie geïnternaliseerd op een manier die de weg vrijmaakt voor een viering van de heiligheid van het zelf. Dit is waarom New Age veel van de waarden deelt die worden gepredikt door de ondernemerscultuur en het welvaartsevangelie, en ook door de consumptiecultuur, waarvan de invloed duidelijk blijkt uit het snel groeiende aantal mensen dat beweert dat het mogelijk is om christendom en New Age te combineren door te nemen wat zij als het beste van beide beschouwen. Het is belangrijk te bedenken dat afwijkingen binnen het christendom ook verder zijn gegaan dan het traditionele theïsme door een eenzijdige zelfgerichtheid te omarmen. En dit zou een dergelijke vermenging van benaderingen kunnen aanmoedigen. Het is van belang op te merken dat God in bepaalde New Age-praktijken wordt gereduceerd om de vooruitgang van het individu te bevorderen.
New Age spreekt mensen aan die doordrenkt zijn met de waarden van de moderne cultuur. Vrijheid, authenticiteit, zelfredzaamheid en dergelijke worden als heilig beschouwd. Het spreekt mensen aan die problemen hebben met het patriarchaat. Het vereist niet meer geloof of overtuiging dan naar de bioscoop te gaan. En toch beweert het de spirituele behoefte van mensen te bevredigen. Maar er is een centrale vraag. Wat wordt er precies bedoeld met spiritualiteit in een New Age context? Het antwoord is de sleutel tot het ontrafelen van enkele verschillen tussen de christelijke traditie en veel van wat New Age genoemd kan worden. Sommige varianten van New Age benutten de krachten van de natuur en proberen te communiceren met een andere wereld om het lot van individuen te ontdekken, om individuen te helpen afstemmen op de juiste frequentie om het beste uit zichzelf en hun omstandigheden te halen. In de meeste gevallen is het volledig fatalistisch. Het christendom daarentegen is een uitnodiging om naar buiten en verder te kijken, naar de nieuwe komst van de God die ons oproept om de dialoog van liefde te beleven. De technologische revolutie in de communicatie van de afgelopen jaren heeft een compleet nieuwe situatie gecreëerd. Het gemak en de snelheid waarmee mensen nu kunnen communiceren is een van de redenen waarom New Age de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Veel christenen weten niet goed waar het precies om draait. Vooral het internet is enorm invloedrijk geworden, met name onder jongeren, die het een prettige en fascinerende manier vinden om informatie te verkrijgen. Maar het is ook een vluchtig medium voor misinformatie over zoveel aspecten van religie. Niet alles wat als christelijk of katholiek wordt bestempeld, is betrouwbaar genoeg om de leer van de katholieke kerk te weerspiegelen. Tegelijkertijd is er een opmerkelijke toename van New Age-bronnen, variërend van serieus tot absurd. Mensen hebben behoefte aan en recht op betrouwbare informatie over de verschillen tussen het christendom en New Age. Bij een nadere beschouwing van veel New Age-tradities wordt al snel duidelijk dat er in feite weinig nieuws is aan de New Age. De naam lijkt zijn intrede te hebben gedaan in de Rozenkruisersbeweging en de vrijmetselarij ten tijde van de Franse en Amerikaanse revoluties, maar in werkelijkheid duidt hij op een hedendaagse variant van het westerse esoterisme. Dit gaat terug tot gnostische groepen die in de beginjaren van het christendom ontstonden en aan kracht wonnen ten tijde van de reformatie in Europa. Het is parallel gegroeid met wetenschappelijke wereldbeelden en heeft in de 18e en 19e eeuw een rationele rechtvaardiging verworven. Het omvat een progressieve afwijzing van een persoonlijke God en een focus op andere entiteiten die in het traditionele christendom vaak als tussenpersonen tussen God en de mensheid fungeerden, met steeds meer originele aanpassingen van deze of aanvullende entiteiten. Een krachtige trend in de moderne westerse cultuur die ruimte heeft geboden aan New Age-ideeën is de algemene acceptatie van de Darwinistische evolutietheorie. Dit, samen met een focus op verborgen spirituele krachten in de natuur, vormt de ruggengraat van veel van wat nu wordt erkend als New Age-theorie. In wezen heeft New Age een opmerkelijke mate van acceptatie gevonden, omdat het wereldbeeld waarop het gebaseerd is, alom geaccepteerd was. De basis hiervoor werd gelegd
door de groei en de verspreiding van het relativisme, samen met een antipathie of onverschilligheid ten opzichte van het christelijk geloof. Bovendien is er een levendige discussie geweest over de vraag of, en in welke zin, New Age kan worden beschreven als een postmodern fenomeen. Het bestaan en de vurigheid van het New Age-denken en de bijbehorende praktijken getuigen van het onstuitbare verlangen van de menselijke geest naar transcendentie en religieuze betekenis, wat niet alleen een hedendaags cultureel fenomeen is, maar ook in de antieke wereld, zowel christelijk als heidens, evident was. Zelfs als toegegeven kan worden dat New Age-religiositeit op een bepaalde manier inspeelt op het legitieme spirituele verlangen van de menselijke natuur, moet erkend worden dat haar pogingen daartoe indruisen tegen de christelijke openbaring. Vooral in de westerse cultuur is de aantrekkingskracht van alternatieve benaderingen van spiritualiteit zeer groot. Enerzijds zijn nieuwe vormen van psychologische zelfbevestiging erg populair geworden onder katholieken, zelfs in retraitehuizen, seminaries en opleidingsinstituten voor religieuzen. Tegelijkertijd groeit de nostalgie naar en de nieuwsgierigheid naar de wijsheid en rituelen van weleer, wat een van de redenen is voor de opmerkelijke groei in populariteit van esoterisme en gnosticisme. Veel mensen voelen zich in het bijzonder aangetrokken tot wat, terecht of onterecht, bekend staat als Keltische spiritualiteit of tot de religies van oude volkeren. Boeken en cursussen over spiritualiteit en oude of Oosterse religies zijn een bloeiende business en worden vaak om commerciële redenen bestempeld als New Age. Maar de verbanden met deze religies zijn niet altijd duidelijk. Sterker nog, ze worden vaak ontkend.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Het New Age gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. Veel mensen herkennen echter de valkuilen van New Age niet goed. Daarom deze reeks van programma's die een bepaalde basisinformatie wenst te geven, zodat een ieder zelf kan uitmaken of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. De informatie komt uit het enige document dat het Vaticaan omtrent dit thema vrijgegeven heeft en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. We lezen vandaag hoofdzakelijk de inleiding van dit document. Terug naar het document. Een adequaat christelijk onderscheidingsvermogen ten aanzien van New Age gedachten en praktijken kan niet anders dan erkennen dat het, net als het gnosticisme van de 2e en 3e eeuw, een soort verzameling standpunten vertegenwoordigt die de kerk als heterodox heeft bestempeld. Tussen haakjes, heterodox verwijst naar opvattingen, meningen of theorieën die afwijken van de algemeen aanvaarde officiële of orthodoxe normen. Johannes Paulus II waarschuwt in het boek over de drempel van de hoop met betrekking tot de terugkeer van oude gnostische ideeën onder het mom van de zogenaamde New Age, en ik citeer: we mogen onszelf niet voor de gek houden dat dit zal leiden tot een vernieuwing in de religie. Het is slechts een nieuwe manier om gnosticisme te bedrijven. Die houding van de geest die, in naam van een diepgaande kennis van God, resulteert in het verdraaien van zijn woord en het vervangen ervan door puur menselijke woorden. Einde citaat. Het gnosticisme heeft de essentie van het christendom nooit volledig verlaten. Integendeel, het heeft altijd naast het christendom bestaan. Soms in de vorm van een filosofische stroming, maar vaker in de vorm van een religie of een para-religie, in een duidelijk, zo niet openlijk conflict met alles wat in wezen christelijk is. Een voorbeeld hiervan is te zien in het enneagram, het instrument met 9 persoonlijkheidstypen voor karakteranalyse, dat, wanneer het gebruikt wordt als middel voor spirituele groei, een ambiguïteit introduceert in de leer en het leven van het christelijk geloof. De aantrekkingskracht van New Age religiositeit mag niet worden onderschat. Wanneer het begrip van de inhoud van het christelijk geloof zwak is, denken sommigen ten onrechte dat het christendom geen diepgaande spiritualiteit inspireert en zoeken ze elders hun heil. Sterker nog, sommigen beweren dat New Age al voorbij is en spreken over het volgende tijdperk. Ze spreken over een crisis die zich begin jaren 90 in de Verenigde Staten begon te manifesteren, maar erkennen dat een dergelijke crisis, vooral buiten de Engelstalige wereld, later zou kunnen komen. Maar boekhandels, radiostations en de talloze zelfhulpgroepen in zoveel westerse steden en dorpen lijken een ander verhaal te vertellen. Het lijkt erop dat New Age, in ieder geval voorlopig, nog steeds zeer geliefd is en deel uitmaakt van het huidige culturele landschap. Ik voeg er zelf even aan toe dat de term New Age tegenwoordig niet zo vaak meer gebruikt wordt, maar het gedachtegoed is nog altijd springlevend. Het succes van New Age vormt een uitdaging voor de kerk. Mensen hebben het gevoel dat het christendom hen niet langer biedt, of misschien nooit heeft geboden, wat ze echt nodig hebben. De zoektocht die mensen vaak naar de New Age leidt, is een oprecht verlangen,
naar een diepere spiritualiteit, naar iets dat hun hart raakt en naar een manier om betekenis te geven aan een verwarrende en vaak vervreemdende wereld. Er is een positieve toon in de New Age kritiek op het materialisme van het dagelijks leven, van de filosofie en zelfs van de geneeskunde en psychiatrie. Op reductionisme, dat weigert rekening te houden met religieuze en bovennatuurlijke ervaringen. Op de industriële cultuur van ongebreideld individualisme, die egoïsme predikt en geen aandacht schenkt aan andere mensen, de toekomst en het milieu. Eventuele problemen met de New Age liggen in wat zij voorstelt als alternatieve antwoorden op levensvragen. Wil de kerk niet worden beschuldigd van doofheid voor de verlangens van mensen, dan moeten haar leden twee dingen doen: zich steeds steviger wortelen in de fundamenten van hun geloof en de vaak stille roep in de harten van mensen begrijpen die hen elders heen leidt als ze niet tevreden zijn met de kerk. Dit alles roept ons ook op om dichter bij Jezus Christus te komen en bereid te zijn Hem te volgen, want Hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Het Vaticaans document presenteert nu een overzicht van de New Age spiritualiteit. Ik lees verder. Christenen in veel westerse samenlevingen en in toenemende mate ook in andere delen van de wereld komen regelmatig in aanraking met verschillende aspecten van het fenomeen dat bekend staat als New Age. Velen van hen voelen de behoefte om te begrijpen hoe ze het beste kunnen omgaan met iets dat tegelijkertijd zo aantrekkelijk, complex, ongrijpbaar en soms verontrustend is. Deze reflecties zijn een poging om christenen te helpen bij twee dingen: het identificeren van elementen van de zich ontwikkelende New Age-traditie en het aanwijzen van die elementen die niet stroken met de christelijke openbaring. Dit is een pastorale reactie op een actuele uitdaging die niet eens een uitputtende lijst van New Age-fenomenen pretendeert te geven, aangezien dat zou resulteren in een zeer omvangrijk boek en dergelijke informatie is elders gemakkelijk te vinden. Het is essentieel om New Age correct te begrijpen, om het eerlijk te kunnen beoordelen en te voorkomen dat er een karikatuur van wordt gemaakt. Het zou onverstandig en onjuist zijn om te zeggen dat alles wat met de New Age-beweging te maken heeft goed is, of dat alles eraan slecht is. Niettemin is het, gezien de onderliggende visie van New Age-religiositeit, over het algemeen moeilijk om deze te verzoenen met de christelijke leer en spiritualiteit. New Age is geen beweging in de zin zoals die normaal gesproken wordt bedoeld met de term nieuwe religieuze beweging. En het is ook niet wat men normaal gesproken bedoelt met de termen cultus en secte. Omdat het zich over verschillende culturen verspreidt, in verschijnselen zo uiteenlopend als muziek, film, seminars, workshops, retraites, therapieën en vele andere activiteiten en evenementen, is het veel diffuser en informeler. Sommige religieuze of parareligieuze groepen integreren echter bewust elementen van New Age, en er is gesuggereerd dat New Age een bron van ideeën is geweest voor diverse religieuze en parareligieuze secten. New Age is geen uniforme beweging, maar eerder een los netwerk van beoefenaars die zich richten op mondiaal denken, maar lokaal handelen. Mensen die deel uitmaken van dit netwerk kennen elkaar niet per se,
en ontmoeten elkaar zelden, zo niet nooit. Om de verwarring die kan ontstaan door het gebrek van de term beweging te vermijden, wordt New Age soms aangeduid als een habitat of een publiekscultus. Er is echter ook opgemerkt dat het een zeer coherente denkstroom is, een bewuste uitdaging van de moderne cultuur. Het is een syncretische structuur die veel uiteenlopende elementen omvat, waardoor mensen in zeer verschillende mate en met uiteenlopende betrokkenheid interesses of verbindingen kunnen delen. Veel trends, praktijken en attitudes die op de een of andere manier deel uitmaken van New Age, zijn in feite onderdeel van een brede en gemakkelijk herkenbare reactie op de mainstreamcultuur. Dus het woord beweging is niet geheel misplaatst. Het kan op New Age worden toegepast in dezelfde zin als op andere brede sociale bewegingen, zoals de burgerrechtenbeweging of de bevredesbeweging. Net als deze bewegingen omvat het een verbazingwekkende verscheidenheid aan mensen die verbonden zijn aan de belangrijkste doelen van de beweging, maar die zeer verschillend zijn in de manier waarop ze betrokken zijn en hun begrip van specifieke kwesties. De term New Age religie is controversiëler, dus het lijkt het beste om die te vermijden, hoewel New Age vaak een antwoord is op religieuze vragen en behoeften van mensen en aantrekkelijk is voor mensen die een spirituele dimensie in hun leven proberen te ontdekken of herontdekken. Het vermijden van de term New Age religie is geenszins bedoeld om het authentieke karakter van de zoektocht naar betekenis en zingeving in het leven in twijfel te trekken. Het respecteert het feit dat velen binnen de New Age-beweging zelf zorgvuldig onderscheid maken tussen religie en spiritualiteit. Velen hebben georganiseerde religie verworpen, omdat die naar hun oordeel niet aan hun behoeften voldeed. En juist daarom hebben ze elders naar spiritualiteit gezocht. Bovendien is de kerk van het New Age van de New Age het geloof dat de tijd voor specifieke religies voorbij is. Dus het een religie noemen zou indruisen tegen het eigen zelfbegrip. Het is echter wel terecht om New Age te plaatsen in de bredere context van esoterische religiositeit, waarvan de aantrekkingskracht blijft groeien. Er zit een probleem ingebouwd in de huidige tekst. Het is een poging om iets te begrijpen en te evalueren dat in wezen een verheerlijking is van de rijkdom van de menselijke ervaring. Het zal ongetwijfeld kritiek oproepen dat het nooit recht kan doen aan een culturele beweging waarvan de essentie juist is om te ontsnappen aan wat wordt gezien als de beperkende grenzen van het rationele discours. Maar het is bedoeld als een uitnodiging aan christenen om de New Age serieus te nemen en vraagt de lezers daarom om een kritische dialoog aan te gaan met mensen die dezelfde wereld vanuit zeer verschillende perspectieven benaderen. De pastorale effectiviteit van de kerk in het derde millennium hangt in grote mate af van de voorbereiding van effectieve verkondigers van de evangelieboodschap. Wat volgt is een antwoord op de moeilijkheden die velen ervaren bij het omgaan met het zeer complexe en ongrijpbare fenomeen dat bekend staat als New Age. Het is een poging om te begrijpen wat New Age is en om de vragen te herkennen waarop het beweert antwoorden en oplossingen te bieden. Er zijn een aantal uitstekende boeken en andere bronnen die het hele fenomeen in kaart brengen of bepaalde aspecten zeer gedetailleerd uitleggen. Deze bronnen maken echter niet altijd gebruik
van het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in het licht van het christelijk geloof. Het doel van deze bijdrage is om katholieken te helpen een sleutel te vinden tot het begrijpen van de basisprincipes achter het New Age-denken, zodat ze vervolgens een christelijke evaluatie kunnen maken van de elementen van New Age waarmee ze in aanraking komen. Het is belangrijk te vermelden dat veel mensen een hekel hebben aan de term New Age. En sommigen suggereren dat alternatieve spiritualiteit wellicht juister en minder beperkend is. Het is ook waar dat veel van de in dit document genoemde verschijnselen waarschijnlijk geen specifieke benaming zullen krijgen, maar omwille van de beknoptheid wordt ervan uitgegaan dat lezers een verschijnsel of een reeks verschijnselen zullen herkennen die op zijn minst terecht in verband kunnen worden gebracht met de algemene culturele stroming die vaak bekend staat als New Age.

Beste luisteraars van het programma Het Inzicht, het enige Vaticaans document rond New Age met de titel Jezus Christus, de drager van het levenswater, wil ons helpen om het gedachtegoed van die stroming beter te leren kennen, zodat we zelf kunnen oordelen of een bepaalde visie, praktijk of geneesmethode veilig is. Voor de pauze luisterden we naar wat het document zegt over de New Age spiritualiteit. En ik lees verder. Voor veel mensen verwijst de term New Age duidelijk naar een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Volgens astrologen leven we in het tijdperk van vissen dat gedomineerd wordt door het christendom. Maar het huidige tijdperk van vissen zal begin derde millennium plaatsmaken voor het nieuwe tijdperk van Waterman. Het tijdperk van Waterman heeft zo'n prominente positie binnen de New Age-beweging, grotendeels vanwege de invloed van theosofie, spiritualisme en antroposofie en hun esoterische voorlopers. Mensen die de nadruk leggen op de aanstaande verandering in de wereld uiten vaak een verlangen naar zo'n verandering, niet zozeer in de wereld zelf, maar in onze cultuur, in de manier waarop we ons tot de wereld verhouden. Dit is met name duidelijk bij diegenen die het idee van een nieuw levensparadigma benadrukken. Het is een aantrekkelijke benadering, omdat mensen in sommige uitingen ervan niet passief toekijken, maar een actieve rol spelen in het veranderen van de cultuur en het tot stand brengen van een nieuw spiritueel bewustzijn. In andere uitingen wordt meer kracht toegekend aan de onvermijdelijke voortgang van natuurlijke cycli. In elk geval is het tijdperk van Waterman een visie, geen theorie. Maar de New Age is een brede traditie die veel ideeën omvat die geen expliciete link hebben met de overgang van het tijdperk van vissen naar het tijdperk van Waterman. Er bestaan gematigde, maar vrij algemene visies op een toekomst waarin er naast afzonderlijke religies ook een planetaire spiritualiteit zal bestaan. Vergelijkbare planetaire politieke instellingen als aanvulling op meer lokale, mondiale economische entiteiten die participatiever en democratischer zijn, meer nadruk op communicatie en onderwijs, een gemengde benadering van gezondheid die professionele geneeskunde combineert met zelfgenezing, een meer androgyne zelfkennis, tussen haakjes androgyn wil zeggen aandacht voor mannelijke en vrouwelijke aspecten van persoonlijkheid, en een manier om wetenschap, mystiek, technologie en ecologie te integreren. Ook dit getuigt van een diep verlangen naar een vervullend en gezond bestaan voor de mensheid en voor de planeet. Enkele tradities die in New Age samenvloeien zijn oude Egyptische occulte praktijken, kabbalisme, vroeg-christelijk gnosticisme, soefisme, de leer van de druïden, Keltisch christendom, middeleeuwse alchemie, de renaissance, hermetisme, zenboeddhisme, yoga enzovoort. Wat New Age nieuw maakt is dat het een samensmelting is van esoterische en seculiere elementen. Deze elementen komen samen in de wijdverbreide opvatting dat de tijd rijp is voor een fundamentele verandering in individuen, in de samenleving en in de wereld. Er zijn verschillende uitingen van de noodzaak tot een verschuiving. Van de mechanistische natuurkunde van Newton naar de kwantumfysica. Van de verheerlijking van de reden in de moderne tijd naar een waardering van gevoel, emotie en ervaring, vaak omschreven als een omschakeling van rationeel denken met de linker hersenhelft naar intuïtief denken
met de rechter hersenhelft. Van een dominantie van mannelijkheid en patriarchaat naar een viering van vrouwelijkheid, zowel in individuen als in de samenleving. In deze contexten wordt vaak de term paradigmaverschuiving gebruikt. In sommige gevallen wordt duidelijk verondersteld dat deze verschuiving niet alleen wenselijk is, maar zelfs onvermijdelijk. De afwijzing van de moderniteit, die aan dit verlangen naar verandering ten grondslag ligt, is niet nieuw, maar kan worden omschreven als een moderne heropleving van heidense religies met een mengeling van invloeden uit zowel Oosterse als de moderne psychologie, filosofie, wetenschap en de tegencultuur die zich in de jaren 50 en 60 ontwikkelde. New Age is een getuige van niets minder dan een culturele revolutie. Een complexe reactie op de dominante ideeën en waarden in de westerse cultuur. En toch is de idealistische kritiek ervan ironisch genoeg typerend voor de cultuur die het bekritiseert. Het begrip paradigmaverschuiving verdient even onze aandacht. Het werd populair gemaakt door Thomas Kuhn, een Amerikaanse wetenschapshistoricus die een paradigma zag als het geheel van overtuigingen, waarden, technieken enzovoort, gedeeld door de leden van een bepaalde gemeenschap. Wanneer er een verschuiving plaatsvindt van het ene paradigma naar het andere, is er sprake van een algehele transformatie van perspectief en niet van een geleidelijke ontwikkeling. Het is werkelijk een revolutie. En Kuhn benadrukte dat concurrerende paradigma's onverenigbaar zijn en niet naast elkaar kunnen bestaan. Het idee

erfenis van Jezus Christus. Het is onmogelijk om deze twee visies met elkaar te verzoenen. Wetenschap en technologie hebben duidelijk niet waargemaakt wat ze ooit leken te beloven. Dus hebben mensen zich in hun zoektocht naar betekenis en bevrijding tot het spirituele domein gewend. New Age, zoals we het nu kennen, is voortgekomen uit een zoektocht naar iets menselijkers en mooiers dan de onderdrukkende, vervreemdende ervaring van het leven in de westerse samenleving. De vroege aanhangers waren bereid ver te kijken in hun zoektocht. Het is dan ook een zeer eclectische benadering geworden. Tussen haakjes, een benadering die zogezegd het beste uit alle benaderingen heeft gebundeld. Het zou een van de tekenen kunnen zijn van een terugkeer naar religie. Maar het is zeker geen terugkeer naar orthodox-christelijke doctrines en geloofsovertuigingen. De eerste symbolen van deze beweging, die er doordrongen tot de westerse cultuur, waren het opmerkelijke festival Woodstock in de staat New York in 1969 en de musical Hair, die de belangrijkste thema's van New Age uiteenzetten in het iconische nummer Aquarius. Maar dit was slechts het topje van de ijsberg, waarvan de omvang pas relatief recent duidelijk is geworden. Het idealisme van de jaren 60 en 70 leeft nog steeds voort in sommige kringen. Maar nu zijn het niet langer voornamelijk adolescenten die erbij betrokken zijn. De banden met linkse politieke ideologie zijn vervaagd en psychedelische drugs zijn lang niet meer zo prominent als vroeger. Ik onderbreek hier even de tekst wat die drugs betreft. Dat gold inderdaad in de periode dat deze tekst tot stand gekomen is. Helaas kennen we vandaag een enorme toename aan drugsgebruik en die is lang niet meer beperkt tot de revolutionairen die de maatschappij willen hervormen. Terug naar de tekst. Hoe dan ook, er is sindsdien zoveel veranderd dat dit alles niet langer revolutionair lijkt. Spirituele en mystieke tendensen, die voorheen beperkt waren tot tegencultuur, zijn nu een gevestigd onderdeel van de mainstream cultuur en beïnvloeden uiteenlopende aspecten van het leven, zoals geneeskunde, wetenschap, kunst en religie. De westerse cultuur is nu doordrenkt met een algemener politiek en ecologisch bewustzijn. En deze hele culturele verschuiving heeft een enorme impact gehad op de levensstijl van mensen. Sommigen suggereren dat de New Age-beweging precies deze grote verandering is naar wat wordt beschouwd als een aanzienlijke, betere manier van leven. Tot daar de tekst van het Vaticaan voor vandaag. Waar ging deze tekst precies over? Het New Age-gedachtegoed is tegenwoordig overal binnengecijpeld. Daarom is het voor ons gelovigen van het grootste belang om dit te kunnen herkennen. Want dit gedachtegoed kan niet samengaan met het geheel van het katholiek geloof. De meeste mensen kennen het eigen geloof onvoldoende, zijn niet op de hoogte van wat New Age precies aanreikt en lopen daardoor vaak het gevaar om in de strikken van New Age verzeild te geraken. Daarom ben ik deze nieuwe reeks bijdragen begonnen om gelovigen hierbij te helpen. De bron van deze bijdrage is het enige Vaticaanse document dat ooit rond dit thema is uitgegeven en het draagt als titel Jezus Christus, de drager van het levenswater. De bijdrage van vandaag behandelde in hoofdzaak de inleiding van dit document. In een volgende bijdrage zal ik vooral uitwerken wat New Age beweert te kunnen bieden. Waar de tekst ons vooral toe aanmoedigt, is om dichter bij Jezus Christus te komen, zijn liefde voor ons te leren kennen

en bereid te zijn hem te volgen. Want hij is de ware weg naar geluk, de waarheid over God en de volheid van het leven voor elke man en vrouw die bereid is op deze liefde te reageren. Dat was de bijdrage voor vandaag. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be. Tot de volgende keer.

eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 7:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 23 juni, dinsdag in de 12e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704 en de psalmen vanaf pagina 1130. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige God is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's Vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht, de lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom, bevrijd ons Heer van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, laat mijn geroep u bereiken, verberg uw gelaat niet voor mij. Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken. Schenk mij uw aandacht, Heer. Verhoor mij zodra ik u aanroep. Mijn dagen vervliegen als rook. Een vuur verteert mij van binnen. Mijn hart is verdord als gras. Mijn brood vergeet ik te eten. Vermagerd ben ik van smart. Mijn huid kleeft aan mijn gebeente. Ik ben als een gier in de steppe, een steenuil tussen het puin. Slapeloos zit ik te zuchten, een vogel alleen op het dak. Mijn vijanden blijven mij honen. Mijn naam is voor hen een vloek. Als as smaakt het brood dat ik eet. Mijn drank is gemengd met tranen. Nu gij in uw grimmige toorn mij afgekeurd hebt en verworpen, Mijn dagen vergaan als een schaduw. Als onkruid verdor ik snel. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij. Hoor de stem der vernederden, Heer. Leg hun smeekbeden niet naast u neer. Maar gij, Heer, gij blijft door de eeuwen. Uw naam van geslacht tot geslacht. Rijs op en wees Sion genadig, want nu is het tijd om barmhartig te zijn. Ja, nu is het uur gekomen. Uw dienaren hebben die stenen lief. Met deernis zien zij die puinhopen liggen. De heidenen zullen uw naam weer duchten. De vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht en laat onze kinderen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen. Verlossen die aan de dood zijn gewijd. Dan wordt in Sion zijn naam weer verkondigd. Zijn lof in de heilige stad. Als volken en stammen daarheen zullen komen, om hulde te brengen aan God de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoor de stem der vernederden, Heer. Leg hun smeekbeden niet naast u neer. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Mijn kracht is gesloopt halverwege. Mijn leven breekt voortijdig af.

dagen niet weg, terwijl toch uw jaren de eeuwen omspannen. Gij hebt in de aanvang de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Dat alles vergaat weer, maar gij blijft bestaan. Het zal als een kledingstuk eenmaal verslijten. Dan wordt het verwisseld als een gewaad. Maar gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde. Het kroos van uw dienaren krijgt weer een woonplaats. Hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer, hebt de aarde gemaakt. Het hemelgewelf is het werk van uw handen. Luister, mijn volk, naar mijn onderrichting. Open uw oren voor wat ik u zeg. Uit het boek Ezra. In die tijd beval koning Darius in Babel een onderzoek in te stellen in het archief waar de officiële stukken bewaard werden. In Ecbatana, de hoofdstad van de provincie Medië, werd een rol gevonden waarop het volgende geschreven stond. In het eerste regeringsjaar van koning Cyrus vaardigde deze een decreet uit betreffende de tempel van Jeruzalem. De tempel, de plaats waar slacht- en brandoffers worden opgedragen, moet herbouwd worden, 60 el hoog en 60 el breed, met telkens 3 lagen gehouwen steen en 1 laag hout. De kosten zullen betaald worden uit de koninklijke schatkist. De gouden en zilveren vaten van de tempel, die Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem weggenomen heeft en overgebracht naar de tempel van Babel, moeten teruggegeven worden aan de tempel van Jeruzalem en op hun vroegere plaats in de tempel worden teruggezet. De oudsten van de Joden zetten de bouw voort en deze verliep voorspoedig, dankzij het optreden van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. Zij voltooiden het werk dat hun opgelegd was door de God van Israël en door Cyrus en Darius en Artaxata, de koning van Perzië. De tempel kwam klaar op de 3e dag van de maand Adar, in het 6e regeringsjaar van koning Darius. Daarop vierden de Israëlieten, priesters en levieten en alle teruggekeerde ballingen met vreugde de inwijding van de tempel. Bij de inwijding van de tempel offerden zij 100 stieren, 200 rammen, 400 lammeren en, overeenkomstig het aantal stammen van Israël, 12 bokken als zondeoffer voor heel Israël. Met het oog op de dienst van God in Jeruzalem deelden zij de priesters in klassen in en de levieten in afdelingen, zoals het boek van Mozes dat bepaalt. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen geheiligd, zodat zij allen rein waren. Zij slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Het werd gegeten door de Israëlieten, die uit de ballingschap teruggekeerd waren, en door allen die zich bij hen hadden aangesloten, om de Heer, de God van Israël, te dienen, en de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Vol blijdschap vierden zij 7 dagen lang het feest van de ongezuurde broden, want door de goedheid van de Heer mochten zij zich verheugen in de gunst van de koning van Assur, die hun bij de bouw van de tempel van Israëls God zijn steun had verleend.

Houd goede moed, gij allen die het land bewoont. Gaat aan het werk, ik ben met u. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Dan komt hij naar wie de volken verlangen en wordt dit huis met heerlijkheid vervuld. De heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan die van het eerste. En dit is de plaats waar ik vrede zal geven. Uit het commentaar van de heilige priester Beda de Eerbiedwaardige, overleden in het jaar 735, op de boeken Ezra en Nehemia. Op de 14e dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen als één man geheiligd, zodat zij allen rein waren. Zij slachten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf. Wat voor belang had het om nu naar het verhaal van de paasviering na de bouw van het huis van God te verwijzen? Er was toch reeds lang beloofd dat zij vanaf de eerste dag van hun aankomst in Jeruzalem de door de wet voorgeschreven offerdieren zouden offeren en brandhouders zouden brengen. Misschien wilde de schrijver daarom het houden van dat paasfeest in het bijzonder vermelden om de lezer eraan te herinneren dat de teruggekeerde ballingen met dezelfde toewijding de bouw van de tempel voltooiden als waarmee ze begonnen waren. Vervolgens wordt er vermeld dat bij het naderen van het 46e jaar na de inwijding van de tempel in het hart van allen dezelfde vroomheid leefde, want er staat dat allen als één man geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten. Welke hoge graad van volmaaktheid kan er immers in dit leven bestaan dan de eenheid van een gereinigde menigte? Er waren namelijk vele duizenden priesters, vele duizenden levieten, die toch allen geheiligd en gereinigd waren om het paaslam te slachten, en die onderling niet verschillend gestemd waren, maar, zoals Lucas schrijft over de jonge kerk in het Nieuwe Testament, één van hart en één van ziel. Deze eenheid nu, eigen aan het ware geloof en de ware liefde tot God, blijkt de eenheid van liefde en reinheid te zijn. Wanneer gezegd wordt dat zij het paaslam slachten voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf, wordt er verderop onmiddellijk aan toegevoegd: het werd gegeten door de Israëlieten die uit de ballingschap teruggekeerd waren en door allen die zich bij hen hadden aangesloten om de Heer, de God van Israël, te dienen en die de ongerechtigheden van de heidenen in het land hadden afgezworen. Voor alle teruggekeerde ballingen is dus het paaslam geslacht. Alle kinderen van Israël aten het, niet alleen zij die teruggekeerd waren uit de ballingschap, maar ook allen die zich in de tijd dat zij ergens anders gevestigd waren, van de heidenen en hun ongerechtigheden hadden afgekeerd en zich bij hen aangesloten hadden. Daarom mag men dit ook terecht van toepassing achten op de proselieten. Zij waren van nature heidenen, maar hadden zich bekeerd tot de eredienst van het godsvolk, nadat zij besneden waren en gereinigd door de wettelijk voorgeschreven offers, om zo ook zelf de deelname aan het offer van het heil waardig te zijn.

leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin,
4: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. We gaan het vandaag hebben over enkele actualiteitspunten. We blikken vooruit op enkele uitzendingen die u de komende dagen kan verwachten hier op Radio Maria. En we gaan het ook nog hebben over een familie. En daar is wel iets heel bijzonder. Daar hebben we het vandaag over, beste luisteraars. Maar we gaan starten met muziek, zoals altijd. En we starten vandaag met een lied tot onze lieve vrouw, Vierge Marie. Een lied van Natacha Saint-Pierre en Battista Acquaviva. En dit lied komt van haar cd, waar ze verschillende teksten van Theresia van Lisieux op muziek heeft gezet. Van harte welkom hier bij Radio Maria.

En in dit prachtig lied, Tot onze lieve vrouw, geschreven met de teksten van Theresia van Lisieux, zingt Natacha het volgende. Lieve moeder, vanaf mijn prilste jeugd heeft uw zachte beeld mijn hart weten te bekoren. In uw blik las ik uw tederheid en dicht bij u vond ik het geluk. Maagd Maria, aan de hemelse oever zal ik u na de ballingschap voor altijd gaan aanschouwen. Maar hier beneden is uw zachte beeld mijn altijd durende bijstand. Door mijn eenvoudige gebed te verhoren, toonde u mij uw moederlijke liefde. Wanneer ik u aanschouwde, vond ik op aarde een voorsmaak van de vreugde van de hemel. Maagd Maria, aan de hemelse oever zal ik u na de ballingschap voor altijd gaan aanschouwen. Maar hier beneden is uw zachte beeld mijn altijd durende bijstand. Een prachtig lied, beste luisteraars. We gaan het hebben over enkele actualiteitspunten. Kardinaal Pier Battista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem, is samen met hoge religieuze verantwoordelijken op 22 juni, gisteren, in Gaza aangekomen voor een pastoraal bezoek. Als drager van een bediening van troost wil kardinaal Pizzaballa gebed, steun en hoop bieden aan gezinnen die getroffen zijn door de humanitaire crisis. En het is, beste luisteraars, een lang verwachte komst. Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem heeft op 22 juni in een verklaring meegedeeld dat kardinaal Pier Battista Pizzaballa in Gaza is aangekomen voor een pastoraal bezoek. Hij wordt vergezeld door zijn zaligheid Theophilos III, patriarch van de heilige stad Jeruzalem en van geheel Palestina en Jordanië. Evenals, beste luisteraars, door zijn excellentie dokter Jozef Bloots, groot hospitaalrieder van de Soevereine Militaire Orde van Malta en vertegenwoordigers van Malteser Internationaal. Een bezoek dat getuigt van de pastorale verantwoordelijkheid van de kerken van Jeruzalem tegenover de lokale kerken en tegenover de gehele bevolking van Gaza, waar gezinnen blijven lijden onder ernstige humanitaire noden, angst, verlies en onzekerheid, aldus de verklaring. Zij voegt eraan toe dat de aanwezigheid van deze twee kerkleiders het gebed van Jeruzalem brengt naar de gekwetste gelovigen van Gaza en naar allen die lijden, in een bediening van troost, barmhartigheid en onwankelbaar christelijk getuigenis, geworteld in het evangelie en in de heilige roeping van de heilige stad. En het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem legt uit dat de kardinaal en zijn zaligheid Theophilos III tijdens hun verblijf leden van de klerus, religieuze gemeenschappen, lokale christelijke gezinnen en personen die getroffen zijn door de aanhoudende humanitaire crisis zullen ontmoeten. Door gebed, dialoog en pastorale aanwezigheid zullen zij proberen geestelijke kracht, troost en hoop te bieden, te midden van het lijden. Dat benadrukt de verklaring. En beste luisteraars, laten we zeer speciaal bidden voor al onze broeders en zusters die zoveel lijden, voor alle mensen die zoveel lijden. En bidden we dat de kerk hen nabij kan zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.

En bij het begin van onze uitzending, beste luisteraars, hebben we het gehad over een bijzondere familie. Het ongelooflijk verhaal van de familie Elser. Toen Christopher Elser op 30 mei van dit jaar, 2026, tot priester werd gewijd, was hij niet de eerste priester in zijn familie. Zelfs niet de tweede. Met priesters en seminaristen onder zijn ooms, oud-ooms en neven telt de familie Elser een indrukwekkende reeks priesterroepingen. Sommige families erven een ambacht, een bedrijf of een gemeenschappelijke passie. Bij de familie Elser zijn het de priesterroepingen die de stamboom kenmerken. En toen Christopher, priester Christopher, op 30 mei jongstleden voor het bisdom Little Rock tot priester werd gewijd, vervoegde hij een lange lijst van familieleden die reeds het priesterschap hadden omarmd. Zijn oudere broer, priester Stephen, die in juni 2018 werd gewijd, was hem al voorgegaan. Maar de aanwezigheid van priesters in de familie gaat veel verder terug. Zowel aan moeders als aan vaderskant volgen de namen elkaar op. Ooms, oud-ooms, neven. Zo werden door de generaties heen niet minder dan 8 priesters gewijd binnen de familie Elser. Onder hen bevindt zich pater Jim Cheffer, oud-oom van Christopher, die onlangs zijn 70ste priesterjubileum

Matige momenten van eucharistische aanbidding vormden het ritme van hun gezinsleven. Het was trouwens voor het Allerheiligste Sacrament dat Christoffers roeping geleidelijk rijpte. Reeds op de lagere school diende hij als misdienaar en ontdekte hij stap voor stap zijn roeping tot het priesterschap, door zijn broer in het seminarie te zien. Later zou hij verklaren dat de Eucharistie het hart en de gids van zijn leven is geweest en nog steeds blijft. Een bijzonder detail trof zijn familie op het moment van zijn priesterwijding. Zijn eerste mis als misdienaar was exact 15 jaar eerder op dezelfde dag, gevierd als de dag van zijn priesterwijding. Een toeval dat de familie Elzer beschouwde als een teken van de goddelijke voorzienigheid. Vandaag telt de familie 2 priesterszonen, verschillende gewijde ooms en neven en daarnaast nog een seminarist. Een uitzonderlijke situatie in een tijd waarin priesterroepingen in Europa en Amerika zeldzaam blijven. Voor Angie Elzer is dit verhaal echter niet in de eerste plaats dat van een familietraditie, maar van een antwoord op Gods roepstem. Ze zei: "Vaak herinner ik mezelf eraan dat het Gods roep is en niet de mijne. Priesters worden door Christus gekozen, niet door een vader of een moeder, niet door een persoonlijke keuze. Zoals Paus Pius X zei, de roeping komt uit het hart van God, maar gaat door het hart van de moeder. En deze overtuiging brengt haar ertoe alle gezinnen aan te moedigen, te bidden voor de eigen roeping van elk van hun kinderen. Want hoewel de familie Elzer indruk maakt door het groot aantal priesters in haar midden, getuigt zij vooral van een geloof dat met volharding werd doorgegeven, generatie na generatie, en van een liefde voor de Eucharistie die nog altijd vrucht draagt."

Beste luisteraars, ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de dokter, gekende geneticus Jérôme Lejeune op 22 juni, heeft paus Leo XIV hulde gebracht aan zijn wetenschappelijke inzet en zijn verdediging van de menselijke waardigheid. Voor de leden van de stichting Jérôme Lejeune waarschuwde de paus voor de ethische ontsporingen van geneeskunde en technologie en bevestigde hij opnieuw zijn verzet tegen euthanasie en tegen elke selectie van menselijke levens op basis van criteria van nut of rendement. Een arts mag nooit beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde oudere persoon. Dat was de waarschuwing van paus Leo XIV gisteren in het Vaticaan aan de leden van de stichting Jérôme Lejeune. Hij ontving die dus ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Jérôme Lejeune, geboren dus in 1926, gestorven in 1994. En tijdens deze audiëntie, beste luisteraars, bracht de paus hulde aan het werk van de man die een pionier was in het onderzoek naar het syndroom van Down. Terwijl hij zijn toespraak in het Frans voorlas, moedigde hij gezondheidswerkers aan om naar zijn voorbeeld te kiezen voor de moed van de waarheid. Voor een 80-tal aanwezigen, onder wie de kinderen van professor Jérôme Lejeune, bracht het hoofd van de katholieke kerk eer aan deze man van wetenschap en wijsheid, die door zijn ontdekking van de chromosomale afwijking, die verantwoordelijk is voor de trisomie 21, uitgroeide tot een voorloper van de moderne genetica. Paus Leo XIV benadrukte diens medeleven met kinderen met een handicap, die hij de armste onder de armen noemde, evenals zijn strijd voor het leven en de waardigheid van de meest kwetsbaren, zelfs ten koste van zijn carrière. Toen Jérôme Lejeune inzag dat zijn wetenschappelijke ontdekking zou worden gebruikt om personen met trisomie 21 voor hun geboorte uit te schakelen, werd hij hun pleitbezorger. Hij hekelde de schending aan de eed van Hippocrates en dit nieuwe eugenetische denken dat hij chromosomaal racisme noemde, vervolgde de paus. Daarbij merkte hij op dat zijn verdediging van het leven van ieder menselijk persoon tegenover instellingen en staatshoofden over de hele wereld ertoe leidde dat hij in bepaalde wetenschappelijke milieus werd tegengewerkt. En paus Leo XIV waarschuwde gisteren dus voor het gevaar dat techniek zich tegen de geneeskunde keert, wanneer zij ontsnapt aan elke noodzakelijke ethische controle en wanneer berekeningen van efficiëntie, rentabiliteit of nut de overhand krijgen. De waarde van een persoon hangt niet af van wat hij verwezenlijkt of produceert, benadrukte hij. Nooit zou een arts zich mogen veroorloven om, op basis van laboratoriumalgoritme, te beslissen over het leven van een bepaald embryo.

0: één dochter heeft? Heeft u nog
1: één
0: kinderen?
1: Dochter of en
0: één
1: twee kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterklein.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, ja, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dan kunnen we hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.

0: En morgen, beste luisteraars, is het woensdag. En wie woensdag zegt bij Radio Maria, zegt filmavond. Want jawel hoor, ook deze week gaat u kunnen luisteren naar een aflevering van het programma Katowice. En welke film bespreken we dan morgenavond om 20:15? Wel, het film over het leven van Paus Johannes Paulus II. We gaan de film Carol, The Man Who Became Pope, het eerste deel, overlopen. De speelfilm duurt eigenlijk meer dan 6 uur en bestaat uit 2 delen. In het eerste deel, die de titel draagt De Man Die Paus Werd, The Man Who Became Pope, gaat het over het leven van Karol Wojtyla als jongeman, als professor, priester, bisschop en daarna ook kardinaal in Polen onder het nazi-bezetting en vervolgens onder het communistische regime. En ik stel voor dat we luisteren naar een kort fragment van de uitzending die u dus morgenavond 20:15 Katowice kan beluisteren.
1: Ich hatte man das Pott.
0: Ondertussen is de nazi-gouverneur Hans Frank niet content en hij spreekt zijn officieren toe. Ik vraag jullie eventuele gevoelens van mededogen de kop in te drukken. We moeten de Joden uitroeien waar ze ook zitten, bij elke kans die we krijgen. En we moeten Polen elimineren die ze helpen. Te beginnen met de priesters. Hos zit op 10.000 eliminaties per dag in Auschwitz. Een uitstekende score.
2: I'm asking you to rid yourself of any compassion you might have. We must exterminate Jews wherever we find them. Every chance we get. And we must eliminate Poles who help them. Starting with priests. Hess is up to 10.000 eliminations a day in Auschwitz. An excellent result.
0: Karol leest veel. En hij denkt na over wat hij wil in zijn leven. En hij spreekt erover met priester Thomas. Ik wil dezelfde redenen vinden die jij hebt om te geloven en te hopen. Ik wil het klooster in. Karol, in deze tijden hebben de mensen priesters naast zich nodig. Niet opgesloten in een klooster. Ik heb nagedacht over wat ik opgeef. Ik blijf maar nadenken over de keuze. De betekenis van de keuze die ik wil maken. Ik vraag me af, is het omdat ik me wil verbergen? Of omdat ik me schuldig voel over al het lijden? Of gaat het nog dieper? Roept God mij? Johannes schreef in zijn evangelie dat Jezus heeft gezegd: Je hebt mij niet gekozen, ik heb jou gekozen. De deur staat open. Jij beslist, zegt priester Thomas.
3: Eternal rest grant unto them, O Lord, and may perpetual light shine upon them.
4: I want to find the same reasons you have to believe and hope. I want to enter a monastery.
5: Carol. In times like this, people need priests with them, not shut up in some monastery.
4: I've been thinking about what I'm giving up. I keep thinking about the choice, the meaning of the choice I want to make. And I wonder, is it because I want to hide? Or because I feel guilty for all the pain I see? Or is there something deeper? Is God calling me?
5: John wrote in his gospel that Jesus said, You have not chosen me, but I have chosen you. The door is open. It's up to you now.
0: Morgen dus om 20:15 op Radio Maria, ons filmprogramma Katowice.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een kaartje met een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Ik heb u uitverkoren. En het komt uit het boek van de profeet Haggai, hoofdstuk 2, vers 23. Ik heb u uitverkoren. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Wij zijn vandaag dinsdag in de 12e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 705. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 1133. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in het stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en dal tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vader speelt, in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord, dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Van goedheid en recht wil ik zingen. U loven, o Heer, ik volg steeds de weg van de onschuld. Kom mij tegemoet, met zuiver hart wil ik leven. Ook binnen mijn huis, ik zal geen plannen beramen. In strijd met het recht, wie slechte wegen gaat, haat ik. Hij krijgt mij niet mee, ik hou mij ver van ieder bederf. Wat kwaad is, wil ik niet kennen, wie steeds zijn naaste belastert. Hem snoer ik de mond, wie trots en hooghartig rondloopt. Ik wil hem niet zien, ik zoek in het land de getrouwen. Om bij mij te zijn, die onberispelijk leven, die neem ik in dienst. Hij zal in mijn huis niet wonen. Die leeft van bedrog, ik duld hem niet voor mijn ogen. Die leugentaal spreekt, maar dagelijks zal ik bestrijden. De zondaars in heel het land en uitroeien uit de stad van de Heer. Allen die kwaad bedrijven, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik loven, Heer, steeds wil ik de weg van de onschuld volgen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. Roemrijk en eerlijk is altijd uw naam. Alles wat gij met ons doet, is rechtvaardig. Juist zijn uw daden, uw wegen zijn recht. Eerlijk zijt gij in uw oordeel. We hebben gezondigd door u te verlaten. Telkens weer hebben wij kwaad gedaan. wil om uw naam ons niet eeuwig verstoten. Breek uw verbond niet, smeken wij u. Neem uw barmhartigheid niet van ons weg, terwille van Abraham uw beminde. Om Isaac uw dienaar en Jacob uw vriend, hun hebt gij immers beloofd dat hun nakroost talrijk zou zijn als de sterren des hemels. Als de zandkorrels op het strand, toch zijn wij nu het geringste der volken. Om onze zonden nergens geteld, wij missen een koning in deze dagen. Hebben geen neider en geen profeet, brand en slachtoffers zijn vergeten. Spijsoffers wierook, ze zijn er niet meer. Waar moet men eerstelingen gaan brengen? Om nog erbarmen te vinden bij u, maar neem ons aan, vermorzeld, ootmoedig. Als brachten wij rammen en stieren mee, als duizenden lammeren mogen zijn. Het offer dat wij u heden brengen, bemoedig ieder die u wil volgen. Want wie op u hoopt, wordt nimmer beschaamd. Thans volgen wij u van ganser harte. Uw aanschijn zoeken wij met ontzag, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, neem uw barmhartigheid niet van ons weg. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots. Hij maakte mijn armen sterk in de strijd. Mijn handen bekwaam in het vechten, mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder. Mijn schild en mijn toevlucht, die volken bedwingt. Wat is dan een mens, Heer, dat gij om hem geeft? Een kind van mensen dat gij naar hem omziet. De mens is niet meer dan een ademtocht. Zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw. Heer, buig uw hemel omlaag en daal neer. De bergtoppen walmen waar gij uw voet zet. Slinger uw bliksem en jaag hen uiteen. Val aan met uw pijlen en sticht verwarring. Reik mij uw hand, hef mij op uit de vloed. Kom mij uit de hand van die vreemden verlossen, die enkel voor leugens hun mond opendoen. Voor mij niet de hand opsteken, dan zing ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor u op de lier, voor u die aan koningen zegepraal schenkt, die David uw dienaar gered hebt. Van het verraderlijk zwaard, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, mijn God. Uit de profeet Jesaja. Komt, allen die dorst hebt, komt naar het water. Komt, ook al hebt ge geen geld. Drinkt wijn en melk zonder te betalen. Koopt en eet zonder geld. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aanhoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt, en redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen, zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten, verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten, zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen, de eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn, en gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden, dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. God sterkt ons vertrouwen en schenkt ons op deze morgen de vreugde hem te prijzen. Laten wij daarom vol vertrouwen tot hem bidden. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Vader van Jezus Christus, wij danken u. Gij hebt ons door uw Zoon de gaven geschonken van kennis en van leven. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat ons nederig zijn van hart, om elkaar te kunnen dienen naar het voorbeeld van uw Zoon. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Stort uw geest over ons uit en zuiver onze naastenliefde van alle onoprechtheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij wilt dat wij werken om de aarde te onderwerpen. Maak dat wij met al ons werk u erkennen en onze naasten dienen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer, wij bidden u, versterk ons geloof, opdat de lof die gij uit onze mond hebt bereid, vrucht draagt voor tijd en eeuwigheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Pen. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees voor altijd een leider en gids. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Toen ik deze mis voorbereidde, toen zag ik dat er een zeer interessante heilige vandaag op de kalender staat. De heilige Jozef Cafasso. Meesten zullen hem wellicht niet kennen. Hij was een Italiaanse priester die in Turijn overleed op 23 juni 1860. Cafasso was een begaafd biechtvader en een sterke geestelijke leidsman. Hij vormde generaties priesters en was de geestelijke begeleider van de jonge Don Bosco, de latere stichter van de Salesianen. Maar waarom vond ik hem interessant? En het sluit eigenlijk heel erg aan bij de actualiteit. Want als ik vanmorgen luisterde naar Radio 1, naar het nieuws, is er een hele hetze over Freddy Horion en zijn plaatsingen en instelling. Die heilige die we vandaag vieren, die kreeg de bijnaam de priester van de galg, vanwege zijn bijzondere inzet voor gevangenen en ter dood veroordeelden. Hij bezocht hen regelmatig in de gevangenis en hij bereidde hen voor op een christelijke dood en begeleidde velen tot aan de executieplaats. In die tijd werden de doodstraffen nog uitgevoerd. En zijn doel was niet veroordeling, maar bekering en het tonen van Gods barmhartigheid. Jozef Cafasso is niet oud geworden. Hij was maar 49 jaar toen hij stierf. Maar in zijn relatief korte leven heeft hij 68 keer een ter dood veroordeelde begeleid tot aan de galg. En hij bleef bij hen tot het einde. Alles in zijn leven draait rond één overtuiging. Geen mens staat buiten Gods barmhartigheid. En de priester is geroepen om die barmhartigheid tastbaar te maken. Juist daarom bleef hij nabij bij gevangenen en veroordeelden, op een moment dat bijna iedereen hen had opgegeven. Laten we vandaag bidden, voorspraak van de heilige Jozef Cafasso, dat ook wij barmhartige mensen mogen zijn. Want wij hebben ook elke keer zelf barmhartigheid nodig. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer onze God, het is uw gebod dat wij u boven alles beminnen en elkander hoogachten en liefhebben. Dat is de smalle weg die leidt naar vreugde en vervulling. Wij bidden u dat wij niet als blinden dwalen, maar hem navolgen die de weg ten leven is. Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Uit het tweede boek der koningen. In die dagen zond Sanhebib van Assur opnieuw gezanten naar Hiskia met de boodschap: dit moet gij zeggen tot Hiskia, de koning van Juda. Laat u niet bedriegen door uw God op wie je vertrouwt en meen niet dat Jeruzalem aan de handen van de koning van Assur zal ontsnappen. Gij hebt toch zelf gehoord wat de koningen van Assur alle landen hebben aangedaan die ze met de ban geslagen hebben. En zoudt gij dan gered worden? Hiskia nam de boodschap van de gezanten aan en las die. Toen ging hij naar de tempel en legde de brief open voor de Heer. En voor de Heer sprak Hiskia daar het volgende gebed: Heer, God van Israël, gij die op de Kerubs woont, gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde. Gij die hemel en aarde hebt gemaakt, Heer, neig uw oor en luister. Heer, open uw ogen en zie toe. Hoor met welke woorden Sanherib de levende God laat honen. Inderdaad, Heer, de koning van Assur hebben de volken en hun landen verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen. Het waren dan ook geen goden, maar slechts maaksels van mensenhanden, hout en steen. Daarom konden zij die vernietigen. Maar gij, Heer, onze God, verlos ons toch uit zijn greep, opdat alle koninkrijken der aarde erkennen dat alleen gij, Heer, God zijt. Toen liet Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb het gebed gehoord dat gij tot mij hebt gericht, omwille van Sanherib, de koning van Assur. Dit is het woord dat de Heer tegen hem heeft uitgesproken. Zij veracht u, zij bespot u, de maagd, de dochter Sion. Achter uw rug schudt zij het hoofd, de dochter van Jeruzalem. Want uit Jeruzalem komt een rest, van de berg Sion komt wat gespaard blijft. De ijverzuchtige liefde van de Heer zal dit bewerken. Daarom spreekt de Heer aldus over de koning van Assur: gij komt deze stad niet binnen. Geen pijl schiet hij op haar af. Met geen schild komt hij haar te na. Geen wal werpt hij tegen haar op. Langs de weg die hij gekomen is, keert hij terug. En deze stad komt hij niet binnen. Zo luidt het orakel van de Heer: ik neem deze stad onder mijn hoede om haar te redden, omwille van mezelf en omwille van David, mijn dienaar. Die nacht trok de engel van de Heer uit en hij doodde in de legerplaats van de koning van Assur 185.000 man. Sanherib, de koning van Assur, brak op en keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. Dit is het woord van de Heer. De stad van de Heer, God houdt haar voor eeuwig in stand. De stad van de Heer, God houdt haar in eeuwig in stand. Groot is de Heer, hij is hoog geprezen. In onze Godstad Jeruzalem, zijn heilige berg reist daar schitterend op. Een vreugde voor ieder op aarde. De stad van de Heer, God haar voor eeuwig in stand. Voor ons is de Sion de Godenberg, de stad van de grote koning. God zelf, die binnen haar burchten verblijft

Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen, opdat ze niet met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen. Dat is wet en profeten. Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort, en hoe smal is de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden. Tot zover de woorden van het heilig evangelie.

Broers en zusters, ik zei het al in mijn inleidingswoord. We gedenken vandaag de heilige Jozef Cavasso. Een eenvoudige priester uit Turijn. Maar een priester met een groot geloof en een diep gebedsleven. Hij werd de geestelijke begeleider van vele priesters en leken. Onder wie de latere Johannes Bosco. De titel die blijvend is, is de priester van de galg. Omdat hij gevangenen begeleidde die ter dood veroordeeld waren. Op hun moeilijkste momenten, de dood voor ogen, bracht hij hen tot vertrouwen op Gods barmhartigheid. En dat vertrouwen op God, dat vinden we vandaag ook terug in die lezingen die we daar hebben gehoord. Ik denk dat ik het tegen de meesten die hier zijn en tegen de meesten die met ons via Radio Maria of Facebook verbonden zijn, dat ik dat niet hoef te zeggen, maar gebed vermag veel. Onlangs vertelde een moeder mij over haar grote gezin. Er waren doorheen de jaren heel wat moeilijkheden geweest. Er waren zorgen om de kinderen, spanningen, verdrietige momenten, situaties waarvan dat ze niet wist hoe ze verder moest. Maar ze zei mij heel eenvoudig, door het gebed heb ik al veel verkregen. De meeste van ons moet ik daar zeker niet van overtuigen. Velen onder u hebben zelf al ervaren hoe God werkt in een mensenleven. Als je maar bidt. En toch is het goed om dat nog wel een keer te zeggen. Spreek met hem. Luister naar hem. Geloven is immers niet alleen een aantal waarheden aanhangen. Geloven is op de eerste plaats een levende relatie met de Heer. Het spreken naar hem en het luisteren naar hem. Het is hem toelaten aanwezig te zijn in ons dagelijks leven. Dikwijls slaan wij in paniek wanneer dat er moeilijke dingen op ons pad komen. Als een dokter slecht nieuws brengt. Als je ziet dat uw kinderen verkeerde keuzes maken. Als er spanningen zijn in het gezin, als er financiële problemen opduiken, wanneer we geconfronteerd worden met ziekte, met eenzaamheid en met verlies, dan denken we soms dat we daaraan ten onder zullen gaan. En natuurlijk zoeken we hulp bij mensen, hè, dat is goed. Maar vergeten we soms niet eerst naar God te gaan. En dat is precies wat koning Hizkia doet in de eerste lezing. Jeruzalem wordt bedreigd door het machtige Assyrische leger.

Menselijk gesproken lijkt alles verloren. Duizenden soldaten omsingelen de stad en er komt een dreigbrief van de vijand. En wat doet Hiskia? Hij gaat naar de tempel en hij legt die een brief open voor de Heer. Altijd een prachtig beeld gevonden. Hiskia die met zijn brief naar de tempel gaat. Hij zegt als het ware: Heer, hier is mijn probleem. Hier is mijn angst. Hier is alles wat mij nu bezighoudt. Ik leg het voor u neer. En daarna beschrijft hij zijn zorgen tot in detail. Maar tegelijk spreekt hij ook zijn vertrouwen uit. En God antwoordt via de profeet Jesaja, en uiteindelijk komt alles goed. Broers en zusters, die lezing is een spiegel voor ons allemaal. Wat doe ik wanneer moeilijke dingen op mijn pad komen? Raak ik dan onmiddellijk in paniek? Pak ik mijn telefoon en begin ik iedereen op te bellen om mijn zorgen te vertellen? Word ik moedeloos, zet ik mij neer en zeg: oh, het is niks meer aan te doen. Kruip ik in mijn bed. Oh, werd ik toch niet meer wakker met de miserie die ik toch heb? Of ga ik eerst naar de Heer? Breng ik mijn zorgen naar Hem? Leg ik ze voor Hem neer? En beluister ik zijn antwoorden? Zie ik de tekenen die Hij op mijn levensweg geeft? Een man vertelde mij eens dat hij jarenlang bad voor een familielid dat ver van God was afgedwaald. En soms dacht hij: mijn gebed heeft geen enkele zin, blijf ik daar maar voor bidden. Maar jaren later keerde die persoon terug naar het geloof. En toen besefte hij dat God al die jaren gewerkt had, ook al zag hij het niet. En zo werkt God vaak, niet altijd onmiddellijk, niet altijd zoals wij verwachten, maar wel trouw. De Heer zond in de eerste lezing een engel. En dat moet een flinke engel geweest zijn, u hebt het gehoord. Die engel ruimde zomaar 185.000 man op. Voor God is niets onmogelijk. Vertrouw daarom op zijn hulp. Vertrouw op zijn wonderen. Een levende relatie met de Heer brengt grote dingen voort. De heilige Jozef Cafasso wist dat ook heel goed. Hij bracht uren door in gebed. En juist daardoor kon hij zoveel mensen nabij zijn. Eerst sprak hij met God en daarna sprak hij over God. Vanuit dat vertrouwen komen we bij het evangelie van vandaag. Jezus zegt vandaag: alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat lijkt een eenvoudige zin. Maar als we hem ernstig nemen, verandert hij ons leven. Kijk een keer in de spiegel van uw eigen leven. Waardeer ik wat andere mensen voor mij doen? Ben ik dankbaar voor de mensen die dagelijks voor mij klaarstaan? Hoe ga ik om met mijn ouders, mijn kinderen, mijn partner? Zou ik zelf graag op die manier behandeld worden zoals ik ermee omga? En hoe ga ik om met vrienden, met collega's, met mensen uit de vereniging of de parochie? Zou ik gelukkig zijn als zij met mij zouden omgaan zoals ik met hen omga? De voorbije tijd hoorde ik verschillende mensen klagen over hun poetshulp.
en over mensen die hen kwamen helpen. Het was nooit goed genoeg. Maar stel u zelf een keer in hun plaats. Zou u graag voortdurend kritiek krijgen? Zou u graag werken voor iemand die nooit eens dank u zegt? Waarschijnlijk niet. En dan zegt Jezus vandaag, behandel anderen ook niet zo. Maar we mogen de kring nog groter maken. Hoe ga ik om met mensen die het moeilijk hebben? Met bewoners van een rusthuis, met zieken, met mensen die eenzaam zijn, met de vluchtelingen uit Oekraïne die ook in onze dorpen en steden wonen, met vreemdelingen die in onze straat wonen. Kunnen zij in mijn houding iets herkennen van Jezus Christus? Als ik zelf ziek zou zijn, hoe zou ik behandeld willen worden? Als ik in een rusthuis zou wonen, hoe zou ik willen dat mensen met mij omgaan? Als ik mijn land had moeten ontvluchten, hoe zou ik hopen ontvangen te worden? Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Dat is geen ingewikkelde theorie, hè? Dat is concrete naastenliefde. Misschien kunnen we vandaag eens een eenvoudige oefening maken. Vraag uzelf om de paar uur eens af. De manier waarop ik vandaag met mensen ben omgegaan, zou ik ook graag hebben dat ze zo met mij omgaan. Dat ene gewetensonderzoek kan ons leven veranderen. Mogen de heilige Jozef Cavasso voor ons ten beste spreken, omdat wij mensen worden van gebed, van vertrouwen en van concrete liefde. Mensen die hun zorgen aan God toevertrouwen en die anderen behandelen zoals ze zelf door God behandeld willen worden. Met geduld, met barmhartigheid en met liefde.

Wij dragen deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van allen die met ons biddend verbonden zijn. Wij vragen ook uw gebed voor hen van wie we in de komende dagen afscheid nemen. Voor Monique Celis, weduwe van Jean Vurings, 84 jaar, voor wie de afscheidsgebeden worden gebeden in crematorium Hofheide donderdag om 11:30. Voor Nelly Muus, weduwe van Jozef Verdijen, 87 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen hier in deze kerk vrijdag om 10:30. En voor Augusta Broos, weduwe van Cyril Klaas, 95 jaar, voor wie de uitvaartmis wordt opgedragen hier in deze kerk zaterdag om 13:30. Vertrouwen we levenden en overledenen toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat ons offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van onszelf, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening. Geef dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt ons vanzelf aan u op te dragen als een gave waarin gij welbehagen hebt door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. In hem is alles nieuw geworden en gij hebt gewild dat wij deel hebben aan zijn volkomenheid. Hij die bestond in goddelijke majesteit is in ons bestaan getreden, heeft zichzelf ontledigd en door zijn bloed op het kruis heeft hij de vrede gebracht. Verheven is hij boven al wat leeft, begin van eeuwig heil, voor allen die luisteren naar hem, uw woord van voor de tijden. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met de woorden. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zodat wij na de maaltijd ook de kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dag te God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen, de overledenen van de familie De Smecht van de Roost, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Jozef Cafasso en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het helen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Ziet, het is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, omdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laat ons dan bidden naar de communie. Heer, door de kracht van het heilig lichaam en het kostbare bloed zijn wij gesterkt en vernieuwd. Wij vragen u, laat ons eens en voorgoed het heil verwerven, dat wij met vroomheid en toewijding in deze Eucharistie hebben gevierd door Christus onze Heer. Als je zorgen hebt, ga ermee naar de Heer, zoals koning Hiskia. En alles wat gij wilt de mensen voor u doen, doe dat ook voor hen. Zoals gij wilt behandeld worden, behandel ook andere mensen zo. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, in de uitzending van vandaag spreekt professor Herman de Deyn ons over de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, ik ga het vandaag hebben over een thema dat ik af en toe tegenkom in discussies of in teksten, namelijk het thema van de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid. Het is een thema dat ik al een paar keren, bijvoorbeeld in Kerk en Leven, ben tegengekomen. En ik merk dat daar zeer verschillende opvattingen over bestaan. Dat is natuurlijk voor een filosoof heel interessant. Men vraagt zich af, ja, hoe kan dat, dat over hetzelfde thema, namelijk geloof en de verhouding daarvan tot twijfel en zekerheid, dat daar tamelijk tegengestelde, bijna contradictorische opvattingen over bestaan. Dat is niet alleen interessant voor een filosoof, dat is eigenlijk interessant voor iedereen, of men nu gelovig is of niet. Hoe is het mogelijk dat over geloven dergelijke tegenstellingen, tegengestelde opvattingen bestaan? En wat moet men daarvan denken? Wel, voor veel van onze tijdgenoten is het christelijk geloof een geheel van nogal vreemde, rare, onwetenschappelijke opvattingen. Bijvoorbeeld over een bovennatuurlijke God die miraculeus ingrijpt in de natuur, die water in wijn verandert, Lazarus uit de doden doet opstaan, enzovoort. Terwijl dat alles, zo denkt men, wetenschappelijk gesproken, eigenlijk niet kan bestaan. In het credo bevestigen wij dat we geloven in zaken zoals de verrijzenis, de hellevaart en de hemelvaart van Christus. En opnieuw lijken dat heel vreemde opvattingen voor de meeste mensen van onze tijd. De zekerheid van de gelovige daarover, want de gelovige denkt zeker te zijn daarvan. De zekerheid daarvan lijkt in botsing te komen met wetenschappelijke opvattingen. Wetenschappelijke opvattingen die daartegen lijken in te gaan. In de wetenschap lijkt absolute zekerheid eigenlijk niet te bestaan. Wetenschap is altijd bereid om zekerheden in vraag te stellen, in functie van nieuwe ervaringen, nieuwe informatie, nieuwe experimenten, nieuwe inzichten. In de wetenschap moet men de dan opduikende twijfel niet ontwijken, integendeel. Men moet die koesteren. In de wetenschap is nieuwsgierigheid een goede zaak die de wetenschap doet vooruitgaan. Wie het geloof wil verdedigen tegenwoordig in het kader van een maatschappij waarin de wetenschap en de opvatting daarover zo dominant zijn, in een dergelijke maatschappij hebben gelovigen dikwijls de neiging om te zeggen, wel, geloof, christelijk geloof, godsdienstig geloof, is eigenlijk ook geen zekerheid. Ook de gelovige mag zich niet onttrekken aan de twijfel. Integendeel, hij moet de twijfel toelaten. Hij mag nieuwsgierig zijn. Hij mag en moet zijn opvattingen confronteren met bijvoorbeeld wetenschappelijke opvattingen. Geloofstwijfel is dus een goede zaak, is normaal. En daarbij wordt dikwijls gezegd, doorheen die twijfel gaan we het geloof eigenlijk verdiepen. Gaan we daarna des te steviger geloven. Wat ik echter merk is dat wanneer men zo redeneert, wanneer men het geloof bijna ziet als een soort inzichten die, zoals de wetenschap, aan twijfel onderworpen moeten worden, waarbij men nieuwsgierig moet zijn naar andere opvattingen enzovoort. Wel, wat ik reëel merk is dat dat dikwijls leidt tot geloofsafval. Men geraakt er niet meer uit. De twijfel wordt zo sterk dat men in het beste geval agnostisch wordt in plaats van gelovig. In elk geval, dat is het, dat lijkt bij de meeste mensen zo te zijn. Het vreemde is nu dat traditioneel er een heel andere opvatting was over religieus geloof. Traditioneel, ik bedoel daarmee nog niet zo heel lang geleden, bijvoorbeeld in de Mechelse catechismus, ontmoeten we een opvatting over geloof die als volgt gekarakteriseerd wordt. Geloof wordt verbonden met zekerheid, zonder enige twijfel. En ik citeer uit die Mechelse catechismus bijvoorbeeld. Het woord geloven betekent hier niet denken, menen, oordelen, maar het heeft volgens de lering van de Heilige Schrift de zin van een allerzekerste instemming, waardoor de geest met volle overtuiging en standvastigheid de geheimen aanvaardt die God hem voorhoudt. Bijgevolg heeft het geloof in deze zin de betekenis van zekerheid en overtuiging, zonder enige twijfel. Dit geloof en zijn zekerheid is volgens de catechismus ook intrinsiek verbonden met de afwijzing van nieuwsgierigheid, die erop gericht is de achterliggende oorzaak van het geloof te onderzoeken. Dus hier hebben we een opvatting over het geloof, een heel andere opvatting over het geloof. Je mag niet twijfelen aan het geloof. Het geloof is iets dat gekenmerkt is door een vaste zekerheid. Je mag en moet niet op onderzoek uitgaan. Integendeel, je moet je overgeven aan de geheimen van het geloof, de geheimen die God ons openbaart. En je moet dat doen omdat God het vraagt. Wie heeft er nu gelijk? Om daarop te antwoorden, om dus na te gaan welke opvatting over geloof en de verhouding tot twijfel en zekerheid de juiste is, ga ik een omwegje maken. Namelijk, ik ga twee modellen van geloof en twijfel en zekerheid daarmee verbonden, twee modellen van het geloof die we ook in het dagelijks leven tegenkomen, onderzoeken. Er is allereerst de vorm van geloof, van overtuiging, in het kader van het streven naar informatie en nut. Filosofen noemen dat de vorm van geloven dat dit of dat het geval is. Dat geloof bestaat dus in overtuigingen. In het Engels zegt men in beliefs. In het Frans in croyances. Maar in het dagelijks leven hebben we ook een heel andere opvatting over geloven. Over het geloof. Geloven kan ook gebruikt worden, komt ook voor in het kader van existentiële zingevende relaties. We spreken dan niet over geloven dat dit of dat het geval is, geloven in allerlei informatie. We spreken dan over geloven in iemand. En dat geloof betekent overgave en zekerheid. In het eerste geval geloven dat, bijvoorbeeld geloven dat het morgen zal regenen, wel, dat geloof, die overtuiging, is gesteund op wetenschappelijke observatie en inzicht. Bijvoorbeeld op allerlei computermodellen die op ervaring en wetenschappelijk inzicht beroep doen en die onafhankelijk te testen zijn. Wie dat geloof heeft, dat het morgen zal regenen, wel, die kan dat gebruiken op een nuttige manier in het leven. Bijvoorbeeld, als ik denk dat het morgen zal regenen, dan kan ik mijn gras, mijn gazon bemesten. Die opvatting die ik daar heb, die overtuiging, die kan altijd verder getest worden. Het kan zijn bijvoorbeeld dat een ander computermodel dat die eerste informatie die ik heb tegenspreekt. Dan ga ik twijfelen of ik wel beter bemest of niet. Want als de zon hard schijnt en ik heb dat gedaan, dan gaat mijn gazon kapot gaan, bijvoorbeeld. We hebben hier dus te maken met overtuigingen die altijd onderhevig zijn aan mogelijke twijfel, die verder onderzoek best kunnen gebruiken. Het is dus geloven, overtuigingen hebben in het kader van een pragmatische beheersing van de wereld, van de natuur. Daartegenover staat het geloven in iemand. Het geloof in de context van existentiële relaties. Bijvoorbeeld de relaties tussen ouders en kinderen, tussen geliefden en vrienden. En die relatie van vertrouwen, dat zijn eigenlijk relaties van vertrouwen. Dus geloven in is eigenlijk vertrouwen in. Het is geloven dat die anderen betrouwbaar zijn. Dat ze mij niet in de steek zullen laten. Dat ze me niet zullen bedriegen. Met andere woorden, in dat geloven zit eigenlijk impliciet geloven dat bepaalde beloftes zullen uitkomen. De belofte van trouw, de belofte van liefde, de belofte van vriendschap. Met andere woorden, hier hebben we geloven in de context van relaties van fidelité, van vertrouwen. En in dat domein van geloof is twijfel en zekerheid en hebben twijfel en zekerheid een heel andere relatie tot het geloof dan in het vorige domein, het domein van nut en beheersing. In dit domein, het domein van de existentiële relaties, van de vertrouwensrelaties, is er een spontaan vertrouwen in de ander. Met andere woorden, twijfel is hier uitgesloten. Wie denkt dat hij af en toe moet twijfelen om die relatie, als het ware, te verbeteren, die weet niet wat vertrouwen is. Dus je mag hier niet twijfelen aan de ander. Je moet hier niet nieuwsgierig zijn en detectives uitsturen om te zien of je kind of je geliefde wel betrouwbaar zijn. Dus het geloven hier is een kwestie van vertrouwen, is een kwestie van spontane zekerheid. Een zekerheid zonder testen, zonder bewijzen. Tegengesteld aan achterdocht. Dus twijfel en nieuwsgierigheid in deze context zijn niet goed, zijn niet vanzelfsprekend. Ze zijn eigenlijk symptomen van ondeugd, van achterdocht. Maar in menselijke relaties, in menselijke vertrouwensrelaties, is het zo dat die zekerheid wel bedrogen kan worden. Beloftes worden gebroken. Ouders kunnen soms hun kinderen in de steek laten. Waar dat toe leidt is niet nieuwe vormen van, is niet de verbetering van de relatie. Dat is geen middel om de relatie te verbeteren. Integendeel, het is iets wat ons doet vertwijfelen. Dus indien de beloftes, indien het vertrouwen verbroken wordt, dan hebben we niet een geval van normale twijfel of iets dergelijks. Nee, we hebben vertwijfeling. We hebben te maken met existentiële vertwijfeling. Ik denk dat de traditionele opvatting over het geloof, zoals die in de catechismus te vinden is, waarbij het geloof verbonden wordt met vaste zekerheid, met overgave, met het aanvaarden van allerlei zaken, omdat God het zegt. Ik denk dat die opvatting over geloof heel erg analoog is aan de tweede opvatting van geloven, geloven in, die we ook buiten de godsdienst, in het dagelijks leven, in existentiële relaties van vriendschap en liefde enzovoort tegenkomen. Dus de traditionele opvatting lijkt mij veel juister als karakterisering van religieus geloof. We onderbreken nu even en dan ga ik daar verder op in.

oordeel. Niet een of andere informatie die strijdig is of niet met wetenschappelijk inzicht. Nee, het is primair een relatie met iemand, met een goddelijk iemand. En een vertrouwen dat de woorden en de beloften van die iemand, dat die vertrouwbaar zijn. Dat we daar zeker kunnen van zijn. En dat we daar zeker van kunnen zijn, omdat die iemand het is die die belofte doet, die die woorden uitspreekt. Zo'n religieus geloof is, zoals ook het geloof in de vertrouwensrelaties tussen mensen, altijd een kwestie van gemeenschap. Ook het religieuze geloof veronderstelt dat wij in de relatie staan tot anderen, in een gemeenschappelijke relatie. De verdieping van dat geloof vraagt niet twijfel en verder onderzoek, zoals in het domein van informatie en techniek en nut. Wat een verdieping van het geloof kan betekenen, is niet meer twijfelen, meer nieuwsgierigheid. Het is, integendeel, een verdieping van de relatie zelf. En in de godsdienst betekent dat, die verdieping van de relatie, dat we ons werkelijk engageren in de religieuze praktijk, in de gemeenschappelijke religieuze praktijken. Het gevaar is hier niet de twijfel. We zijn in een vertrouwensrelatie. We kunnen niet twijfelen. We zijn vertrouwvol. We geven ons over. We mogen zelfs niet twijfelen. Het gevaar is hier dus niet de twijfel. Maar, zoals altijd in vertrouwensrelaties, de vertwijfeling. Ook in religieus opzicht kan het gebeuren dat de relatie, het vertrouwen, onder druk staat. Een interessant voorbeeld daarvan is de heilige moeder Teresa, die jarenlang in een soort vertwijfeling geleefd heeft op religieus gebied. Buitengewoon eigenaardig voor zo iemand. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat ze twijfelt omwille van allerlei wetenschappelijke opvattingen aan haar geloof. Nee, het is niet zozeer twijfel, het is vertwijfeling. Omdat de ander, de geliefde, Christus, zich lijkt te verbergen. Omdat de ander afwezig blijft. Gelukkig zijn er in zo'n gevallen, is er in zo'n geval altijd de gemeenschap van de gelovigen die ons helpen om die duistere periode, die periode van vertwijfeling, door te doorstaan. Met andere woorden, zoals in het gewone leven, is het geloof normaal gekenmerkt, het godsdienstige geloof normaal gekenmerkt door rustige zekerheid. Rustige zekerheid die, zoals in het geval van moeder Teresa, af en toe onder druk kan komen te staan. En daarom bidden wij ook: Heer, leid ons niet in de beproeving. Leid ons niet in een situatie van dorheid van het geloof, waarin de ander afwezig is, niet meer naar ons lijkt om te zien. Met andere woorden, ondanks de zekerheid, de normale zekerheid van het geloof en de overgave, is die overgave, zoals ook in het dagelijkse leven en zijn existentiële relaties, kwetsbaar. Het geloof in verrijzenis, hemelvaart, onsterfelijkheid enzovoort, dat geloof moeten we situeren niet in de context van het streven naar informatie en betere beheersing van de wereld. Met andere woorden, dat zijn categorieën die niks te maken hebben met kosmologie, met wetenschappelijk.

menselijke opvattingen over de wereld en hoe die in elkaar zit. Dat is precies wat ook de beroemde priester en cosmoloog Georges Lemaître, die de theorie van de Big Bang ontwikkeld heeft, zegde. Hij vond dat zijn geloof niets te maken had met die theorie die hij uitgevonden had. Het waren twee totaal verschillende dingen. Dus men moet hemelvaart en verrijzenis niet opvatten in relatie tot wat zou dat kunnen betekenen in de huidige cosmologie. Het zijn categorieën die alleen maar kunnen verstaan worden vanuit een intieme persoonlijke relatie met God, met Christus. Dat was zeker zo voor Lemaître. En ik denk dat dat ook zo moet zijn voor de gewone gelovigen. Ik ga een voorbeeld geven over onsterfelijkheid. Een gelovige vrouw die haar kindje verloren heeft, vindt troost in de zekerheid van haar geloof dat ze haar kindje ooit zal terugzien. Met andere woorden, ze gelooft in onsterfelijkheid. Voor zeer veel mensen is dat gewoon wishful thinking. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het buitengewoon onwaarschijnlijk dat ze dat kind ooit zal terugzien. Er is geen enkele evidentie voor dat dat kind onsterfelijk is, zou kunnen zijn. En haar opvattingen lijken ook contradictorisch. Wat bedoelt ze eigenlijk wanneer ze zegt, ik zal mijn kind ooit terugzien? Hoe zal dat kind er dan uitzien? Welke leeftijd zal het dan hebben? Zal het nog een lichaam hebben? Hoe zal dat lichaam zijn? Wat voor lichaam zal dat zijn? Enzovoort. Als je de vrouw moest confronteren met dergelijke vragen en opmerkingen, wat zou ze dan zeggen? Ze zou zeggen, wel, het interesseert me niet hoe dat mogelijk is, wetenschappelijk gesproken. En of dat mogelijk is, wetenschappelijk gesproken. Dat interesseert me niet. Dat zijn vragen die ik mij niet wil stellen, die geen zin hebben in het kader van mijn overtuiging dat ik mijn kind ooit zal terugzien. Waarop is haar geloof eigenlijk gebaseerd? Haar geloof is niet gebaseerd op waarschijnlijkheid, op theoretische waarschijnlijkheid van onsterfelijkheid. Haar geloof is gebaseerd op het geloof in iemand die gezegd heeft, ik ben de verrijzenis in het leven en niemand gaat voor eeuwig verloren. Het geloof in de onsterfelijkheid is een geloof dat betrekking heeft op een diepere realiteit als het ware dan de fysische realiteit, de kosmologische realiteit. Het is een geloof dat te maken heeft met het omgaan tussen, met de relatie tussen concrete personen. En van die concrete personen kan haast niemand zich echt voorstellen dat die zomaar compleet verdwijnen. We zeggen, onze God is een barmhartige God die de kleine en de onschuldigen zal verheffen voor zijn troon. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij geloven dat de tiran, het noodlot, het kwaad, niet het laatste woord heeft. Dat er een andere dimensie is. Omdat God het zegt, geloven we dat. En dat geloof, dat moeten wij niet confronteren met wetenschappelijke kosmologische inzichten. Dat doen we trouwens ook niet met ons geloof in andere personen in het dagelijks leven. Denken wij nu werkelijk dat wij ons geloven in andere personen, ons vertrouwen in die andere personen, dat we dat moeten confronteren met wetenschappelijke inzichten over de mens, over de natuur? Natuurlijk niet. Wij hoeven en wij kunnen ons geloof in andere personen en in hun betrouwbaarheid, in hun liefde, niet verzoenen met wetenschappelijke inzichten over menselijke lichamen, bijvoorbeeld.
hoeven ons dus in dat geloof niets van de wetenschap aan te trekken. En dat doen we ook niet. In het dagelijks leven. Waarom zouden we dat dan doen in het godsdienstig leven? Met ons geloof in dat God redder en verlosser is, die zijn beloften zal nakomen. God is, met andere woorden, geen kosmologische of wetenschappelijke categorie, zoals ook de priester Georges Lemaître zeide, en ook Pascal. God is iemand die wij ontmoeten in het gebed, in de eredienst, en die we ten diepste vertrouwen en op wie we kunnen hopen op een onvoorwaardelijke manier. Dat is eigenlijk het essentiële van het geloof. Mijn conclusie is eenvoudig, is duidelijk. De traditionele opvatting van het geloof, die het geloof afschermt van twijfel en nieuwsgierigheid, die zegt dat we helemaal niet moeten regelmatig in het bad van de twijfel gaan en dat we ons geloof regelmatig moeten op de proef stellen, dat is geen goede opvatting. De traditionele opvatting dat het geloof vaste zekerheid geeft, dat we dat moeten koesteren, dat is mijn zinziens de juiste opvatting. En dat betekent ook dat we dat geloof, dat we er niet moeten op uit zijn om dat geloof voortdurend te confronteren met allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hiermee is filosofisch gesproken natuurlijk niet alles gezegd. Die problematiek is heel complex. Wie daar meer wil over weten, wie daarin geïnteresseerd is om daar meer over te weten, maar dat is eigenlijk niet voor iedereen nodig, maar wie toch geïnteresseerd is om daar meer over te weten, wel, die kan verder daarover lezen in mijn boek, recent gepubliceerd, over het Rooms-Katholicisme, boek uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. In het 6e hoofdstuk ga ik dieper in op die relatie tussen geloof, twijfel en zekerheid. Maar nog eens, men kan perfect een goede gelovige zijn wanneer men zich van deze discussies allemaal niets aantrekt. Wanneer men denkt dat het belangrijkste is het fundamentele, de relatie. Niet de informatie. Niet de relatie van ons geloof met allerlei informatie en wetenschappelijke inzichten.

En zo heeft u, beste luisteraars, kunnen luisteren naar een catechese gebracht door professor Herman de Dijn over de verhouding tussen geloof, twijfel en zekerheid. U kan deze binnenkort ook op onze website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In de vorige editie van Mystieke Lectuur hebben we verder de realiteit van ons geestelijk leven meer van nabij geanalyseerd. Het is trouwens het doel van al de bijdragen van Mystieke Lectuur en het zal verder in het centrum van onze belangstelling blijven. We hebben vorige keer aan Romano Guardini, een groot spiritueel theoloog, gevraagd om ons uit te leggen wat er gebeurd is met Lucie Christine en met Jeanne Schmitz-Rulli toen hen die mystieke ervaringen zijn overkomen. Guardini werd geboren in Verona, Noord-Italië, in 1885 en overleed te München in Duitsland in 1968. Hij is een mooi voorbeeld van een contemplatieve theoloog. Daarna zijn we bij Sint-Bernardus te rade gegaan met een stukje waarin hij getuigt hoe hij God in zijn leven heeft ontdekt. Aan het einde van de vorige editie stonden we stil bij de concrete, aanwijsbare dingen die in ons leven veranderen wanneer we bewust worden van Gods aanwezigheid. Sint-Bernardus bracht ze ter sprake toen hij zich afvroeg langs waar God dan wel is binnengekomen en hoe hij geweten heeft dat hij daar was. Luisteren we nu nog even naar die zin van Sint-Bernardus. Het woord is levend en doeltreffend, waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten, de verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte hobbelige paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de bewegingen van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord daar was. Dus die concrete dingen, het uittrekken, vernietigen, opbouwen, planten, irrigeren, dat zijn allemaal de vruchten van de Heilige Geest in ons. Die maakt dat de aanwezigheid van God in ons zal aanzetten tot onze bekering. Jawel, zelfs daar is de bekering zowel een vrije acte van onzentwege en tegelijkertijd iets dat God zelf in ons bewerkstelligt. Laten we nog even luisteren naar die woorden van Sint-Bernardus. Ik beken dat het woord zich ook aan mij heeft laten kennen, en wel verschillende keren. Regelmatig is hij binnengekomen in mij, en nochtans heb ik nooit gevoeld dat hij binnenkwam. Ik heb gevoeld dat hij daar was. Ik herinner het mij. Ik heb zelfs af en toe een voorgevoel kunnen hebben van zijn komst, maar ik heb deze komst nooit gevoeld, niet meer dan zijn vertrek. Van waar kwam hij, of waar ging hij naartoe, terwijl hij mijn ziel verliet? Langs waar is hij gekomen, om binnen te komen of weg te gaan? Ik beken dat ik het nog altijd niet weet. En zoals er geschreven staat, de Heilige Geest, je weet niet van waar hij komt, nog waar hij naartoe gaat. Geestelijke leiding geven is een pastorale dienst. Ze bestaat erin om na te gaan of de vruchten van de geest aanwezig zijn. Ze is er niet om de gemoedstoestanden van de ziel te analyseren. Een geestelijk directeur doet niets anders dan wat elke pastoor moet doen. Sint Jan van het Kruis formuleert dat aspect van ons menselijk zijn heel duidelijk. Hij zegt dat het u steeds terugplaatst in de wet van God en van de kerk. Trouwens, zelfs als je nu visioenen hebt, leviteert, extases hebt, gestigmatiseerd bent, of wat dan ook, niets daarvan is in feite echt relevant, maar het is wel belangrijk na te gaan of God aan het werk is. Is Hij aan het uittrekken, aan het vernietigen, aan het bouwen, aan het planten? Verwarmt Hij wat verkild is? Richt Hij op wat is gevallen? Is de grond die droog was nu geïrigeerd? Is wat duister was nu verlicht? Dit en nog zoveel meer, dat vertelt allemaal iets over de beweging van mijn hart. Aldus ziet u de continuïteit tussen wat uiteindelijk elke christen zoekt als hij een echte christen is, namelijk om waarachtig te leven. De meer spectaculaire ervaringen waarover we reeds hebben gesproken en de continuïteit ervan, ook als deze het resultaat zijn van wat God in ons tot stand brengt om ons in staat te stellen eenvoudigweg het evangelie te beleven, ze zijn niet de motor noch het doel van ons christelijk leven. Dat wil met andere woorden zeggen dat het in feite te doen is om het leven in eenheid met God. Deze eenheid vormt zich door het hechten van onze wil aan de wil van God. Dat is het dan ook dat de hele spirituele traditie thematiseert rond de eerste Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Hierbij is het goed te weten dat de eerste Korintiërsbrief hoofdstuk 6 vers 17 de sleutel is van alle commentaren van Sint Bernardus, Willem van Saint-Thierry en Rusbroek de Wonderbare inbegrepen. Met een makkelijkere tekst van moeder Teresa van Calcutta willen we het voorbije stuk op een andere manier verduidelijken. Wie kent er moeder Teresa van Calcutta wel niet? Velen onder ons hebben haar zeker op televisie of zelfs persoonlijk ontmoet of gezien. Haar geestelijke gevoelens waren quasi nihil. Ze zei dat ze in een permanente nacht leefde voor wat de religieuze gevoelens betreft en dat God voor haar als dood was. Eigenlijk zeer herkenbaar met wat we lazen bij Sint Bernardus, maar nog een beetje scherper gesteld. Moeder Teresa wist eveneens dat het woord Gods in haar was door de vruchten die ze voortbracht. Daardoor maakte ze over deze spirituele nacht geen zorgen. De cosmonauten in de ruimte zeggen bijvoorbeeld ook dat alles donker is in de ruimte. En wij zien ze alsof ze baden in het licht. Het is zo goed om dit te onderlijnen. Want de mensen die moeder Teresa lezen of teksten van mystiekers zijn altijd geneigd om bang te zijn van dergelijke spirituele of mystieke donkere nachten. Net zoals de kinderen die, als het helemaal donker is, schrik hebben. Al weten ze eigenlijk wel dat dit niet nodig is, wanneer hun ouders zeggen dat alles in orde is. Waarom zijn er nachten? En wat moeten we doen als het nacht is? Wel, als het echt pikdonker is en we geen licht kunnen aansteken, kunnen we niets beter doen dan te slapen. En dat is het dat Sint Jan van het Kruis u aanbeveelt en uitlegt in al zijn bladzijden over de nachten van de ziel. Daar waar we zeggen, het is donker, ik wil dat niet, daar zegt hij, het is goed, je gaat dus best slapen. Hij zegt ons ook dat de geestelijke directeur doet wat ik jullie daarnet zei. Hij zet je steeds weer in de wet van God en van de kerk, en hij moet ook steeds geruststellen. Wees niet bezorgd, wees niet bang. Je riskeert te reageren en ook aan Sint Jan van het Kruis te zeggen, lopen dan toch niet het risico om ons te vergissen? Het antwoord daarop is het volgende, namelijk wanneer je je zou vergissen, dan zou je niet de nood gehad hebben om geestelijke leiding te komen vragen. En wanneer men de stijl van geestelijk directeur beoefent, dan ziet men meteen wanneer iemand ontrouw is. Die komt het u dan ook niet zeggen. Maar degene die schrik heeft om ontrouw te zijn, die komt het u zeggen, wanneer die dus niet ontrouw is. Zelfs als je biecht hoort in de biechtstoel, kan je dat merken. Dan zeggen mensen, het is verschrikkelijk, ik ben zondaar. De juiste reactie dan is om te zeggen, dus ben je gered? Nee, is de reactie veelal, ik ben zondaar. En als biechtvader om te antwoorden, dus ben je gered? Waarom lijkt ons dat zo onlogisch? Omdat we denken dat enkel iemand die een deugdvol leven leidt gered is en niet de zondaar. Maar Jezus is gekomen om de zondaars te redden. We zijn allemaal zondaars en niemand staat recht in zijn schoenen voor God. Jezus had het meeste moeite met de farizeeërs en de mensen die dachten dat ze rechtvaardig waren, maar blind waren voor hun zonden. Hij was zeer scherp tegen hen met zijn woorden in de hoop hen tot inkeer te brengen en dus hen in het besef van hun zonden te kunnen redden. Om gered te worden of te kunnen zijn, moet men erkennen dat men zondaar is. Het is niet in de eerste plaats deugdelijk zijn dat van belang is. Het deugdelijk leven is een gevolg van zich verlost te weten, vergeven door iemand die u oprecht en zuiver lief heeft. Het drama van de zondaars bestaat er namelijk in dat ze het niet weten dat ze zondaars zijn. We kunnen het vergelijken met een vis, die ziet ook niet dat die in het water is. Moeder Teresa beleefde deze nacht in volle berusting, waarvan alle mystiekers u zeggen dat dit de normale gang van een volwassen en rijp christelijk leven is. Laten we dat nog echt onderlijnen, dat dit leefbaar is, want anders lopen we nog het risico om schrik te hebben. In het bijzonder denkend aan het geestelijk testament van moeder Teresa, een 20-tal jaar geleden gepubliceerd, schijnt veel mensen schrik aangejaagd te hebben, daar waar dat helemaal niet nodig is en evenmin de bedoeling ervan is. Laten we nog even de tekst van Sint Bernardus hernemen om het dieper in ons hart te laten binnendringen. Het woord is levend en waarachtig. Van zodra hij binnengekomen is, heeft hij mijn slaperige ziel gewekt. Hij heeft mijn hart, dat hard was, als steen en ziekelijk, door elkaar geschud, verzacht en gewond. Hij is ook begonnen met het uittrekken, vernietigen, op te bouwen en te planten. De verdroogde grond te irrigeren, de duistere streken te verlichten, de schuilplaatsen open te breken, de bevroren delen in vuur en vlam te zetten. Hij heeft de kronkelpaden rechtgetrokken en de weggezakte paden geëffend. Zo goed dat mijn ziel de Heer heeft gezegend en dat alles in mij zijn heilige naam heeft gezongen. Jawel, het is aan de beweging van mijn hart dat ik begrepen heb dat het woord van God daar was. Vele mensen vinden het verschrikkelijk wat die arme moeder Teresa van Calcutta heeft doorgemaakt en denken dat ze door God werd gemarteld. Ze was toch in die duistere nacht, dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest. En dat is dan nog niet alles, er is nog veel meer. Maar als we zo denken, zitten we er helemaal naast. Het was helemaal niet zo erg voor haar, ze sliep in zekere zin. Maar als we dat zeggen, dan wordt dat als onmogelijk bestempeld. Wat de meeste mensen willen horen, dat is dat moeder Teresa die beul van een God heeft verdragen. Wij zijn als mensen zo gemakkelijk op zoek naar sensatie en denken die daar te vinden. Maar moeder Teresa leefde zeer rustig aan, in groot vertrouwen, ja, zelfs in het donker. Het goede nieuws interesseert ons niet, en dus de journalisten evenmin, want ze kunnen er daardoor geen geld mee verdienen. We gaan hier nu een tekst lezen waar moeder Teresa ons gaat zeggen dat God onze duisternis komt verlichten. Niet de duisternis van de cosmonauten, maar die van de valse lichten. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht. Zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn. Het ben ik, ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer dat je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn, zonder fout, stil, onzichtbaar. Ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde. Ik kom alle gaven van de Heilige Geest brengen. Ik kom met mijn barmhartigheid, met mijn verlangen om je te vergeven, om u te genezen, met alle liefde die ik heb voor u. Een liefde boven alle begrip. Een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. Ik kom, dorstig om u te troosten, om u mijn kracht te geven, om u weer op te richten, om u te verenigen met mij in al uw wonden. Als we de gaven van de Heilige Geest vragen in het Veni Sancte Spiritus, het Veni Creator, dan is het dat wat we vragen. Het is niet iets dat ons een geheel andere gemoedstoestand zal geven, maar Hij zal alles in ons versterken, dat liefde, waarheid, licht en warmte en nog zoveel meer verlangt. Dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Een belangrijk iets dat we in die tekst van moeder Teresa ook tegengekomen zijn, willen we nog even herhalen, waar Jezus aan het woord is en zegt: een liefde waar elke hartslag deze is die ik van de Vader zelf heb gekregen. Dat wil niets anders zeggen dan dat onze eenheid met de Vader tot stand komt door Jezus. Het is goed dat we verstaan: zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. En Jezus vervolgt, maar op een andere plaats: heb elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Wat wil zeggen dat de gemeenschap der heiligen bestaat uit de Vader, de Zoon en al degenen die door hun eenheid met de Zoon verenigd zijn met de Vader en met elkaar. Het geheel daarvan is de gemeenschap van de heiligen. Dat is helemaal wat Rusbroek onder het gemeine leven verstaat. Laten we nog even verder lezen uit die tekst die moeder Teresa ons nalaat. Ik ga je mijn licht brengen. Ik kom uw duisternissen verlichten en alle twijfels van je hart. Ik kom met mijn kracht die bekwaam is uzelf te dragen en eveneens al uw lasten te dragen. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen aan uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten. Ik ken alles van u. Zelfs de haren op je hoofd, ik heb ze allen geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind, zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken al uw noden en zorgen. Met andere woorden, moeder Teresa is ons in haar spiritueel testament aan het zeggen dat het geestelijk leven het menselijk leven is in al zijn dimensies en zodanig dat het eigene van de mens God is. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke zijn volledig te onderscheiden, maar ze zijn altijd samen. Het is niet hetzelfde, maar het is zoals twee verdiepen van eenzelfde huis. Wat maakt dat het niet volstaat om te zeggen dat het bovennatuurlijke het natuurlijke vermeerdert, maar het is zeggen dat de natuur gewild is door God in het zicht van de genade en dus van de bovennatuur. Exact hetzelfde zoals bij het gelijkvloers van een huis wordt gebouwd in het zicht van het tweede verdiep, maar er is geen enkele continuïteit tussen het gelijkvloers en het eerste verdiep. Als meditatie hernemen we nog een stuk van de tekst van Moeder Teresa. Zie hier dat ik aan de deur sta en ik klop. Het is waar, ik sta aan de deur van uw hart dag en nacht, zelfs als je niet luistert naar mij, zelfs als je twijfelt dat ik het kan zijn, het ben ik. Ik ben daar. Ik wacht op het kleinste teken van antwoord van uw kant, het lichtste gemurmel van uitnodiging die me zal toestaan om binnen te komen bij u. Ik wil dat je weet dat elke keer je me zult uitnodigen, ik echt zal komen. Ik zal altijd daar zijn zonder fout, stil, onzichtbaar, ik kom. Maar met de oneindige kracht van mijn liefde.

Het gebed gaan we nu stilaan aan bod moeten laten komen, want het spirituele leven is een leven van relatie. En die relatie voltrekt zich vooral in het gebed. Maar wat is het gebed eigenlijk? Als we ons die vraag stellen, dan komt dit erop neer na te gaan hoe men het bovennatuurlijke cultiveert. Maar vooraleer we die vraag echt kunnen aanpakken, moeten we even de tijd nemen om de vrijheid even van nabij te bekijken. Want het u volledig overgeven in vrijheid aan de wil van God geeft toch de nadruk dat daarin een paradox aanwezig is. We denken altijd over vrijheid als in tegenstelling of in concurrentie tegen een andere vrijheid. Het is als een keuze tussen twee dingen. En dat doen we omdat we de vrijheid aanzien als een abstractie, namelijk als iets dat geen actie is, geen acte. Nochtans bestaat de vrijheid enkel uit een act. Het is op het ogenblik dat je een vrijheidsact stelt dat men vrij is. Anders is men niet vrij. De vrijheid is geen mogelijkheid, het is een acte. Het is de grote filosoof Henri Bergson die dat bestudeerd en uitgewerkt heeft. Het was de belangrijkste denker van de levensfilosofie. De vrijheid bewijst zichzelf niet. Ze ervaart of beleeft zichzelf, zegt hij. De vrijheid is geen gevoel. Een beweging komt bijvoorbeeld tot stand door te stappen. Want een beweging kan men niet waarnemen. Men kan maar dit moment en dat moment en een ander moment observeren. Maar de beweging is iets daarboven. De beweging is iets dat jij in je hoofd fabriceert. De muziekpartituur is nog geen muziek. Je hebt het in je hoofd als je de partituur ziet en je ze tenminste kan lezen. Het is dus op het ogenblik waarop je de vrijheid beleeft dat je vrij bent, niet eerder. De ware vrijheid is niet het doen wat men wilt, met andere woorden, geen beslissing nemen is in feite ook handelen. We hebben veelal de gewoonte om datgene wat zijn verantwoordelijkheid ontvluchten is vrijheid te noemen. Als ik doe waar ik zin in heb, wil dat niet zeggen dat ik doe wat ik wil. Het is eigenlijk weigeren om echt vrij te zijn. Waar ik zin in heb zijn doorgaans de dierlijke instincten en zinnelijke aantrekking die me leiden, maar als ik daarnaar leef, leef ik als een slaaf en niet als een vrij mens. Op zich is het niet de zonde die ons van God scheidt, maar de zonde is een effect van een in vrijheid genomen beslissing om van God gescheiden te zijn. Sint Augustinus zegt ons, Eva zou niet bekoord of beproefd geweest zijn als ze niet eerst had gezondigd. We denken vaak dat de zonde volgt op de bekoring. Nee, het gaat de bekoring vooraf. Als we dat hebben begrepen, dan hebben we alles begrepen. De zonde is een slechte oplossing voor de zondaars, maar ze wordt genomen omdat ze zondaars zijn. We worden geboren in de zonde, zegt ons Sint Paulus. Dus zondigen we, want we moeten ons toch bezighouden, niet? We worden geboren in de zonde. Onze wil is dus al ziek. Het is een feit dat vele christenen op zoek zijn naar geestelijke diepgang. Het oppervlakkige van het materialistische leven is voor niemand bevredigend. Die geestelijke diepgang vinden we namelijk in het gebed. Het woord gebed, in het Latijn orare, in het Frans oraison, is zeer rijk aan betekenis. In het Nederlands zouden we het woordje oraison vertalen als stil gebed, persoonlijk gebed of inwendig gebed. Het woord oraison, bidden of gebed, orare, duidt voornamelijk vanaf de 16e eeuw een oefening of een praktijk aan. Bijvoorbeeld wat ze in abdijen of kloosters doen.
We zien hen in stilte, ingetogen, allen samen bidden in de kapel. Goed, dat is het gebed, zoals de Karmel dat in de 16e en vervolgens in de 17e eeuw over heel Europa hebben verspreid. En daarin waren ze afhankelijk van de meer noordelijke landen en in het bijzonder van de Devotio Moderna, die vanuit onze streken ontstaan is en door Rusbroek de Wonderbare zijn ontplooiing heeft gekend. Maar het woord oraison of gebed vind je ook terug in de liturgie. Als je het missaal opent, zegt men u dat er na de Kyrie eleison een tijd van gebed aanbreekt. Het is dus ook een liturgische term, maar je moet zien dat het in realiteit elk soort dialoog dekt, of in het bijzonder de aanwezigheid van de mens tot God en van God tot de mens. De wortel daarvan is reeds in het Oude Testament te vinden. Het woordje oraison komt van het Latijn os oris, de mond. En we zien daarin dat Adam geschapen is door God in gebed, dat wil zeggen os ad ora, wat in het Nederlands wil zeggen mond op mond, zoals wanneer we iemand reanimeren die aan het stikken is. Mond op mond of van aangezicht tot aangezicht. Os ad ora gaat adoré geven. En uiteindelijk, door de sleet van het woord, adoré is oraison geworden. De mens is dus geschapen in gebed. De mens is geschapen in deze vitale uitwisseling tussen God en hem, die we reeds hebben geïdentificeerd als het geestelijk leven. Laten we nog even een stukje uit de tekst van Moeder Teresa hernemen als een soort kompas. Ik kom met mijn genade om uw hart te raken en uw leven te transformeren, om te vormen. Ik kom met mijn vrede, die vrede en sereniteit gaat brengen tot uw ziel. Ik ken u van binnen en van buiten, ik ken alles van u. Zelfs de haren op je hoofd, ik heb ze al geteld. Niets van uw leven is zonder belang in mijn ogen. Ik heb u doorheen al die jaren gevolgd en ik heb je altijd bemind. Zelfs toen je op dwaalwegen waart. Ik ken elk van uw problemen, ik ken uw noden en zorgen. Jawel, ons evenwicht als mens bevindt zich juist in dat persoonlijk inwendig gebed, in die verbondenheid met God. Het is de kern van ons mens zijn. We komen tot het leven in gebed, mond op mond, en opnieuw vinden we hierin terug de kern van elk menselijk bestaan. Wat maakt dat, als we een paar edities geleden spraken van de man die door een grote glimlach op zijn gezicht verklapte dat de realiteit dat God hem lief heeft hem zelfs als ongelovige niet koud liet. Niet alleen dit, maar alles wat we in onze vorige edities hebben besproken, alles vindt zijn uitleg in deze vitale uitwisseling die het diepst van ons menselijk bestaan is en raakt. God neemt het initiatief van ons gebed zoals we zien. Het is niet de mens die plots het vreemde idee heeft om zich tot God te richten, omdat hij niet weet wat te doen. En dan? Maar het is God die onvoelbaar, ondenkbaar, onhoorbaar en geurloos is. Nooit zouden we het idee hebben om naar hem toe te gaan, mochten we niet ergens diepweg weten dat hij er is. Het kan alleen maar hij zijn die de eerste stap kan zetten. De eerste stap is God die zijn eigen leven geeft aan de mens en vervolgens ontwaakt de mens tot God. En zoals de vitale ademhaling bestaat uit uitademen en inademen, zo is ook het gebed tegelijk in dezelfde act, niet de een na de ander, in dezelfde act de uitwisseling in de welke God uitademend zich verspreidt en de mens inademend zich vult met God. Ja, en daar stuiten we op een klein intellectueel probleem. We hebben de moeilijkheid om deze wederkerigheid te denken, want we denken gemakkelijk dat
maandag God zich tot mij richt en dinsdag dat ik me richt tot God om hem te antwoorden. Goed, daar is een probleem dat puur intellectueel is, maar het is zeer belangrijk dat het in dezelfde act is dat inademen en uitademen plaatsvindt. In heel het evangelie zegt men ons dat God ons roept. Jezus roept en zendt zijn discipelen. Het is niet dat hij hen eerst roept en vervolgens leert hij ze dingen en 's anderen daags gaan ze het uitdragen. Het is in dezelfde act van het roepen dat hij zendt. Rusbroek zegt u, de eenheid tot God is altijd wezenlijk en werkelijk. Wezenlijk, roeping, ontvangen, en werkelijk, doeltreffend, uitvoeren, werken. Het zijn er altijd die twee samen. Ze gaan altijd hand in hand. Het goed begrijpen van dit samengaan van ontvangen en uitvoeren is vitaal om het pastoraal leven te bedenken. Waarom is het vitaal? Omdat men vaak denkt dat de abdijen een bank zijn waar een schat aanwezig is. We gaan uit die schat een beetje geld afhalen om het buiten uit te geven. Of, op een andere manier zou men al dus over het spiritueel leven in de kerk kunnen spreken als 's morgens moet men zich bezighouden met de goede God. We laden onze batterijen op zoals we onze draagbare telefoon aansluiten aan de stroom en in de namiddag gaan we aan anderen zeggen dat we verbruiken wat we hebben opgeslaan. Nee, het is in dezelfde act en als je niet verenigd bent met God, de namiddag zoals 's morgens verlies je je tijd, zowel 's morgens als 's middags, want de liefde is openheid en tegelijk is het eenheid. En het is daarom dat de enige vraag werkelijk erin bestaat om te zien of men werkelijk is op de plaats waar God ons roept. Maar daar waar hij u roept, is het onderscheid tussen ontvangen en geven zeer secundair en artificieel. Dat is vitaal. Anders zal je van de kerk, de abdijen of kloosters en van de nog bestaande parochies een bank maken, een stockageplaats, in plaats van een levendig iets. Wel loopt het gevaar om te zeggen dat de pastores daar niet meer toe kunnen komen omdat ze werk hebben. Maar er is geen ander werk dan de eenheid met God. Sint Jan van het Kruis neemt het beeld van een venster en niet van een spiegel om dat proces te verhelderen. Hij zegt dat degene die het evangelie doorgeeft, het doorgeeft niet door reflectie, maar door transparantie. Met het voorbeeld van een venster zegt hij dat als we het venster zien, dan geven we slecht door. Met andere woorden, als we moeten evangeliseren, moeten we omgevormd worden in het licht van God en niet het woord van God weerkaatsen. En als we omgevormd worden door het licht van God, dan is het God die evangeliseert en niet wij. Dit kan ons echter als ontoelaatbaar overkomen wanneer we louter vanuit een menselijke manier kijken naar het evangelie. Er zijn jammer genoeg weinig christenen, laat staan pastores, die zullen toegeven dat dit werk van eenheid met God boven alles gaat, want wij zijn geneigd om de vrijgevigheid van de caritas of naastenliefde te verwarren. We denken dat het evangelie een product is dat we moeten exporteren en dat we moeten geven, daar waar het een boodschap is, goed nieuws, een openbaring. Er is geen andere manier om iets aan te kondigen, te openbaren, dan ervan te leven. Ziezo, deze bijdrage van Mystieke Lectuur is weer tot zijn einde gekomen. Volgende keer willen we verder op weg gaan om ons spiritueel leven in de aandacht te brengen. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit de rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag gaan we in Het Woord spreekt een psalm bespreken. En we lezen psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Batseba. Wees mij genadig, God die liefde is. Uw grenzenloze barmhartigheid wis uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

De 11 eerste versen van Psalm 51 kennen de meeste mensen zeer goed. Zeer zeker zij die het getijdengebed bidden. Want elke vrijdagochtend tijdens de lauden wordt deze psalm gebeden. Heel speciaal op vrijdag, omdat dat de dag is dat we het offer van Jezus Christus gedenken. Het offer van Jezus Christus op het kruis, dat bekend staat als een offer van reiniging. Hij heeft onze zonden gedragen om ze weg te doen, om ze te reinigen, om ze te vergeven. Waarbij Jezus op het einde van zijn kruisoffer durft zeggen, het is volbracht. En net ervoor had Jezus gezegd, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Het gaat dus wel degelijk in deze psalm over de zonde. En zoals we misschien ook weten, elke psalm is een gebed, een lied, een gedicht. Is eigenlijk iets dat vanuit het hart kan komen om zich tot God te richten met een vraag. En de vraag hier in psalm 51 is duidelijk. Het is een vraag om ontferming, een vraag om Gods barmhartigheid te ontvangen. Maar enkel en alleen maar nadat men erkent dat men zondig is. En laat nu daar net de moeilijkheid liggen. Onze erkenning van schuld. En van vele zaken die wij misschien doen in ons leven, zeggen wij, maar dat is allemaal niet fout. En toch staat er geschreven in vers 6 van de psalm, ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. God kent de harten. Hij ziet ons. En hij weet, hij is de enige trouwens, die echt weet wat het goede en wat het kwade is. Hij zelf is natuurlijk het goede. En hij wenst dat wij kiezen voor dat goede. Maar soms laten wij ons eigen belang primeren. En dan kiezen wij voor het kwade en niet het goede. En kunnen we iets zondig doen? Zelfs iets dat misschien menselijkerwijze niet zondig is, kan nog altijd in de ogen van God fout zijn. Omdat hij, laten we het gewoon simpel zeggen, het volledige plaatje kent. Maar het vraagt al een heel groot vertrouwen om van God te aanvaarden dat er iets fout is, wat wij misschien menselijkerwijze niet altijd voor het fout zien. En het omgekeerde geldt ook. Wat wij als mensen misschien soms als fout zien, is in Gods ogen misschien niet fout. En zo zien we dat wij in de eerste plaats Gods wet moeten volgen. En als we dat niet doen, dan kunnen we altijd terugkeren tot God als we erkennen dat we klein zijn en zondig om van God de barmhartigheid te ontvangen. Wel, hetzelfde geldt voor David. Aan wie deze psalm wordt toegeschreven. Want zo lazen we in de eerste en de tweede vers. Een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was na Davids omgang met Bathseba. David had gezondigd. Hij had overspel gepleegd. In de ogen van God een zware zonde. En misschien was David gewoon zwak geweest, maar het neemt niet weg dat hij zich moest bekeren. En hij zal erkennen dat hij schuld heeft, want zo zegt hij het zelf. Wis uit wat ik heb misdaan. Ik beken, ik heb mij misdragen. En dat is de eerste erkenning die wij als mensen kunnen doen tegenover God om de barmhartigheid te ontvangen. Maar pas op, hiermee nodigt God ons niet uit om alleen maar negatief te zijn. En dat zien we ook in de psalm. David is niet negatief. Hij richt zich in vertrouwen nu reeds op de goddelijke barmhartigheid. En natuurlijk, hij ziet zijn zonde voor zich, maar hij rekent vanaf het begin op Gods barmhartigheid. Want zo zegt hij, zijn allereerste woorden, wees mij genadig, God die liefde is.
Zelfs David zegt al wat we voornamelijk in het Nieuwe Testament zullen erkennen, dat God liefde is. In het Oude Testament had men de wet, had men de profeten, en in die wet en profeten komt heel vaak naar voren dat God een strenge God is, een rechtvaardige God. En dat is natuurlijk waar en zal niet weggaan. Maar het is voornamelijk in de openbaring die Jezus Christus brengt, God zelf die mens is geworden, dat we Gods barmhartigheid leren kennen. Ja, de mens is afgedwaald van God, maar wordt terug gericht op de weg naar God toe, dankzij het voorbeeld dat Jezus Christus heeft gegeven. Maar hiervoor moeten we vooral Gods gedachten volgen en niet alleen de menselijke gedachten. En nogmaals, David erkent dat. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. David erkent de suprematie, zeg maar, van het woord van God, van de goddelijke openbaring. En hij vraagt reiniging. De erkenning van de eigen zondigheid is niet iets negatiefs, is niet iets zwarts, iets donkers, maar het geeft vertrouwen in het goede. Het geeft vertrouwen in de reiniging komende van God alleen. De fariseeën zullen in het Nieuwe Testament er moeite mee hebben dat Jezus durft zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar natuurlijk, Jezus kan dat zeggen, want hij is God, die mens wordt om de mens terug naar God te brengen. En hij kan zonden vergeven, hij is het antwoord op de psalm die David vandaag tot God richt. En die wij elke dag opnieuw tot God zouden moeten richten. Niet omdat het negatief klinkt, maar integendeel, het spreekt ons vertrouwen uit. En wat vraagt David nog in de psalm? Hij vraagt om gereinigd te worden. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. We gaan even stoppen bij het woord hyssop. Hyssop is een plant dat sinds de oudheid gebruikt werd voor de reiniging. Het is een plant dat een zekere substantie bevat die rein maakt. In de Bijbel komt het woord hyssop 12 keer voor. 10 keer in het Oude Testament en 2 in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament wordt het altijd gebruikt om een reinigingsritueel voor te stellen. Er wordt altijd gevraagd bij de reiniging van iets om er hyssop in te doen. Water werd gevraagd en hyssop. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 14, vers 4. Laat de priester voor degene die gereinigd wil worden 2 levende, reine vogels halen en cederhout, karmozijn en hyssop. Hyssop werd toen altijd gebruikt dus voor reinigingsrituelen. 5 komt het voor in het boek Leviticus, waar de wet voorschrijft wat men moet doen om gereinigd te worden. In het Nieuwe Testament komen we het woord ook tegen. En in het evangelie zelfs maar 1. En dat is in het Johannesevangelie, hoofdstuk 19, vers 29. Dit is tijdens de lijdensweg van Jezus Christus op het kruis. Er staat geschreven: er stond daar een kruik met zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Jezus Christus, hangende op het kruis, zegt: ik heb dorst. En er wordt hem wijn aangeboden, zure wijn, maar ze steken die op een hyssopstengel. We zien hier onmiddellijk het verband met die reinigingsrituelen. Dat wil zeggen dat het ware reinigingsritueel uitgevoerd wordt door Jezus Christus op het kruis. En het is het bloed van Christus dat ons echt rein maakt. Bij David in de psalm is dat dus eigenlijk
nog voor de kruisdood van Jezus Christus als een ware reiniging. David rekent op de goddelijke barmhartigheid, op God die tussenkomt om ons rein te maken. En hij is de enige die dat kan. David vertrouwt daar reeds op. En daarom herhalen we dat Psalm 51 voornamelijk een gebed is, rekenend op de goddelijke barmhartigheid, een gebed dus van vertrouwen op God. Niet van negativiteit over onszelf, maar wel van erkenning van onze eigen kleinheid om uit te kijken naar de grootheid die God aan ons wil geven in zijn barmhartigheid. De laatste vers die we hebben gelezen: wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit. Elke mens heeft zonde begaan. Elke mens doet wel eens iets fout. En misschien zijn dat niet altijd de grootste criminele feiten. Maar de erkenning dat we kleine mens zijn en het grote vertrouwen dat we hebben op Gods barmhartigheid die ons witter maakt dan sneeuw en die ons reinigt met hyssop, wel dat vertrouwen, dat moeten wij in ons hart dragen. En vandaag worden we uitgenodigd tot dat vertrouwen. En we herhalen nog even deze mooie psalmversen. Psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Bathseba. Wees mij genadig, God die liefde is. U, grenzenloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan, was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden op deze dinsdag 23 juni. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vanaf pagina 1137. En de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1139. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Gij, Heer, zijt rechtvaardig, uw oordeel is juist. Rechtvaardig hebt gij alles verordend, het is volkomen betrouwbaar. Van ergernis word ik verteerd, omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten. Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte, daarom heeft uw dienaar ze lief. Ik ben maar gering en eenvoudig, maar uw bevelen vergeet ik niet. Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig, uw wet blijft altijd bestaan. Al ben ik door nood en ellende getroffen, mijn vreugde vind ik in uw gebod. Wat gij verordent, blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij er naar handelt. Laat mijn bidden doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag, elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn bidden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat, als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf, een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt, aan uw zorg is hij voorgoed ontrokken. In een put hebt gij mij neergelaten, in het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Uit het boek Deuteronomium. De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad. Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van

0: van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
4: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
4: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
4: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars. Iedere maand maken we in dit programma kennis met één van de leraars of doctors van de kerk. En vandaag met Petrus Canisius, een naam die u misschien wel kent van de Petrus Canisius vertaling. Hij is een kerkleraar uit onze kontreien en werd op 8 mei 1521 als Petrus Canis geboren in Nijmegen. Destijds was Nijmegen een onafhankelijke stad, maar vandaag maakt de stad deel uit van Nederland. Op diezelfde 8 mei werd Martin Luther door het edict van Worms geëxcommuniceerd. Symbolisch wordt dit beschouwd als het formele begin van de protestantse reformatie. Biografen van de heilige Petrus Canisius zien hierin een opmerkelijk toeval, aangezien hij later een prominente figuur zou worden in de katholieke contra-reformatie in Duitsland. Petrus' moeder Egidia overleed toen hij nog klein was. Zijn vader Jacob bleef achter met 3 jonge kinderen, Petrus zelf en zijn 2 zussen Wendelina en Philippa. Jacob hertrouwde en kreeg minstens 8 kinderen uit die tweede huwelijk. Over zijn stiefmoeder Wendelina schreef Petrus dat zij als een echte moeder voor hem was. Een van zijn halfbroers, Theodric, trad in navolging van zijn broer Petrus ook toe tot de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een document dat bekend staat als zijn belijdenissen en ook in zijn testament beschrijft Petrus zichzelf in zijn jeugd als een twistziek en opvliegend kind, met neigingen tot jaloezie, haat, arrogantie en onnadenkend spreken over belangrijke zaken. Een neiging die hij zelf omschrijft als een blinde die over kleuren spreekt. Zijn woorden tonen aan dat hij een karakter had dat moest gevormd en gedisciplineerd worden. Tegelijkertijd kon hij al in zijn jeugd bij momenten diep religieus geraakt worden. En speelde hij bijvoorbeeld graag de rol van priester, waarbij hij misvieringen nadeed, preekte, zong en bad. Soms voor een groep speelkameraadjes. Hij diende ook graag de mis. Een belangrijke invloed op de roeping van de heilige Petrus was zijn vriendschap met de jonge priester Nicolaas van Essen, die hem geestelijk begeleidde toen hij in Keulen studeerde. Petrus Canisius was toen 15 jaar oud. In zijn belijdenissen uit hij zijn dankbaarheid aan God voor zo'n meester en dagelijkse raadgever van vroomheid. Petrus ging niet alleen biechten bij Pater van Essen, maar zocht hem vaak op om zijn valkuilen, dwaas gedrag en geestelijke worstelingen van die dag met hem te delen. Deze openheid en bereidheid om zich te laten leiden droegen zeker bij aan zijn geestelijke groei. Op zijn verjaardag in 1543, tijdens een retraite onder leiding van de later zalige Pater Petrus Faber, een van de eerste Jezuïeten, besloot Petrus Canisius toe te treden tot de net opgerichte Sociëteit van Jezus. De heilige Ignatius van Loyola was op dit moment nog in leven en Petrus Canisius zou er ook een correspondentie mee hebben. Kort daarna begon hij zijn noviciaat. In datzelfde jaar spoedde hij zich naar het sterfbed van zijn vader. Op 12 juni 1546 werd hij in Keulen tot priester gewijd. In 1548 stuurde de heilige Ignatius hem naar Rome voor verdere spirituele vorming en vervolgens naar het college van Messina voor eenvoudige huishoudelijke taken. Na het behalen van zijn doctoraat in de theologie aan de Universiteit van Bologna in 1549 werd hij door de heilige Ignatius toegewezen aan een missie in Duitsland. Op 2 september dat jaar bezocht Petrus Paulus III en bad hij vervolgens in de Sint-Pietersbasiliek, waar hij hulp vroeg aan de apostelen Petrus en Paulus voor zijn missie. In zijn dagboek noteerde hij het volgende: "Ik heb toen gevoeld dat mijn grote steun en de aanwezigheid van de genade gegeven werd door de tussenkomst van deze voorsprekers, Petrus en Paulus. Zij bevestigden mijn zending in Duitsland en het leek of zij mij als apostel van Duitsland de steun gaven van hun welwillendheid. Gij weet, Heer, op hoeveel manieren en hoe dikwijls gij mij diezelfde dag Duitsland hebt toevertrouwd, waarvoor ik mij zal laten aansporen, waarvoor ik zal verlangen te leven en te sterven."
In die periode van de Lutherse hervorming leek het katholiek geloof in de Germaanse gebieden steeds verder terug te lopen vanwege de grote aantrekkingskracht van de reformatie. De taak van Petrus Canisius om het katholieke geloof in deze regio te versterken en te vernieuwen leek haast onmogelijk en kon alleen slagen door krachtig gebed en een diepe persoonlijke relatie met Christus gevoed door de Eucharistie. Later in deze uitzending zullen we meer spreken over zijn spiritualiteit. Petrus begon zijn missie in 1549 dus en werkte vervolgens 30 jaar voornamelijk in Duitsland. Hij was actief in Beieren, waar hij de functie vervulde als decaan, rector en vicekanselier aan de Universiteit van Ingolstadt. En hij zorgde voor zowel de academische als de religieuze vormingen. In Wenen oefende hij als administrator van het bisdom zijn pastorale zorg uit en bereidde hij zijn catechismus voor. Dit is iets anders waar de heilige Canisius erg bekend om is geworden. Hij richtte in 1556 het College van Praag op en diende tot 1569 als eerste overste van de Jezuïtenprovincie in Hoog-Duitsland. In zijn encycliek van 1 augustus 1897 noemt paus Leo XIII Petrus Canisius de tweede apostel van Duitsland na Bonifacius. De paus benadrukt hoe Petrus met buitengewone toewijding werkte om Duitsland, dat verscheurd was door de religieuze conflicten, weer tot eenheid te brengen. En hij prees zijn ijver in het verdedigen van het geloof en zijn inspanningen om zielen te redden. Een zeer belangrijk deel van het leven van Petrus Canisius was het onderwijs. Hij speelde een essentiële rol in de oprichting van het Jezuïtische onderwijssysteem in Europa. Hij hielp mee met de oprichting van scholen in steden als Keulen en Wenen, Praag en Ingolstadt, zoals gezegd, en Freiburg in Breisgau. In Fribourg, in Zwitserland, waar hij de laatste 17 jaar van zijn leven doorbracht, hielp hij bij de oprichting van de universiteit. Zijn werk versterkte het katholiek geloof in Zwitserland aanzienlijk. Paus Benedictus XV merkte in 1921 op dat de Zwitsers het katholiek geloof vooral te danken hadden aan de waakzaamheid en wijsheid van deze heilige man. Na God het meest dankzij Petrus Canisius, zei Benedictus XV. De heilige Petrus Canisius stierf er op 21 december 1597. Hij werd zalig verklaard door paus Pius IX in 1864. Werd in 1897 door paus Leo XIII uitgeroepen tot de tweede apostel van Duitsland, zoals al gezegd, en door paus Pius XI in 1925 heilig verklaard en uitgeroepen tot kerkleraar. Toen Petrus in 1580, na meer dan 30 jaar van toewijding, Duitsland verliet om naar Zwitserland te gaan, had hij een gemeenschap van meer dan 1100 Jezuïeten achtergelaten. Niet te vergeten dat zij 30 jaar eerder met 3 Jezuïeten als eerste in Duitsland waren toegekomen. Zijn invloed reikte tot aan paus Gregorius XIII, die bekend stond als de paus van de seminaries en die dankzij Petrus' invloed de seminariebeweging wereldwijd stimuleerde. Zijn aanwezigheid op de latere zittingen van het Concilie van Trente hielp zelfs keizer Ferdinand om een koers te behouden die het concilie niet in gevaar bracht. Petrus Canisius was van gemiddelde lengte, stevig gebouwd, met een ascetisch gezicht dat zowel strengheid als zachtheid uitstraalde. Zijn portretten tonen hem met dik haar en een korte baard, waarbij zijn gelaat een ingetogen kracht weerspiegelt.

En dat was Obone Jesu van Hieronymus Praetorius, een Duitse tijdgenoot van Petrus Canisius, de kerkleraar waar we vandaag over spreken. Er zijn veel geschriften uit de tijd van de heilige Petrus Canisius bewaard gebleven, en niet in het minst van zijn eigen hand. En daaruit kunnen toch verschillende eigenschappen van zijn persoonlijkheid ontrokken worden. Sint Petrus Canisius was een werkpaard. Hij toonde tijdens zijn carrière een ongelooflijke werklust en veelzijdigheid. Hij vervulde verschillende officiële functies, zoals leraar en bestuurder, maar hielp daarnaast ook de armen en de zieken. En hij was ook biechtvader en prediker. En vooral ook een schrijver. Naast boeken schreef hij talloze brieven over religieuze kwesties die later in 8 delen werden verzameld. Deze correspondentie, waaronder brieven aan prominente tijdgenoten zoals de heilige Carolus Borromeus, maar ook de heilige Ignatius van Loyola en 3 pausen, biedt een uniek inkijkje in de politieke en religieuze gebeurtenissen van die woelige 16e eeuw. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij ook levensbeschrijvingen van heiligen, vooral van Zwitserse heiligen. Het was ook in het Zwitserland dat hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En hij beschreef die levens vooral om de devotie te bevorderen. Zijn werk over Maria, het Opus Marianum, nam zoveel tijd en inspanning in beslag dat het zijn gezondheid schade en zijn assistenten overbelastte. Zijn overste bekritiseerde hem om zijn intense schrijfwerk en vond dat Canisius' schrijfdrang niet altijd een goede kwam aan de orde. Maar de overste wilde anderzijds ook wel dat er heel goed gezorgd werd voor de gezondheid van Petrus Canisius, zodat hij zichzelf niet letterlijk zou doodwerken. Ondanks weerstand en kritiek liet Canisius met zijn geschriften een blijvende invloed achter op de katholieke theologie en spiritualiteit. Petrus Canisius verkondigde het woord van God ook in het spreken, naast het vele schrijven. Zijn preken waren vaak lange toespraken doorspekt met bijbelteksten. En ze waren gericht op zowel geleerden als gewone luisteraars en brachten velen terug naar de sacramenten. In Wenen was hij al op 32-jarige leeftijd hofprediker. En in Augsburg, waar hij stadsvoorganger was, hield hij 90 preken in 9 maanden. Zijn eenvoudige directe stijl, zonder opsmuk, raakte mensen diep en leidde vaak tot tranen en bekeringen. Zijn invloed in Fribourg was zo groot dat na zijn komst een enorme toename in het ontvangen van de sacramenten door de mensen meebracht. Canisius' preken hielpen niet alleen om het geloof te versterken, maar ook om mensen terug te brengen naar de katholieke kerk die waren overgestapt naar het protestantisme. Zijn levensvoorbeeld en zijn gebeden en vasten ondersteunde zijn missie. Zoals paus Pius XI opmerkte, Canisius gebruikte vooral gebedswaken en vasten als krachtbronnen om de hindernissen in zijn leven te overwinnen. Hoewel hij soms streng sprak, toonde hij altijd veel mededogen, zoals blijkt uit zijn opmerkingen over matigheid en de waarde van de sacramenten. Hij benadrukte dat de waarde van de communie niet afhing van de levenswijze van de priester, maar van de sacramentele genade zelf. Hij was ook zeer begaan met de armen. Hij was een man met een groot hart en dat was zeer duidelijk zichtbaar in zijn zorg voor de zieken en de kwetsbaren. Hij bekommerde zich ook om de gezondheid van zijn medebroeders en geloofde sterk in het heilzame effect van iemands geboortestreek. Daarom stuurde hij zieke priesters en broeders soms terug naar hun geboortedorp voor herstel. Aan een priester met wie hij eerder oneenigheid had gehad, schreef hij op latere leeftijd: "Ik bid en zal graag blijven bidden dat hij u een heilig geduld schenkt, dat u nu het meest nodig hebt. Ik kijk er naar uit u te zien in ons hemels vaderland, waar we elkaar liefdevol zullen omarmen." Canisius noemde de armen vaak de geliefde armen en moedigde

stadsbestuurders aan om hun situatie te onderzoeken en te verbeteren. Hij stelde voor dat het geld voor grote feesten, zoals huwelijksbanketten, beter besteed zou worden aan de armen. Tijdens een preek sprak hij indringend over ongelijkheid. Is het niet onvergeeflijk dat er zoveel mensen in lompen lopen, terwijl kisten vol overvloed opgeslagen liggen? Zegt hij. Daarnaast hechtte hij groot belang aan liefdadigheid en herinnerde hij aan de woorden van de aartsengel Raphaël in het boek Tobit. Beter gebed samen met waarheid en aalmoezen samen met rechtvaardigheid dan rijkdom samen met onrechtvaardigheid. Aalmoezen redden van de dood, ze reinigen van alle zonden. Hij benadrukte dat Christus op de laatste dag degenen zou prijzen die barmhartig waren geweest voor de armen. Canisius was ook gehecht aan vriendschap en genegenheid. Hij waardeerde de zuidelijke uiting van liefde boven de noordelijke gereserveerdheid. Hij kende de twee kanten natuurlijk, doordat hij zelf uit Nederland kwam en de stichter een Spanjaard was. Hij schrijft ergens: ik zou graag zien dat alle leden van de sociëteit elkaar omarmen bij vertrek of aankomst. Italiaanse hartelijkheid in plaats van Duitse terughoudendheid moet onze praktijk zijn. Aan een neef schreef hij kort voor zijn dood: zorg dat je de oude Canisius niet vergeet, die nu zelf een zieke man is en de anderen niet meer kan helpen. De heilige Petrus Canisius beschouwde zichzelf niet als een groot theologisch schrijver, maar zijn doel was vooral om de devotie te bevorderen. In zijn handboek voor katholieken schreef hij: er is niets voortreffelijker of aangenamer voor God, of nuttiger en noodzakelijker voor mensen om een goed en heilig leven te leiden dan de ijverige en constante meditatie over het leven en het lijden van onze Heer Jezus Christus. Canisius vroeg vaak om gebeden voor zichzelf. Aan het begin van een preek vroeg hij de mensen om samen een Onze Vader en een Weesgegroet te bidden. Opdat, zo zei hij, ik het woord van God op de juiste manier mag overbrengen en u het vruchtbaar mag horen. Hij bad zelf gemiddeld 7 uren per dag. 4 uur in de ochtend, beginnend om 4 uur, en 3 uur in de avond. Zelfs tijdens zijn laatste ziekte, toen hij zwaar verzwakt was, hield hij vast aan dit gebedsritme, hoewel hij zichzelf verweet: ik ben voor iedereen zichtbaar een nutteloze, vruchteloze luiaard, die het brood dat ik eet en de vriendelijkheid van mijn broeders niet waard is. Een vast ritueel van hem was het bidden voor het slapen gaan. Na het naar bed gaan nam hij 5 diepe ademhalingen, waarbij hij bij elke ademhaling een gebed uitsprak dat zijn liefde voor God en de mensen uitdrukte. Versterkt door deze 5 zuchten zult u gelukkig slapen, en hij die niets weigeren kan aan de verlangens van een liefhebbende ziel zal in zijn goddelijke macht deze verlangens vervullen, zei hij erover. In 1549, voor zijn vertrek naar Duitsland, bad Sint-Petrus Canisius in de Sint-Pieterskerk in Rome en ontving een speciale genade die hij later beschreef. Gij, mijn verlosser, opende uw hart voor mij op zo'n wijze dat ik leek binnenin te kunnen kijken. En gij nodigde mij uit om de wateren van het heil te drinken uit die bron. Groot was op dat moment mijn verlangen, dat stromen van geloof, hoop en liefde mijn ziel zouden binnenstromen. Over zijn spiritualiteit dadelijk nog meer. Maar hier komt toch al sterk naar voren hoe hij een zeer actieve en ook praktische man was, maar tegelijkertijd ook met een groot en diepvoelend hart. Een van de mooiste eigenschappen van de heilige Petrus Canisius was zijn gematigdheid. De Zwitserse bisschoppen schreven op 1 mei 1921 dat Petrus Canisius in zijn verdediging van het geloof tegen de toenmalige bezwaren nooit zijn tegenstanders persoonlijk noemde. Hij adviseerde een jonge schrijver Lindanus om terughoudender te zijn, met de volgende woorden: geleerden zijn het met mij eens dat veel in uw geschriften met meer terughoudendheid kan worden uitgedrukt, vooral wanneer u oneerlijk speelt met de namen van Calvin, Melanchthon en soortgelijke mensen. Het is het voorrecht van de volksredenaar om zich in dergelijke zaken te begeven, maar niet de zaak van een theoloog.
Canisius moedigde Lindanus aan om zijn toon te verzachten met het advies: ik smeek je om harde passages te matigen, zodat we de dwalenden met een geest van zachtmoedigheid vermanen in plaats van hen uit te dagen. Hij benadrukte vaak dat de waarheid wijs, op tijd en sober verdedigd moet worden. Canisius pleitte in Rome tegenover een kardinalencommissie die strenge maatregelen in Duitsland voorstelde, juist voor zachtheid en vriendelijkheid. Zo vond hij de heilige Carolus Borromeus soms te streng. En schreef hij erover aan jezuïet-generaal Acquaviva: ik ben liever buiten het gezelschap van kardinaal Borromeus dan erin, omdat ik hem te streng acht voor de geestelijke zwakke en kwetsbare Zwitsers. Als bestuurder was Petrus Canisius veel milder voor zijn ondergeschikten dan voor zichzelf. Na zijn aftreden schreef hij aan de generaal van de jezuïeten: ik twijfel er niet aan dat deze verandering van provinciaal niet alleen voor mij persoonlijk een troost zal zijn, maar ook voor de anderen in Christus onze Heer een genoegen en een voordeel. De heilige Franciscus Borgia was geraakt door de manier waarop Petrus Canisius de last neerlegde die hij 14 jaar lang met geduld, ijver, integriteit en wijsheid had gedragen.

Gij, Heer, licht van eeuwig licht, laat mij u mogen zien, oog in oog. Laat mij ontdekken wat de zin is van mijn roeping. Leer mij waartoe ik geroepen ben. Help mij met uw genade en genegenheid, opdat ik mij met hart en ziel kan inzetten voor het geluk en de heelheid van mijzelf en mijn medemensen. Geef mij kracht, Heer, en richt mij op, opdat ik mij volledig wijden kan aan wat voor mij ligt. Want ik wil u volgen van zo nabij mogelijk. Hoezeer zou ik willen dat mijn hart bezit was van u alleen, die mijn rust, mijn leven en mijn redding zijt. U alleen wil ik zoeken. U alleen liefhebben. Met u innig verbonden zijn. Wat zou ik buiten u verlangen? Wat heeft alles voor zin als u er niet bent, die als enige mijn ziel volkomen vervullen kunt? Gij, licht van mij, roem van mij. Wanneer zal ik u mogen zien? Gij, mijn vrede, mijn rust. Wanneer zal ik bij u zijn? Gij, mijn troost, mijn hoop, mijn zekerheid. Wanneer zal ik ontbonden worden en vrij u tegemoet vliegen om met de heiligen u ten volle te kennen, lief te hebben en te prijzen? Heer Jezus, ontferm u over mij. Mijn schat, mijn alles. Met heel mijn ziel vertrouw ik op u. Dit gebed van de heilige Petrus Canisius, de kerkleraar over wie we het vandaag hebben, vormt een mooie overgang naar zijn geschriften en spiritualiteit. Hiervoor nemen we graag een catechese van paus Benedictus de 16e over de heilige Petrus Canisius ter hand. De heilige Petrus Canisius was een groot deel van zijn leven in contact met de grootste sociale personaliteiten uit die tijd en had vooral invloed door zijn geschriften. Hij heeft de volledige werken uitgegeven van de heilige Cyrillus, van Alexandria en van de heilige Leo de Grote. De brieven van de heilige Hieronymus en de gebeden van de heilige Nicolas van Flouen. Hij publiceerde devotieboeken in meerdere talen, biografieën van meerdere Zwitserse heiligen en vele teksten over homiletiek. Maar zijn meest verspreide teksten waren de drie catechismussen die hij schreef tussen 1555 en 1558. De eerste catechismus was voor studenten bestemd die elementaire begrippen van theologie konden begrijpen. De tweede voor een eerste godsdienstonderricht aan jongeren. De derde voor jongeren met een schoolopleiding van het secundaire en hogere niveau. De katholieke leer werd uiteengezet in de vorm van vraag en antwoord, kort, in bijbelse termen, zeer helder en zonder enig polemisch accent. Nog tijdens zijn leven kende deze catechismus reeds meer dan 200 oplagen. En honderden oplagen zijn daarop gevolgd, tot in de 20e eeuw. Mensen in Duitsland, van de generatie van mijn vader, Benedictus XVI spreekt hier, noemden de catechismus gewoon de Canisius. Hij is werkelijk de catechismus doorheen de eeuwen. Hij heeft eeuwenlang het geloof van de mensen gevormd. Het is een karakteristiek van de heilige Petrus Canisius. Trouw aan dogmatische principes, harmonieus weten te koppelen aan de eerbied die me verschuldigd is aan elke persoon. De heilige Canisius heeft het onderscheid gemaakt tussen bewuste, schuldige geloofsafvalligheid en onschuldig verlies van het geloof door de omstandigheden. En hij verklaarde ten opzichte van Rome dat de meerderheid van de Duitsers die tot het protestantisme waren overgegaan, daaraan geen fout hadden. Of een historisch moment van krachtige confessionele tegenstellingen vermeed hij, en dat is buitengewoon in die tijd, scherpheid en de retoriek van de woede. Wat, zoals ik zei, zeldzaam is in die tijden van discussie onder de christenen. En hij beoogde uitsluitend de spirituele wortels en de heropleving van het geloof binnen de kerk. Daartoe diende zijn uitgebreide en diepe kennis van de Heilige Schrift en de kerkvaders. Op die kennis steunde ook zijn persoonlijke relatie met God en de spirituele gestrengheid die hij van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek had meegekregen.
De spiritualiteit dan van de heilige Canisius is gekenmerkt door diepe persoonlijke vriendschap met Jezus. Hij schrijft bijvoorbeeld op 4 september 1549 in zijn dagboek Spreken tot de Heer: omdat gij tenslotte voor mij het hart geopend hebt van uw allerheiligste lichaam, dat ik voor mij leek te zien, hebt gij mij bevolen aan deze bron te drinken, door mij uit te nodigen het water van mijn heil aan uw bronnen te putten. O mijn verlosser. Vervolgens ziet hij dat de verlosser hem een drieledig kledingstuk geeft, die vrede, liefde en volharding heten. En met dat kledingstuk, dat samengesteld is uit vrede, liefde en volharding, heeft Canisius zijn vernieuwing van het katholicisme geleid. Zijn vriendschap met Christus, die het centrum uitmaakt van zijn persoonlijkheid, gevoed door liefde voor de Bijbel, liefde voor het sacrament, liefde voor de kerkvaders, was duidelijk verenigd met het besef dat hij in de kerk de zending voortzette van de apostelen. En dat herinnert ons eraan dat elke authentieke evangelist steeds een instrument is. En dat maakt hem juist vruchtbaar, verenigd met Jezus en zijn kerk. De heilige Petrus Canisius had zich in de vriendschap met Jezus gevormd in het spirituele milieu van de Chartreuse of de Chartreuse van Keulen, waar hij in nauw contact was met twee Chartreuser mystici: Johan Langsperger, gelatiniseerd Lanspergius, en Nicolas von Hesche, of Eschius in gelatiniseerde vorm. Hij verdiepte zich vervolgens in de ervaring van deze vriendschap. Familiaritas stupenda nimis, zo omschrijft hij het, wat betekent door een steeds wonderlijker vertrouwelijkheid. Door contemplatie van de geheimen van Jezus' leven, die een groot deel beslaan van de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius. Zijn intense devotie tot het heilig hart van Jezus, die haar hoogtepunt bereikt in de toewijding aan het apostelambt in de Vaticaanse basiliek, vindt hier haar fundament. In de christocentrische spiritualiteit van de heilige Petrus Canisius ligt een diepe overtuiging. Er is geen ziel die begaan is met haar volmaaktheid en niet het gebed dagelijks beoefent, de meditatie. Het gewone middel dat de leerlingen van Jezus toelaat om met de goddelijke meester vertrouwelijk om te gaan. Daarom benadrukt onze heilige in de geschriften die bestemd zijn voor de geestelijke opvoeding van het volk het belang van de liturgie door zijn commentaren op de evangeliën, feesten, de ritus van de mis en van andere sacramenten. Maar hij is tegelijk bezorgd aan de gelovigen de noodzaak en de schoonheid van het persoonlijk gebed te tonen, dat de deelname aan de publieke eredienst van de kerk begeleidt en doordringt. Het gaat om een oproep en een methode, zo schrijft Paus Benedictus XVI, die heel hun waarde behouden, vooral omdat ze op het Tweede Vaticaans Concilie opnieuw voorgesteld werden en zo gezag kregen in de constitutie Sacrosanctum Concilium. Het christenleven groeit niet indien het niet gevoed wordt door deelname aan de liturgie, vooral de zondagsmis, en door het dagelijks persoonlijk gebed, het persoonlijke contact met God. Onder de duizenden activiteiten en vele aansporingen rondom ons is het nodig elke dag ogenblikken van bezinning te vinden bij de Heer, om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. Het voorbeeld dat de heilige Petrus Canisius ons niet alleen in zijn werken, maar vooral door zijn leven heeft nagelaten, is tegelijk steeds actueel en van blijvende waarde. Hij onderricht klaar en duidelijk dat het apostelambt slechts impact heeft en in de harten vruchten voortbrengt voor het heil, indien de prediker een persoonlijke getuige van Jezus is en een instrument dat te zijner beschikking weet te zijn. Innig met hem verenigd door het geloof in zijn evangelie en in zijn kerk. Door een leven dat moreel coherent is en door gebed dat even onophoudelijk is als de liefde. En dat geldt voor elke christen die zijn aanhankelijkheid aan Christus geëngageerd en trouw wil beleven.

En we kunnen nu nog eens de integrale tekst lezen zoals de heilige Petrus Canisius die zelf heeft nagelaten over die bijzondere ervaring die hij kreeg nadat hij van paus Paulus III de zegen ontvangen had om zich op weg naar Duitsland te begeven, waarvan hij later terecht de tweede apostel genoemd zou worden. Die geestelijke ervaring omschrijft hij als volgt. Eeuwige hoge priester, in uw oneindige goedheid heeft het u behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische zegen met grote ijver aan uw apostelen toevertrouwde, die men in het Vaticaan bezoekt en die daar onder uw leiding wonderen verrichten. Daar ondervond ik veel troost en de aanwezigheid van uw genade, die mij ten deel viel door zulke grote voorsprekers. Ook zij gaven mij hun zegen en bevestigden mijn zending naar Duitsland. En het leek of zij mij als een apostel van Duitsland hun welwillendheid beloofden. Gij weet, Heer, hoezeer en hoe dikwijls gij mij op die dag Duitsland toevertrouwd hebt, waarvoor ik sindsdien vol zorg ben gebleven en waarvoor ik verlang te leven en te sterven. Ten slotte dacht ik voor mij het geopende hart in uw heilig lichaam te zien. En gij beval mij uit die bron te drinken. Gij, mijn heiland, gij nodigde mij uit water te putten uit de bronnen van het heil. Ik verlangde echter ten zeerste dat stromen van geloof, hoop en liefde vandaar naar mij toe zouden vloeien. Ik dorstte naar armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ik begeerde geheel door u gewassen, gekleed en getooid te worden. Daarom, toen ik het waagde tot uw beminnelijk hart te naderen en mijn dorst eraan te lessen, beloofde gij mij een kleed, geweven uit drie delen, die de naaktheid van mijn ziel moesten bedekken en geheel en al betrekking hadden op mijn verbintenis. Dat waren de vreugde, de liefde en de volharding. Beschermd door dit kleed van het heil was ik vol vertrouwen dat er mij niets zou ontbreken, maar dat alles zou gelukken tot uw eer. En nog uit de werken van Canisius een passage met als ondertitel Troostredenen. Het is hier de plaats enige beweegredenen aan te geven, dienstig om treurenden en lijdenden een vaste en ware troost te schenken. Daarmee zullen wij in de geest van onze leermeester Christus treden, die volgens Isaïas gezonden is om allen in hun leed en droefenis te troosten. Voor eerst is het van groot belang het geloof in Gods waakzame voorzienigheid in ons te verlevendigen en ons te bevestigen in de overtuiging dat er in dit sterfelijk leven niets zonder reden gebeurt, niets toevalligs, niets dat niet voorzien was en geregeld. Want alles is door het woord geworden en buiten hetzelfde is er niet één ding geworden. En hij heeft alles wel gedaan. Dit blijft de waarheid, of wij Gods plannen begrijpen of niet. Want, zo zegt Paulus, in hem leven we en bewegen we ons en zijn we. Dan moeten wij al stellig en zeker aannemen dat God de schepper en bestuurder van alles is. Het goed, het hoogste goed is. Hij wil, hij kan de oorzaak niet zijn van zonde. Want gij zijt geen God die lust heeft aan boosheid. Hij werkt alles tot welzijn van die hem beminnen. En hij is de grote beminnaar van het menselijk geslacht. Daarom noemt de profeet Joël hem niet alleen Heer en God, maar zegt, goedertieren en barmhartig is hij, langmoedig en rijk aan ontferming en verzoenlijk ten opzichte van het onheil. Daarbij is hij voortdurend waakzaam en als het ware vol bezorgdheid voor ons. Want getrouw is God die niet zal toelaten dat gij bekoord wordt boven hetgeen gij kunt. Maar hij zal met de bekoring ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. En ofschoon hij aan niets behoefte heeft en de bron en oorsprong is van alle goeds, is hij toch vol ontferming over de arme mens, heeft medelijden ook met de geringste die in lijden is, reikt hem de behulpzame hand
en draagt niet minder zorg voor de minste der armen dan voor de rijke en machtige. Deze ellendige daar riep en de Heer verhoorde hem en redde hem uit al zijn noden. Kan er iets begerenswaardigers, iets heerlijkers uitgedacht worden dan dat God onze Vader genoemd wil worden? En inderdaad is. Het is waar, soms toornt Hij, slaat en straft Hij de zondaar, maar juist daardoor toont Hij zich als de beste Vader die ons welzijn beoogt. Want zo staat in de schrift, die de Heer lief heeft, tuchtigt Hij en Hij geestelt elke zoon die Hij aanneemt. Oefent lijdzaamheid in de tucht. Als jegens zonen gedraagt zich God. Want wat zoon is er die de vader niet tuchtigt? Is er één vader welwillend als hij, de vader der barmhartigheid, de God van alle vertroosting, wiens wijsheid en goedheid geen grens, geen maat, geen einde kent? Niemand is in staat al de genees- en hulpmiddelen op te noemen die de goddelijke goedheid schenkt en dagelijks toereikt, opdat wij bestand zouden zijn tegen bekoringen, aanvechtingen, onheilen en gevaren, en opdat zowel wij zelf als anderen daarin degelijke en waarachtige troost zouden vinden. Hebben wij niet het gesproken en geschreven woord Gods als veilig tegengif en onfeilbaar geneesmiddel? Zien wij Christus, ons hoofd, het kruis niet voor ons dragen, het zwoegend torsen? Maar zien wij ook niet hoe dat kruis hem verheft? Is hij niet ons volmaakte toonbeeld? Ook behoeven wij niet te zoeken naar de getuigenissen van onze voorvaderen. Ze zijn talloos. Wij zien de voetstappen van hen die ons zijn voorgegaan. Wij kunnen die voetstappen, als we willen, volgen. Schitterend zijn de voorbeelden van jongelingen en jeugdige maagden die de wreedste folteringen voor God en deugd hebben doorstaan. Moed dus. Wat zij konden, kunnen wij nadoen.

0: En tot slot willen we het ook nog hebben over de plaats van Maria in het leven en werk van de heilige Petrus Canisius. Zoals reeds gezegd was hij een belangrijk figuur ten tijde van de Contra-Reformatie. In 1555 publiceerde hij zijn Latijnse catechismus in vraag- en antwoordvorm met de gewone gebeden, waaronder de definitieve versie van het Weesgegroet. Het werk kende een overweldigend succes, zoals al gezegd, met vele uitgaven in 26 talen. En 11 jaar later werd de formulering van het Weesgegroet overgenomen in de catechismus van het Concilie van Trente. Het Weesgegroet is het populairste gebed van de katholieke kerk geworden. En in zijn uitleg over het Weesgegroet in de catechismus, uitgegeven in Antwerpen in 1587, toont de heilige Petrus Canisius een groot vertrouwen in de voorspraak van Onze Lieve Vrouw. Hij beschrijft haar als een krachtige bemiddelaarster die volgens hem in staat is te luisteren, naar, bij te staan en gunst te verlenen aan arme stervelingen, wanneer zij zich tot haar richten en haar moederlijke voorspraak vragen. Hij heeft dan ook nog een groot werk over Onze Lieve Vrouw geschreven, zijn Opus Marianum, en hij schrijft hierin over de liefde die hem aanzette tot deze toewijding. Ik citeer: "Zeer verheven koningin en trouwe moeder Maria, die nooit te vergeefs wordt aanroepen, wil dit arme getuigenis van mijn liefde aanvaarden." Hij moedigde in Keulen een broederschap aan om met vertrouwen en vastberadenheid hun devotie tot Maria voor te zetten. Met de belofte dat vereerders van Maria kunnen rekenen op de bescherming en genade van God. En dit niet alleen aan het begin, maar nog overvloediger naarmate zij in haar dienst vorderen. Paus Pius XI benadrukte de titel van Canisius' werk over Maria en prees zijn liefde voor de onvergelijkbare Maagd Maria. De paus wees ook op het geloof dat Canisius op zijn sterfbed werd bijgestaan door de moeder van de Heer. Over Genesis hoofdstuk 3 schreef Canisius dat Maria door Christus de kracht kreeg om tegen de oude slang te strijden, waardoor zij en anderen over zo'n machtige vijand triomferen. Petrus Canisius was een sterk bepleiter van de Rozenkrans en heeft deze devotie ook echt verspreid. Aan het einde nog een korte anekdote uit het leven van Petrus Canisius. Op een dag maakte Canisius een ommetje door de stad. Zijn rechterhand verborgen in zijn toog, onmerkbaar de Rozenkrans biddend. Plotseling komt er een jongetje de hoek omgevlogen en botst tegen hem op. De oude man wankelt, maar weet zich juist staande te houden. De jongen verwacht nu een draai om zijn oren te krijgen en krimpt al in elkaar. Maar de oude priester vraagt vriendelijk: "Ah wel, heb je haast?" "We deden wie het eerst de hoek om zou zijn," zei het jongetje. Intussen was er een hele groep kinderen om hen heen komen staan. "Zo, en waar gaan jullie naartoe?" "Naar huis, we komen van de les." "En heb je vandaag interessante dingen geleerd?" "Ja, een paar vragen uit de Canisius." "Uit de Canisius?" "Ja, zo heet ons boek voor godsdienst." "Ik hoop dat je er zo blij mee bent dat je het nooit meer vergeet," zei de oude priester. "Tot ziens maar weer." De Canisius. Toen hij weer verder schuifelde, was het alsof zijn gebed helemaal was opgefleurd. En zo komen we, beste luisteraars, aan het einde van deze inleidende uitzending over de kerkleraar Petrus Canisius, de enige kerkleraar uit de Lage Landen. Hij werd in 1925 tot kerkleraar verheven. Op afbeeldingen is hij onmiddellijk te herkennen vanwege zijn karakteristieke gelaat en haardracht. Heel vaak heeft hij een catechismusboek in de hand en ook vindt men veel afbeeldingen van hem met een leerling aan zijn voeten. Vaak vinden we de letters IHS. Deze letters vormen een monogram dat dierbaar is aan de Jezuïetenorde. En er worden twee betekenissen aan toegekend. De eerste is in hoc signo, in dit teken, met een afbeelding van het kruis erbij. Of twee, Jezus hominum salvator, Jezus mensenredder. Maar het zijn ook de drie eerste letters in het Grieks van de naam Jezus. Petrus Canisius overleed op 21 december 1597 maar zijn feestdag is op 27 april. In 2021 nog kreeg de heilige een kerkleraar, waarvan de relieken zich in Fribourg, waar hij overleed, bevinden, een nieuw reliekschrijn. Dat werd ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van zijn geboorte in de Sint-Nicolaas-kathedraal van Fribourg geplaatst. Hij werd toen ook gekozen als patroon van de toekomstige Jezuïte-provincie van Midden-Europa, die sinds april 2021 leden van de Sociëteit van Jezus uit Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Litouwen en Letland samenbrengt. In de volgende uitzending maken we kennis met een andere kerkleraar, maar we zullen zeker nog terugkomen op Petrus Canisius in de toekomst. Tot binnenkort.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, nu de Heilige Vader uiteraard teruggekeerd is van zijn apostolische reis naar Spanje. Terug alle hens aan dek voor de Heilige Vader. We gaan kijken onder meer naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen, waar we ook bij enkele van deze willen stilstaan. En verder zullen wij kunnen luisteren naar twee momenten waar de Heilige Vader een meditatie heeft gegeven. Twee keer een Angelus, eenmaal op 14 juni en een tweede keer op 21 juni vorige zondag, dat u ook allen live hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Dat staat vandaag allemaal op het programma. In een volgende aflevering willen we dan wat meer aandacht geven aan de apostolische reis, of bezoek moet ik zeggen, het pastorale bezoek dat de paus heeft afgerecht naar Pavia op zaterdag 21 juni. Dat heeft u ook zeker nog te goed in een volgende aflevering. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en onze inhaalbeweging maken wat betreft de audienties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En u weet dat hij terugkeerde op vrijdag 12 juni. Op zaterdag dan, 13 juni, ontving hij reeds Monsignor Filippo Iannone, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, in audiëntie. Op maandag 15 juni werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Michael Cerni, de prefect van het dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling. Samen met de bureeloversten van datzelfde dicasterie. Ook ontving hij de president van de Republiek Korea, samen met zijn echtgenote en hun gevolgde heer Lee Jae-myung. Ook de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, kardinaal Luis Antonio Tagle, werd door de Heilige Vader ontvangen. Ook werd een delegatie van de United Jewish Appeal Federation of New York ontvangen door de paus. En verleende hij een audiëntie aan een bedevaartsgroep van de Syro-Malankarese aartsbisschoppelijke kerk in Europa. Woensdag 17 juni ontving de paus de leden van het presidium van de Colombiaanse bisschoppenconferentie. Ook werden de leden van het Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor ontvangen door de paus. Op donderdag 18 juni dan ontving de paus Monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, samen met de secretaris van diezelfde afdeling van de Romeinse curie, dokter Fabio Gasperini. Ook werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringen. En dat is een moment waar we even halt kunnen houden. Deze kardinaal vergezelde samen met toen nog kardinaal Robert Prevost paus Franciscus tijdens zijn apostolische reis naar België. En hij is een belangrijke kardinaal die vaak een audiëntie krijgt bij de paus, en dat heeft allemaal te maken met het feit dat hij dus die zaken voorlegt aan de Heilige Vader voor goedkeuring wat betreft eerbiedwaardig, zalig of heilig verklaringen, het erkennen van mirakels en het erkennen van

0: Het martelaarschap van die mannen en vrouwen die op bijzondere wijze Jezus Christus hebben gevolgd in hun leven, op een bijzondere wijze getuigenis hebben afgelegd van hun geloof. En dat heeft ook deze keer met ons land te maken. Zo werd eerst het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaren Gods Juan Torres Torres en 19 van zijn metgezellen, diocesane priesters, erkend. Zij werden tussen augustus en september 1936 uit haat tegen het geloof vermoord op het grondgebied van het bisdom van Ibiza in Spanje in het kader van eenzelfde vervolging dus in die periode. De paus erkende ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods Julio Maria de Lombarde. Nu, hij is geboren als Jean Maria Albert en hij is een geprofeste priester van de congregatie van de missionarissen van de heilige familie. Ook stichter van de congregatie van de dochters van het onbevlekt hart van Maria, van de congregatie van de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament en van de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament. En hij is een Belg, een Vlaming. Hij werd geboren in Waregem, in België, op 7 januari 1878 en overleed in de buurt van de huidige gemeente Alto Jequitiba in Brazilië op 24 december 1944. En dus op deze wijze mogen wij deze priester, deze Julio Maria de Lombarde, als eerbiedwaardige dienaar Gods erkennen en mag ook zeker in ons land de devotie tot deze Vlaming toenemen en zullen we ook in de komende afleveringen, onder meer in Elke Dag Telt bijvoorbeeld, daar aandacht kunnen aan geven. Het is voor mij ook een onbekende figuur, zeker uitnodiging om hem beter te leren kennen. En zo zien we dus een link met ons eigen land. Kijken we nog even verder, dan werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Teresa Talon, geboren als Julia Teresa, erkend. Zij is de stichtster van de congregatie van de zusters van Maria Onbevlekte Ontvangenis, geboren op 6 mei 1867. Ze is geboren in Hanover in de Verenigde Staten van Amerika en overleed op 10 maart 1954 in Monroe, eveneens in de Verenigde Staten. De eerbiedwaardige dienares Gods Maria Agnesa Tribioli, ook haar heroïsche deugden werden erkend. Zij is een geprofeste religieuze en stichtster van de congregatie van de vrome arbeidsters van Sint Jozef, geboren op 20 april 1879 in Firenze in Italië en al daar overleden op 27 januari 1965. Ook erkende de Heilige Vader de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Clara André Malferit, geboren als Barbara Onofria, geprofeste zuster van het Girolamina klooster van San Bartolomea en Inca, geboren op 4 december 1596 in Palma de Mallorca in Spanje en overleden op 24 juni 1628 in Inca, eveneens in Spanje. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Petra Giordano, geboren als Nicoletta, erkend. Geprofeste zuster van de orde van de predikers, geboren op 4 juli 1912 in Napels in Italië en overleden op 21 juni 2006 in Bibbiena, eveneens in Italië. En zo bent u helemaal op de hoogte van de vorderingen in de zalige en heiligverklaringsprocessen van deze personen die op bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd. Dus ook voor ons land, voor die ene priester die geboren werd in Waregem. De paus ontving diezelfde dag nog de leden van de raad van bestuur van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ook de bisschoppen van Hongkong en Macau werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. De paus ontving ook de president van de Republiek Peru. Deze werd vergezeld door zijn echtgenote en gevolg, de heer José María Balcázar Zelada. Onmiddellijk daarna maakte hij bekend dat de paus zou toegezegd hebben om naar Peru af te reizen. Zeer binnenkort, u hoort er zeker meer over in Radio Vaticaan. De deelnemers aan de plenaire vergadering van de Vergadering van de Werken ter Ondersteuning van de Oosterse Kerken werden door de paus ontvangen, als ook de ambassadeur van Chili tijdens haar afscheidsbezoek, mevrouw Patricia Jacqueline Araya Gutierrez. Ook de prefect van de dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, werd diezelfde dag gezien door de paus. De voorzitter van de Banco Interamericano de Desarrollo, de heer Ilan Godfian, werd samen met zijn echtgenote en gevolg ontvangen door de Heilige Vader. Als ook de heer Moises Lauro de Azevedo Filho, de stichter en algemeen moderator van de katholieke gemeenschap Shalom. De deelnemers aan de Borgo Laudato Si Dialogues werden door de paus ontvangen diezelfde dag nog, als ook de bisschoppen afkomstig uit Taiwan, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Vrijdag 19 juni dan, opnieuw een audiëntie voor de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Als ook op zaterdag 20 juni werd het natuurlijk opnieuw de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen ontvangen. Dat is de vaste afspraak met deze prefect, waar dan de bisschopsbenoemingen in de wereld worden besproken. De paus op maandag 22 juni dan zag opnieuw de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, Victor Manuel Fernandez. Ook kardinaal Kurt Koch, de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, en de prefect van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog, kardinaal George Jacob Kovacat. Ook ontving de paus kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppen-Synode, de apostolische nuncius in Tsjechië, Monseigneur Eugène Martin Nugent, de leden van de Fondation Jérôme Lejeune. En ook hier zullen we even blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die zei het volgende tot de leden van de organisatie. Dierbare leden van de stichting, dierbare familieleden van de eerbiedwaardige professor Jérôme Lejeune, dierbare vrienden, het is een grote vreugde om de 100ste verjaardag van Jérôme Lejeune te vieren samen met u, de leden van de stichting die zijn naam draagt en zijn werk verder zet. Geraakt door het leed van kinderen met een handicap, wijde professor Lejeune zijn leven als wetenschappelijk onderzoeker aan hen. Zijn beroemdste ontdekking, namelijk de chromosomale afwijking die verantwoordelijk is voor trisomie 21, maakte van hem de wereldwijd erkende grondlegger van de moderne genetica. De lange lijst van zijn eretitels getuigt hiervan. Maar hij was ook een arts uit roeping en werkte onophoudelijk aan het vinden van een behandeling om het leed van zijn patiënten te verlichten, die hij de armen onder de armen noemde. Hij verdedigde vurig het leven en de waardigheid van de meest kwetsbaren, zelfs ten koste van zijn carrière. Geneeskunde, zo zei hij graag, is de haat tegen de ziekte en de liefde voor de zieke. zich bewust van de academische uitmuntendheid van professor Lejeune en zijn onvermoeibare toewijding aan de kerk, benoemde de heilige paus Paulus VI hem tot lid van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Zoals u weet, hebben zijn diepe vriendschap met de heilige paus Johannes Paulus II en hun gezamenlijke visie op de verdediging van het leven vervolgens geleid tot de oprichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, die professor Lejeune beschouwde als een noodzakelijke instelling gezien de toenemende bedreigingen voor het leven. Als man van wetenschap en wijsheid begreep Jérôme Lejeune al snel dat zijn wetenschappelijke ontdekking zou worden gebruikt om mensen met trisomie 21 voor hun geboorte uit te roeien. Hij aarzelde dan ook niet om zich tot hun pleitbezorger te maken en hekelde de schending van de eed van Hippocrates en dit nieuwe eugenisme dat hij omschreef als chromosomaal racisme. Zijn profetische uitspraken brachten hem ertoe het leven van iedere mens te verdedigen, verwijzend naar de onschendbare waardigheid die haar oorsprong vindt in de scheppingsdaad van God. In dit verband sprak hij instellingen en staatshoofden over de hele wereld aan en adviseerde hij hen. Deze strijd leverde hem in bepaalde wetenschappelijke kringen veel kritiek op. Professor Lejeune was zich ervan bewust dat technologie de geneeskunde weliswaar kan ondersteunen, maar deze nooit kan vervangen. Bovendien wist hij dat technologie tegen de geneeskunde, die van nature in dienst staat van het leven, kan worden ingezet, zoals blijkt wanneer technologie aan elke noodzakelijke ethische controle ontsnapt en overwegingen van efficiëntie, rendabiliteit of nut de overhand krijgen. De waarde van de mens hangt echter niet af van wat hij of zij presteert of produceert. En daarom mag een arts zich nooit permitteren om op basis van laboratoriumalgoritmen te beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde bejaarde. De geneeskunde mag zich nooit tot dienares van de geprogrammeerde dood maken. Dierbare vrienden, vandaag zet de Stichting Lejeune, waarvan u actieve leden bent, het werk verder dat door professor Lejeune is geïnitieerd op de drie gebieden van onderzoek, zorg en de onvoorwaardelijke verdediging van de menselijke persoon. Ik ben dan ook verheugd over de plaats die u wereldwijd inneemt in het onderzoek naar genetisch bepaalde verstandelijke beperkingen. U hebt ook het Instituut Jérôme Lejeune opgericht en ondersteunt het instituut dat duizenden patiënten met verschillende verstandelijke beperkingen in consultatie ontvangt. Ik wil u graag mijn steun betuigen voor uw inzet voor het leven en de menselijke waardigheid, met name in uw contacten met de overheid. Ik weet dat u regelmatig deelneemt aan maatschappelijke debatten om ieder mens in alle omstandigheden van zijn of haar bestaan te beschermen. Maar ik weet ook dat u zich inzet voor het bevorderen van de levenscultuur via de internationale leerstoel voor bioethiek, die academische opleidingen verzorgt voor de verschillende actoren op dit gebied: zorgverleners, juristen en filosofen. Ik wil u bedanken voor deze opleidingen die u verzorgt voor mannen en vrouwen die zo in de toekomst kunnen bijdragen aan het waarborgen van een medische ethiek ten dienste van de menselijke waardigheid en het leven. Aan u, dierbare vrienden met trisomie 21, en aan uw ouders, aan u, de kinderen van de eerbiedwaardige professor Lejeune die hier vanochtend aanwezig zijn, aan u allen, leden van de Jérôme Lejeune Stichtingen in Spanje, Argentinië en de Verenigde Staten, en tenslotte aan u, leden uit Portugal, Italië, Tunesië, Ivoorkust en Korea, wil ik mijn waardering uitspreken voor het werk dat jullie als leken voortzetten in de liefde voor de waarheid, in de voetsporen van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune. Wees net als hij toegewijde getuigen in de samenleving, in dienst van het voortdurende streven naar het algemeen welzijn. Dit is het eerste grote principe van de sociale leer van de kerk en de sociale vorm van de waardigheid die aan ieder wordt toegekend. Het algemeen welzijn sluit niemand uit die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. De boodschap en het werk van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune berusten op de universaliteit van de combinatie van verstand en hart. Mogen hij de moed tot de waarheid inspireren bij de vele jongeren en professionals die naar samenhang verlangen. Mogen hij hen helpen om zonder starheid verstand en geloof, woord en daad, het niet oordelen over personen en de afwijzing van de leugen met elkaar te verenigen. Ik vertrouw u toe aan de voorspraak van onze lieve vrouw en vraag haar uw weg te leiden, uw inspanningen te ondersteunen en haar tederheid uit te storten over alle kwetsbare mensen. Aan u allen die hier aanwezig zijn, verleen ik van harte mijn apostolische zegen, die ik uitbreid tot alle leden van de stichting, hun families en de geliefde beschermelingen van Jérôme Lejeune. Ik dank u. Ja, het is zeker een opmerkelijke toespraak. Het is ook een lange toespraak. Normaal gezien, als zo'n groepen ontvangen worden, ja, u kan het zich voorstellen, om iedere keer een toespraak te schrijven of wat dan ook, dat is niet eenvoudig. Er zijn ook andere mensen die helpen, de paus helpen om zo'n toespraken te schrijven. Maar hier zien we dat er echt een hele persoonlijke boodschap in ligt die hij heel duidelijk wil maken. Bovendien komt het ook op een tijd die voor Frankrijk, maar we merken dat ook in andere landen, in andere delen van de wereld, zeer belangrijk is en een zeer moeilijke tijd is. Er zijn namelijk tal van processen bezig, zowel in Frankrijk als in andere landen, om te proberen eigenlijk de cultuur van de dood uit te breiden. Met pogingen om de regels en de wetten die te maken hebben met het regelen van bijvoorbeeld het levenseinde, met abortus en dergelijke meer, om die te willen vergroten, uit te breiden, om die te verleggen. De paus die maakt hier een duidelijke boodschap, namelijk een ieder die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, is waardig en heeft een waardigheid die niemand kan afnemen. En dat was ook, zo zegt de Heilige Vader, de kernboodschap waar rond professor Jérôme Lejeune heeft gewerkt en heeft geleefd. Mooie toespraak van paus Leo XIV tot de leden van de stichting Jérôme Lejeune. De paus heeft diezelfde dag nog de deelnemers aan het zomerprogramma voor jongeren in het Vaticaan begroet en heeft ook een bezoek gebracht trouwens aan het hoofdkantoor van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Heel wat audienties dus waar we even konden blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die heeft ook een bericht gestuurd naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini. Hij was een emeritus vicaris van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, emeritus aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Hij was dus een belangrijke figuur, zeg maar, binnen de Romeinse curie en ook zeer zeker binnen het bisdom Rome. Hij is overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader volgende boodschap aan kardinaal Baldassare Reina. Het nieuws van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini, emeritus algemeen vicaris van het bisdom Rome, roept in mijn hart gevoelens op van diepe medeleving samen met dankbaarheid aan de Heer voor de gave van deze gewaardeerde persoon die zijn ambt met grootmoedigheid uitoefende, eerst in het bisdom Reggio Emilia Guastalla op verschillende gebieden van het apostolaat en vervolgens als hulpbisschop en voor de rest van zijn lange leven ten dienste van dit bisdom en de Italiaanse kerk. Ik wil u, de bisschoppenraad, de familie, het Romeinse presbyterium en alle gelovigen mijn medeleven en mijn deelneming betuigen. Ter herinnering aan deze deskundige en wijze broeder, gesteund door een diep geloof, een scherp verstand en een vooruitziende blik, die met discretie en zelfopoffering het evangelie en de kerk heeft gediend, denk ik aan zijn vruchtbare werk voor de Italiaanse bisschoppenconferentie en voor een vruchtbare dialoog met de wereld van de cultuur. Ik vraag de Heer, op voorbeden van de heilige maagd Maria, hem in het hemelse Jeruzalem te verwelkomen. En verleen ik van harte de apostolische zegen aan allen die zijn heengaan betreuren. Met een dankbare gedachte aan diegenen die hem zorgvuldig hebben verzorgd op het einde van zijn leven. Getekend in het Vaticaan, 17 juni 2026, paus Leo de 14e. Overlijden dus van kardinaal Camillo Ruini. En ook bij deze kardinaal, net zoals bij vorige overlijdens, heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om zelf de uitvaartdienst te leiden. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we dat zeker doen voor de zielerust van de kardinaal en voor alle intenties van de Heilige Vader. Daarna gaan we luisteren naar twee momenten waar hij een meditatie heeft gegeven tijdens het Angelus van 14 en 21 juni. Dat is hoor zo dadelijk. Bidden wij samen het Angelus.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: ed habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Amen. Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars. We gaan luisteren naar twee korte meditaties van de Heilige Vader, respectievelijk gegeven, een eerste, tijdens het Angelusgebed van 14 juni. We luisteren naar Paus Leo de 14e.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi.
0: Het evangelie van vandaag schenkt ons een groot geschenk, want het betrekt iedereen die er naar luistert bij de blik van Jezus. Het is een verhaal dat getuigt van de aandacht waarmee Hij kijkt en dat ons bovendien vertelt waar de Heer naar kijkt. We lezen namelijk dat Christus, toen Hij de menigten zag, medelijden met hen kreeg, omdat ze vermoeid en uitgeput waren. De Zoon van God, die onze broeder is geworden, kijkt naar de mensen, kijkt naar de mensheid. Hij ziet de onderdrukking die verplettert en het geweld dat de kracht wegneemt. Hij ziet de wonden van oorlogen en de leegte van het consumentisme. Hij ziet gezichten die tot maskers zijn verworden, gezinnen die door het kwaad zijn verscheurd en jongeren die door valse idealen worden misleid. Jezus ziet en heeft lief. Hij heeft lief en lijdt voor ons, met ons. Zijn medeleven drukt niet enkel broederlijke nabijheid uit, maar ook de wil tot verlossing. Hij kent immers ons hart en zorgt ervoor. Tegenover zoveel mensen die lijken op schapen zonder herder, wijdt Christus zich aan hen allen als een goede herder en stuurt Hij als Heer van de oogst arbeiders uit naar het veld van de wereld. Wat is het werk dat zij moeten verrichten? Gods troost schenken aan wie lijdt, naast en liefde brengen waar ellende heerst, hoop waar verdriet heerst, geloof waar wantrouwen heerst. Het evangelie vermeldt de namen van de eerste 12 arbeiders. Het zijn discipelen die tot apostelen zijn gemaakt, dat we zeggen missionarissen en predikers. Onder hen bevindt zich Simon, ook wel Petrus genoemd, de eerste, en ook Judas Iscariot, de laatste, om ons eraan te herinneren dat men Jezus kan volgen en hem tegelijkertijd kan verraden, maar dat het evangelie voor iedereen een levend en waar woord blijft. De blijde boodschap dat de eeuwen doorkruist is identiek, altijd jong, fris en bevrijdend. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja, het is nabij, omdat God zich in Jezus Christus dicht bij elke man en elke vrouw, bij elk volk en elke natie plaatst. Wanneer dit evangelie wordt verkondigd en in praktijk gebracht, stort het kwaad in als een ziekte die voorbij gaat, als een nacht die plaatsmaakt voor de dageraad, als de dood die door de verrezenen wordt overwonnen. Zo verandert de blik van Jezus de werkelijkheid. Vol liefde brengt zijn initiatief een nieuw volk tot leven, de kerk, geroepen om de zending van de apostelen verder te zetten. U hebt het zonder iets ontvangen, geef ook zonder te ontvangen. Ja, de gave van Jezus is volkomen gratis, want haar waarde overstijgt alle maat. Het is onmogelijk haar te verdienen of te kopen. Deze genade is de prachtige naam voor de barmhartigheid van God, die ons overal bereikt om ons tot zich te brengen. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt in zijn oogst. Dierbaren, de taak om het evangelie te verkondigen vloeit voort uit de gave van God, die in Christus vergeving voor de wereld wordt, dienstbaarheid aan de kleinsten en armsten en inzet voor gerechtigheid. Laten wij de hulp inroepen van de maagd Maria, vol van genade, opdat we met vreugde en moed gehoor geven aan de missie waartoe Jezus ons roept.
4: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria.
0: De woorden van Paus Leo XIV op het moment dat hij het Angelus bad op 14 juni. Laten wij nog luisteren naar de korte meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven afgelopen zondag op 21 juni, eveneens wanneer de mensen zich verzamelden om samen met hem het Angelus te bidden. We luisteren naar de Heilige Vader.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: In het evangelie van de liturgie van vandaag richt Jezus, wanneer hij de discipelen op zending stuurt, onder andere deze aansporing tot hen. Wat ik jullie in het duister zeg, vertel dat in het licht. En wat jullie horen fluisteren in het oor, verkondig dat vanaf de daken. Hij legt een verband tussen wat we in het verborgene horen, dat we zeggen in het geheim van ons hart, en wat we aan iedereen moeten verkondigen, waarbij hij ons eraan herinnert dat de verkondiging van het evangelie in de eerste plaats het delen is van de persoonlijke ontmoeting met hem, die voor ieder van ons uniek is. De kracht van het apostolaat berust immers, afgezien van technieken en middelen, op het werk van de Heilige Geest in ons en op de authenticiteit van ons antwoord. De heilige Thomas van Aquino sprak over prediking als het doorgeven aan anderen van wat we hebben aanschouwd. Contemplata alis tradere. En we moeten niet denken dat contemplatie een exclusieve ervaring is, voorbehouden aan enkele heiligen of aan monniken en kluizenaars. We kunnen het allemaal doen door ons in te spannen om tussen de verplichtingen van onze dag door momenten van rust te bewaren, waarin we in stilte voor God kunnen staan, om naar zijn stem te luisteren, onze vreugden en zorgen aan hem toe te vertrouwen en samen met hem ons leven te overdenken. Dit maakt ons steeds meer tot mensen met een stevig en bewust geloof en bij gevolg tot geloofwaardige en vrije apostelen, mannen en vrouwen, die in staat zijn het licht van het evangelie in elke omgeving en in elke levenssituatie te weerspiegelen en er ook getuigenis van af te leggen waar de waarde ervan niet wordt begrepen of aanvaard. De heilige Matthäus, auteur van de Bijbelpassage waarnaar we verwijzen, schreef voor gemeenschappen die het niet gemakkelijk hadden. Zij werden geconfronteerd met vijandigheid en vervolging, zoals dat ook vandaag de dag nog gebeurt bij zoveel christenen op verschillende plaatsen op aarde. En de verleiding om de moed te verliezen en zich te laten overweldigen door vermoeidheid of angst was groot. Net als toen is het een uitdaging om trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn woord te verkondigen. Haat beantwoorden met liefde, aanmatiging met zachtmoedigheid, ontmoediging met volharding. En daarom is het noodzakelijk dat we de wortels van ons geloof en onze missie laten groeien in een intense relatie met hem. Dit geeft ons de kracht om niet op te geven en om onder alle omstandigheden zijn boodschap van hoop, liefde en vrede aan een ieder door te geven. De wereld heeft dit zo hard nodig. Mogen de Maagd Maria ons helpen om missionaire discipelen van de Heer Jezus te zijn, ieder volgens zijn of haar eigen roeping.
4: In un intenso rapporto con lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù. Ciascuno secondo la propria vocazione.
0: De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 21 juni. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. In een volgende aflevering zullen we stilstaan bij het pastorale bezoek aan Pavia en Sant'Angelo Lodigiano. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe aflevering van Elke Dag Telt. We gaan het vandaag hebben over enkele actualiteitspunten. We blikken vooruit op enkele uitzendingen die u de komende dagen kan verwachten hier op Radio Maria. En we gaan het ook nog hebben over een familie. En daar is wel iets heel bijzonders. Daar hebben we het vandaag over, beste luisteraars. Maar we gaan starten met muziek, zoals altijd. En we starten vandaag met een lied tot onze lieve vrouw, Vierge Marie. Een lied van Natacha Saint-Pierre en Battista Acquaviva. En dit lied komt van haar cd, waar ze verschillende teksten van Theresia van Lisieux op muziek heeft gezet. Van harte welkom hier bij Radio Maria.

En in dit prachtig lied, Tot onze lieve vrouw, geschreven met de teksten van Theresia van Lisieux, zingt Natacha het volgende. Lieve moeder, vanaf mijn prilste jeugd heeft uw zachte beeld mijn hart weten te bekoren. In uw blik las ik uw tederheid en dicht bij u vond ik het geluk. Maagd Maria, aan de hemelse oever zal ik u na de ballingschap voor altijd gaan aanschouwen. Maar hier beneden is uw zachte beeld mijn altijd durende bijstand. Door mijn eenvoudige gebed te verhoren, toonde u mij uw moederlijke liefde. Wanneer ik u aanschouwde, vond ik op aarde een voorsmaak van de vreugde van de hemel. Maagd Maria, aan de hemelse oever zal ik u na de ballingschap voor altijd gaan aanschouwen. Maar hier beneden is uw zachte beeld mijn altijd durende bijstand. Een prachtig lied, beste luisteraars. We gaan het hebben over enkele actualiteitspunten. Kardinaal Pier Battista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem, is samen met hoge religieuze verantwoordelijken op 22 juni, gisteren, in Gaza aangekomen voor een pastoraal bezoek. Als drager van een bediening van troost wil kardinaal Pizzaballa gebed, steun en hoop bieden aan gezinnen die getroffen zijn door de humanitaire crisis. En het is, beste luisteraars, een lang verwachte komst. Het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem heeft op 22 juni in een verklaring meegedeeld dat kardinaal Pier Battista Pizzaballa in Gaza is aangekomen voor een pastoraal bezoek. Hij wordt vergezeld door zijn zaligheid Theophilos III, patriarch van de heilige stad Jeruzalem en van geheel Palestina en Jordanië. Evenals, beste luisteraars, door zijn excellentie dokter Jozef Blots, groot hospitaalrieder van de Soevereine Militaire Orde van Malta en vertegenwoordigers van Malteser Internationaal. Een bezoek dat getuigt van de pastorale verantwoordelijkheid van de kerken van Jeruzalem tegenover de lokale kerken en tegenover de gehele bevolking van Gaza, waar gezinnen blijven lijden onder ernstige humanitaire noden, angst, verlies en onzekerheid, aldus de verklaring. Zij voegt eraan toe dat de aanwezigheid van deze twee kerkleiders het gebed van Jeruzalem brengt naar de gekwetste gelovigen van Gaza en naar allen die lijden in een bediening van troost, barmhartigheid en onwankelbaar christelijk getuigenis, geworteld in het evangelie en in de heilige roeping van de heilige stad. En het Latijns Patriarchaat van Jeruzalem legt uit dat de kardinaal en zijn zaligheid Theophilos III tijdens hun verblijf leden van de klerus, religieuze gemeenschappen, lokale christelijke gezinnen en personen die getroffen zijn door de aanhoudende humanitaire crisis zullen ontmoeten. Door gebed, dialoog en pastorale aanwezigheid zullen zij proberen geestelijke kracht, troost en hoop te bieden, te midden van het lijden. Dat benadrukt de verklaring. En beste luisteraars, laten we zeer speciaal bidden voor al onze broeders en zusters die zoveel lijden. Voor alle mensen die zoveel lijden. En bidden we dat de kerk hen nabij kan zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Een familie is erven een ambacht, een bedrijf of een gemeenschappelijke passie. Bij de familie Elzer zijn het de priesterroepingen die de stamboom kenmerken. En toen Christopher, priester Christopher, op 30 mei jongstleden voor het bisdom Little Rock tot priester werd gewijd, vervoegde hij een lange lijst van familieleden die reeds het priesterschap hadden omarmd. Zijn oudere broer, priester Stephen, die in juni 2018 werd gewijd, was hem al voorgegaan. Maar de aanwezigheid van priesters in de familie gaat veel verder terug. Zowel aan moeders als aan vaderskant volgen de namen elkaar op. Ooms, oud-ooms, neven. Zo werden door de generaties heen niet minder dan 8 priesters gewijd binnen de familie Elzer. Onder hen bevindt zich pater Jim Cheffer, oud-oom van Christopher, die onlangs zijn 70ste priesterjubileum vierde. Een andere oom, pater Bill Elzer, vierde zijn 40 jaar priesterschap. Samen belichamen zij een priesterlijke trouw die een diepe indruk heeft gemaakt op de jongere generaties. Het feit dat Christopher van jongs af aan getuige was van hun aan Christus toegewijde leven heeft hem sterk beïnvloed, vertelde zijn moeder, Angie Elzer, aan de Amerikaanse editie van Alithea. Samen met haar echtgenoot Joseph voedde zij 6 kinderen op in een geloof dat dagelijks werd beleefd. Katholieke scholen, deelname aan het parochieleven, gezinsgebed en regelmatige momenten van eucharistische aanbidding vormden het ritme van hun gezinsleven. Het was trouwens voor het Allerheiligste Sacrament dat Christoffers roeping geleidelijk rijpte. Reeds op de lagere school diende hij als misdienaar en ontdekte hij stap voor stap zijn roeping tot het priesterschap, door zijn broer in het seminarie te zien. Later zou hij verklaren dat de Eucharistie het hart en de gids van zijn leven is geweest en nog steeds blijft. Een bijzonder detail trof zijn familie op het moment van zijn priesterwijding. Zijn eerste mis als misdienaar was exact 15 jaar eerder op dezelfde dag, gevierd als de dag van zijn priesterwijding. Een toeval dat de familie Elzer beschouwde als een teken van de goddelijke voorzienigheid. Vandaag telt de familie 2 priesterszonen, verschillende gewijde ooms en neven en daarnaast nog een seminarist. Een uitzonderlijke situatie in een tijd waarin priesterroepingen in Europa en Amerika zeldzaam blijven. Voor Angie Elzer is dit verhaal echter niet in de eerste plaats dat van een familietraditie, maar van een antwoord op Gods roepstem. Ze zei: "Vaak herinner ik mezelf eraan dat het Gods roep is en niet de mijne. Priesters worden door Christus gekozen, niet door een vader of een moeder, niet door een persoonlijke keuze. Zoals Paus Pius X zei, de roeping komt uit het hart van God, maar gaat door het hart van de moeder. En deze overtuiging brengt haar ertoe alle gezinnen aan te moedigen, te bidden voor de eigen roeping van elk van hun kinderen. Want hoewel de familie Elzer indruk maakt door het groot aantal priesters in haar midden, getuigt zij vooral van een geloof dat met volharding werd doorgegeven, generatie na generatie, en van een liefde voor de Eucharistie die nog altijd vrucht draagt."

Beste luisteraars, ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van de dokter, gekende geneticus Jérôme Lejeune op 22 juni, heeft paus Leo XIV hulde gebracht aan zijn wetenschappelijke inzet en zijn verdediging van de menselijke waardigheid. Voor de leden van de stichting Jérôme Lejeune waarschuwde de paus voor de ethische ontsporingen van geneeskunde en technologie en bevestigde hij opnieuw zijn verzet tegen euthanasie en tegen elke selectie van menselijke levens op basis van criteria van nut of rendement. Een arts mag nooit beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde oudere persoon. Dat was de waarschuwing van paus Leo XIV gisteren in het Vaticaan aan de leden van de stichting Jérôme Lejeune. Hij ontving die dus ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Jérôme Lejeune, geboren dus in 1926, gestorven in 1994. En tijdens deze audiëntie, beste luisteraars, bracht de paus hulde aan het werk van de man die een pionier was in het onderzoek naar het syndroom van Down. Terwijl hij zijn toespraak in het Frans voorlas, moedigde hij gezondheidswerkers aan om naar zijn voorbeeld te kiezen voor de moed van de waarheid. Voor een 80-tal aanwezigen, onder wie de kinderen van professor Jérôme Lejeune, bracht het hoofd van de katholieke kerk eer aan deze man van wetenschap en wijsheid, die door zijn ontdekking van de chromosomale afwijking, die verantwoordelijk is voor de trisomie 21, uitgroeide tot een voorloper van de moderne genetica. Paus Leo XIV benadrukte diens medeleven met kinderen met een handicap, die hij de armste onder de armen noemde, evenals zijn strijd voor het leven en de waardigheid van de meest kwetsbare, zelfs ten koste van zijn carrière. Toen Jérôme Lejeune inzag dat zijn wetenschappelijke ontdekking zou worden gebruikt om personen met trisomie 21 voor hun geboorte uit te schakelen, werd hij hun pleitbezorger. Hij hekelde de schending aan de eed van Hippocrates en dit nieuwe eugenetische denken dat hij chromosomaal racisme noemde, vervolgde de paus. Daarbij merkte hij op dat zijn verdediging van het leven van ieder menselijk persoon tegenover instellingen en staatshoofden over de hele wereld ertoe leidde dat hij in bepaalde wetenschappelijke milieus werd tegengewerkt. En paus Leo XIV waarschuwde gisteren dus voor het gevaar dat techniek zich tegen de geneeskunde keert, wanneer zij ontsnapt aan elke noodzakelijke ethische controle en wanneer berekeningen van efficiëntie, rentabiliteit of nut de overhand krijgen. De waarde van een persoon hangt niet af van wat hij verwezenlijkt of produceert, benadrukte hij. Nooit zou een arts zich mogen veroorloven om op basis van laboratoriumalgoritme te beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde oudere persoon. En in de aanloop naar zijn apostolische reis naar Frankrijk, beste luisteraars, en terwijl de wet in zaken het levenseinde, die een recht om te sterven invoert, momenteel wordt besproken in de Nationale Vergadering in Frankrijk, verklaarde paus Leo XIV dat de geneeskunde zich nooit tot dienares van een geprogrammeerde dood mag maken. En onder de delegatie, die ook personen met trisomie en hun begeleiders omvatte, maakte deze woorden diepe emoties los. Marion, verantwoordelijk voor belangenbehartiging binnen de stichting, noemde de toespraak uitstekend voorbereid. Zij sprak de hoop uit dat de woorden van de paus gewicht zullen hebben in de context van de verschrikkelijke debatten die gisteren opnieuw werden gevoerd in het Franse parlement en die zouden kunnen leiden tot de legalisering van euthanasie.
En in de loop van zijn toespraak herinnerde paus Leo XIV er ook aan dat professor Jérôme Lejeune door verschillende pausen werd geëerd. Paus Paulus VI benoemde hem tot lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Onder het pontificaat van Johannes Paulus II lag hij bovendien aan de basis van de oprichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, met wie hij een vriendschapsband ontwikkelde. En paus Leo XIV moedigde de stichting Lejeune aan haar inzet voor te zetten op het vlak van onderzoek, zorgverlening en de onvoorwaardelijke verdediging van de menselijke persoon. Hij prees de initiatieven van de stichting op het gebied van onderzoek naar genetisch veroorzaakte verstandelijke beperkingen, opleiding en haar werk bij de overheden. Tot slot sprak paus Leo XIV de wens uit dat Jérôme Lejeune, van wie het zaligsverklaringsproces in het Vaticaan nog loopt, hij werd trouwens in 2021 erkend als eerbiedwaardig, een inspiratiebron mag zijn voor de moed van de waarheid bij de vele jongeren en professionals die streven naar samenhang tussen hun overtuigingen en hun leven. Hij moedigde hen aan om zonder starheid, reden en geloof, woord en daad, het niet veroordelen van personen en het verwerpen van de leugen, met elkaar te verenigen. En een belangrijke ontmoeting, beste luisteraars, gisteren dus, met paus Leo XIV in het Vaticaan, met de stichting Jérôme Lejeune.

0: En zoals bij het begin van onze uitzending aangekondigd, beste luisteraars, gaan we ook even stilstaan bij de programmatie van vandaag en van enkele uitzendingen die u de komende dagen kan beluisteren. Vanavond om 20:00 kan u luisteren naar het programma Menslievend. Voor de maand juni waren we te gast bij het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. En in deze uitzending leerden we enkele personeelsleden en bewoners kennen en raken vertrouwd met de werking van het huis. We luisteren naar een kort fragment uit de uitzending die u reeds volledig kan herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Menslievend, of die u dus vanavond om 20:00 kan beluisteren.
1: En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld. Ja, Justine, ja. Dat is eigenlijk vlakbij op dezelfde gang.
2: Ja.
1: Zijn wij nu bij Nicole.
2: Ja.
1: Dankjewel Nicole om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
3: Ik woon hier sinds februari.
1: Oké, dus heel kort eigenlijk.
3: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Aalst geweest. En in Aalst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Aalst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
1: Oké.
3: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan hem weer, hè. Ja, ik kan hem weer weg.
1: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
3: Ja, ik ben hier graag, ja.
1: En uw dochter is ook vlakbij dan?
3: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
1: Oké. Okay.
3: Ja, ja.
1: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
3: 80.
1: 80 jaar. Oké, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
3: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
1: Oké.
3: Okay. Ja, kijk, en okay, ben ik terug.
1: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
3: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
1: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
3: Ja.
1: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
3: Een hersenbloeding, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
3: Oh ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
1: Dat gaat vlot.
3: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
1: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
3: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
1: Oké. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
3: Ik doe mij alles mee.
1: U doet mij alles mee? Oké. En is er iets dat u het liefste doet?
3: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal harde bijen. Ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar... Ik doe toch mee.
1: Dat u kan gebruiken.
3: Ik doe toch mee, ja.
1: En is er dan... U bent graag bezig.
3: Ja.
1: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
3: Lezen. Puzzels maken.
1: Oké.
3: Okay. Ik lees veel en televisie kijken ook, maar ik lees veel.
1: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
3: Of? Thriller.
1: Oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
3: Een thriller, ja.
1: U heeft graag de spanning.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
3: Dat is graag gedaan.
1: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al wat kunnen leren kennen?
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay. Gaan overal een babbel kunnen doen.
1: Dat doet u ook graag?
3: Ja, dat doe ik graag.
1: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
3: Oh, ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen. En.
1: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
3: Toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of Ik ga op bezoek.
1: Oké, zeer leuk.
3: En zo ken ik ze allemaal.
1: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
3: kinderen?
1: 1 dochter
3: en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
1: Ah, juist geboren.
3: Ja.
2: Ah, leuk.
3: Ja, daar is het.
1: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
3: Ja.
1: Ah, hier. Ja, een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
3: Ja, mijn achterkleinzoon.
1: Ah ja, oké. Okay.
3: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
1: Ah ja.
3: En dan komt ze tot bij mij, hè.
1: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
3: Kind en gezin is daar hier ook, hè. Ja.
1: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
3: Ja, dat hier.
1: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
3: Ja.

0: En morgen, beste luisteraars, is het woensdag. En wie woensdag zegt bij Radio Maria, zegt filmavond. Want jawel hoor, ook deze week gaat u kunnen luisteren naar een aflevering van het programma Katovisie. En welke film bespreken we dan morgenavond om 20:15? Wel, het film over het leven van Paus Johannes Paulus II. We gaan de film Carol, The Man Who Became Pope, het eerste deel, overlopen. De speelfilm duurt eigenlijk meer dan 6 uur en bestaat uit 2 delen. In het eerste deel, die de titel draagt De Man Die Paus Werd, The Man Who Became Pope, gaat het over het leven van Karol Wojtyla als jongeman, als professor, priester, bisschop en daarna ook kardinaal in Polen onder het nazi-bezetting en vervolgens onder het communistische regime. En ik stel voor dat we luisteren naar een kort fragment van de uitzending die u dus morgenavond 20:15 Katowice kan beluisteren.
1: Karol, ik had niet door een Christina. Sie schaut der Mann des Pott.
0: Ondertussen is de nazi-gouverneur Hans Frank niet content en hij spreekt zijn officieren toe. Ik vraag jullie eventuele gevoelens van mededogen de kop in te drukken. We moeten de Joden uitroeien waar ze ook zitten, bij elke kans die we krijgen. En we moeten Polen elimineren die ze helpen, te beginnen met de priesters. Hos zit op 10.000 eliminaties per dag in Auschwitz. Een uitstekende score.
2: I'm asking you to rid yourself of any compassion you might have. We must exterminate Jews wherever we find them. Every chance we get. And we must eliminate Poles who help them. Starting with priests. Hess is up to 10.000 eliminations a day in Auschwitz. An excellent result.
0: Karol leest veel. En hij denkt na over wat hij wil in zijn leven. En hij spreekt erover met priester Thomas. Ik wil dezelfde redenen vinden die jij hebt om te geloven en te hopen. Ik wil het klooster in. Karol, in deze tijden hebben de mensen priesters naast zich nodig, niet opgesloten in een klooster. Ik heb nagedacht over wat ik opgeef. Ik blijf maar nadenken over de keuze, de betekenis van de keuze die ik wil maken. Ik vraag me af, is het omdat ik me wil verbergen? Of omdat ik me schuldig voel over al het lijden? Of gaat het nog dieper? Roept God mij? Johannes schreef in zijn evangelie dat Jezus heeft gezegd: Je hebt mij niet gekozen, ik heb jou gekozen. De deur staat open. Jij beslist, zegt priester Thomas.
3: Eternal rest grant unto them, O Lord, and may perpetual light shine upon them.
4: I want to find the same reasons you have to believe and hope. I want to enter a monastery.
5: Carol, in times like this, people need priests with them. Not shut up in some monastery.
4: I've been thinking about what I'm giving up. I keep thinking about the choice, the meaning of the choice I want to make. And I wonder, is it because I want to hide? Or because I feel guilty for all the pain I see? Or is there something deeper? Is God calling me?
5: John wrote in his gospel that Jesus said, You have not chosen me, but I have chosen you. The door is open. It's up to you now.
0: Morgen dus om 20:15 op Radio Maria, ons filmprogramma Katovisie.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We trekken nog een kaartje met een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En we trekken het kaartje. Ik heb u uitverkoren. En het komt uit het boek van de profeet Haggai, hoofdstuk 2, vers 23. Ik heb u uitverkoren. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden voor de Vespers, het avondgebed van de kerk. We zijn vandaag dinsdag 23 juni en we zijn op de vooravond van het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. De hymne kan u vinden op pagina 1326. De psalmen vindt u vanaf pagina 1623. En de korte schriftlezing op pagina 1322. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Opdat met helder stemgeluid het volk Gods wonderdaden roemt, reinig Johannes hun gemoed, gij bode van de Heer genoemd. Een engel Gods kwam bij u thuis, kondigde uw geboorte aan, uw grote naam werd toen gemeld, en ook de weg die gij zoudt gaan. Uw vader werd in zijn geloof beproefd en hij verloor zijn stem. Toen hij u in zijn armen droeg, loofde hij God en dankte hem. Toen gij nog in de moederschoot uw koning, zoals gij verhult, herkende, sprongt gij op van vreugd. Een droom van eeuwen werd vervuld. Aan God de Vader en de Zoon, en aan de Geest zij lof en eer. Drie-een is God, hij zij geloofd, door heel de aarde altijd weer. Groot voor de Heer is het kind van Zacharias en Elisabeth, Johannes de Doper, de voorloper van de Heer. Looft nu dienaars des Heren. Looft de naam van de Heer. De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid, van ochtendgloren tot avondrood, moet ieder die naam aanbidden, want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel. Wie is als de Heer onze God? Hoog boven de sterren gezeten, die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde, die machtelozen tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt, om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk, die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blijde moeder van kinderen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Groot voor de Heer is het kind van Zacharias en Elisabeth, Johannes de Doper, de voorloper van de Heer. Uit een vrouw die reeds op jaren en onvruchtbaar was, werd Johannes geboren, de voorloper van de Heer. Loof nu mijn ziel de Heer, ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen, vertrouwd op geen vorst die mens is als wij. Hij kan het geluk niet schenken. Eens geeft hij de geest, keert terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht. Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer, op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft, de Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukten verschaft hij recht. De Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid. De ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op. De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden. De Heer geeft wees en weduwe steun. Maar zondaars laat hij verdwalen. De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God, Sion, heerst over alle geslachten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit een vrouw die reeds op jaren en onvruchtbaar was, werd Johannes geboren, de voorloper van de Heer. Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden, dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht. Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden. Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Uit de Handelingen van de Apostelen. Uit het nakomelingschap van David heeft God volgens belofte voor Israël een verlosser doen voortkomen, Jezus. Nadat reeds Johannes voor zijn optreden een doopsel van bekering aan heel het volk van Israël had gepredikt. Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was, zei hij: "Wat gemeent dat ik ben, ben ik niet. Maar na mij komt iemand, wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken." Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Na mij komt een man die eerder was dan ik. Maakt zijn paden recht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Toen Zacharias de tempel des Heren binnenging, verscheen hem de engel Gabriel, staande ter rechterzijde van het reukaltaar.

Toen Zacharias de tempel des Heren binnenging, verscheen hem de engel Gabriel, staande ter rechterzijde van het reukaltaar. God heeft Johannes de Doper uitverkoren om het komende rijk van Christus aan de mensen aan te kondigen. Laten wij hem met blijdschap aanroepen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die Johannes al in de moederschoot hebt geroepen om de wegen van uw zoon te bereiden, roep ons om met even grote ijver de Heer te volgen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Laat uw kerk, zoals Johannes de Doper, naar het Lam Gods wijzen, opdat de mensen van deze tijd de Zoon van God erkennen. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die gewild hebt dat uw profeet kleiner en Christus groter werd, leer ons voor anderen plaats te maken, opdat gij aan hen geopenbaard wordt. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gij die door het martelaarschap van Johannes voor de rechtvaardigheid zijt opgekomen, maak ons tot blijvende getuigen van uw waarheid. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Gedenk hen die uit deze wereld zijn heen gegaan. Leid hen binnen in het land van licht en vrede. Heer, geleid ons op de weg van gerechtigheid en vrede. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige God, laat uw kerk de weg gaan van verlossing en geluk. Verleen dat zij gehoor geeft aan de boodschap van Johannes en zonder vrees nadert tot hem die door de doper aangekondigd is. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van De Wereld van Radio Maria, waar we meer nieuws kregen van Radio Mariam Irak. Dan is het tijd geworden om onze uitzending af te sluiten. En dat doen we met het trekken van een kaartje in ons mandje waar alle Radio Maria's in zitten wereldwijd. En voor de Radio Maria die we dan trekken, wel, daar gaan we heel speciaal komende week voor bidden. Kom, Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Armenië. Wij gaan, beste luisteraars, de komende week zeer speciaal bidden voor Radio Maria in Armenië, voor de luisteraars, de weldoeners, de medewerkers, de vrijwilligers van Radio Maria Armenië. In Armenië, beste luisteraars, wonen zo'n 3.100.100 inwoners, waarvan 96,8% christenen. En van die 96,8% christenen zijn 95,2% Armeense christenen. En laten we dus zeer speciaal bidden de komende week voor onze collega's van Radio Maria Armenië. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de rozenkrans te bidden. We zijn hiervoor verbonden met een gezin uit Schilde. En wij bidden en mediteren vanavond de droevige mysteries.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is in de hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel.
3: Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen
2: die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De vijf droevige mysteries bieden wij vandaag voor de intenties van Paus Leo, voor de zielen van het vagevuur, voor de mensen die... wiens gezondheid ook momenteel onder druk staat door de hitte. En we bieden ook voor alle gezinnen. Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals in het begin en nu en altijd en in eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
3: Volg ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vrouw, geef uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, lood ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, beschut ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gloria zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen en eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die van Martië het meest nodig hebben. Het vijfde droevige mysterie, de kruisiging en dood van Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons hier ons dagelijks brood en we geven ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, vandaag gaan we in het woord spreekt een psalm bespreken. En we lezen psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Batseba. Wees mij genadig, God die liefde is. Uw grenzenloze barmhartigheid wis uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

De 11 eerste versen van Psalm 51 kennen de meeste mensen zeer goed. Zeer zeker zij die het getijdengebed bidden. Want elke vrijdagochtend tijdens de lauden wordt deze psalm gebeden. Heel speciaal op vrijdag, omdat dat de dag is dat we het offer van Jezus Christus gedenken. Het offer van Jezus Christus op het kruis, dat bekend staat als een offer van reiniging. Hij heeft onze zonden gedragen om ze weg te doen, om ze te reinigen, om ze te vergeven. Waarbij Jezus op het einde van zijn kruisoffer durft zeggen, het is volbracht. En net ervoor had Jezus gezegd, Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Het gaat dus wel degelijk in deze psalm over de zonde. En zoals we misschien ook weten, elke psalm is een gebed, een lied, een gedicht. Is eigenlijk iets dat vanuit het hart kan komen om zich tot God te richten met een vraag. En de vraag hier in Psalm 51 is duidelijk. Het is een vraag om ontferming, een vraag om Gods barmhartigheid te ontvangen. Maar enkel en alleen maar nadat men erkent dat men zondig is. En laat nu daar net de moeilijkheid liggen. Onze erkenning van schuld. En van vele zaken die wij misschien doen in ons leven, zeggen wij, maar dat is allemaal niet fout. En toch staat er geschreven in vers 6 van de psalm, ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. God kent de harten. Hij ziet ons. En hij weet, hij is de enige trouwens, die echt weet wat het goede en wat het kwade is. Hij zelf is natuurlijk het goede. En hij wenst dat wij kiezen voor dat goede. Maar soms laten wij ons eigen belang primeren. En dan kiezen wij voor het kwade en niet het goede. En kunnen we iets zondig doen? Zelfs iets dat misschien menselijkerwijze niet zondig is, kan nog altijd in de ogen van God fout zijn. Omdat hij, laten we het gewoon simpel zeggen, het volledige plaatje kent. Maar het vraagt al een heel groot vertrouwen om van God te aanvaarden dat er iets fout is, wat wij misschien menselijkerwijze niet altijd voor fout zien. En het omgekeerde geldt ook. Wat wij als mensen misschien soms als fout zien, is in Gods ogen misschien niet fout. En zo zien we dat wij in de eerste plaats Gods wet moeten volgen. En als we dat niet doen, dan kunnen we altijd terugkeren tot God als we erkennen dat we klein zijn en zondig om van God de barmhartigheid te ontvangen. Wel, hetzelfde geldt voor David, aan wie deze psalm wordt toegeschreven. Want zo lazen we in de eerste en de tweede vers. Een zangstuk op naam van David, toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was na Davids omgang met Bathseba. David had gezondigd. Hij had overspel gepleegd. In de ogen van God een zware zonde. En misschien was David gewoon zwak geweest, maar het neemt niet weg dat hij zich moest bekeren. En hij zal erkennen dat hij schuld heeft, want zo zegt hij het zelf. Wis uit wat ik heb misdaan. Ik beken, ik heb mij misdragen. En dat is de eerste erkenning die wij als mensen kunnen doen tegenover God om de barmhartigheid te ontvangen. Maar pas op, hiermee nodigt God ons niet uit om alleen maar negatief te zijn. En dat zien we ook in de psalm. David is niet negatief. Hij richt zich in vertrouwen nu reeds op de goddelijke barmhartigheid. En natuurlijk, hij ziet zijn zonde voor zich, maar hij rekent vanaf het begin op Gods barmhartigheid. Want zo zegt hij, zijn allereerste woorden, wees mij genadig, God die liefde is.
Zelfs David zegt al wat we voornamelijk in het Nieuwe Testament zullen erkennen, dat God liefde is. In het Oude Testament had men de wet, had men de profeten, en in die wet en profeten komt heel vaak naar voren dat God een strenge God is, een rechtvaardige God. En dat is natuurlijk waar en zal niet weggaan. Maar het is voornamelijk in de openbaring die Jezus Christus brengt, God zelf die mens is geworden, dat we Gods barmhartigheid leren kennen. Ja, de mens is afgedwaald van God, maar wordt teruggericht op de weg naar God toe, dankzij het voorbeeld dat Jezus Christus heeft gegeven. Maar hiervoor moeten we vooral Gods gedachten volgen en niet alleen de menselijke gedachten. En nogmaals, David erkent dat. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. David erkent de suprematie, zeg maar, van het woord van God, van de goddelijke openbaring. En hij vraagt reiniging. De erkenning van de eigen zondigheid is niet iets negatiefs. Is niet iets zwarts, iets donkers, maar het geeft vertrouwen in het goede. Het geeft vertrouwen in de reiniging komende van God alleen. De fariseeën zullen in het Nieuwe Testament er moeite mee hebben dat Jezus durft zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Maar natuurlijk, Jezus kan dat zeggen, want hij is God, die mens wordt om de mens terug naar God te brengen. En hij kan zonde vergeven. Hij is het antwoord op de psalm die David vandaag tot God richt. En die wij elke dag opnieuw tot God zouden moeten richten. Niet omdat het negatief klinkt, maar in tegendeel, het spreekt ons vertrouwen uit. En wat vraagt David nog in de psalm? Hij vraagt om gereinigd te worden. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. We gaan even stoppen bij het woord hyssop. Hyssop is een plant dat sinds de oudheid gebruikt werd voor de reiniging. Het is een plant dat een zekere substantie bevat die rein maakt. In de Bijbel komt het woord hyssop 12 keer voor. 10 keer in het Oude Testament en 2 in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament wordt het altijd gebruikt om een reinigingsritueel voor te stellen. Er wordt altijd gevraagd bij de reiniging van iets om er hyssop in te doen. Water werd gevraagd en hyssop. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen in het boek Leviticus, hoofdstuk 14, vers 4. Laat de priester voor degene die gereinigd wil worden 2 levende, reine vogels halen en cederhout, karmozijn en hyssop. Hyssop werd toen altijd gebruikt dus voor reinigingsrituelen. 5 komt het voor in het boek Leviticus, waar de wet voorschrijft wat men moet doen om gereinigd te worden. In het Nieuwe Testament komen we het woord ook tegen. En in het evangelie zelfs maar 1. En dat is in het Johannes-evangelie, hoofdstuk 19, vers 29. Dit is tijdens de lijdensweg van Jezus Christus op het kruis. Er staat geschreven, er stond daar een kruik met zure wijn, ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Jezus Christus, hangende op het kruis, zegt, ik heb dorst. En er wordt hem wijn aangeboden, zure wijn, maar ze steken die op een hyssopstengel. We zien hier onmiddellijk het verband met die reinigingsrituelen. Dat wil zeggen dat het ware reinigingsritueel uitgevoerd wordt door Jezus Christus op het kruis. En het is het bloed van Christus dat ons echt rein maakt. Bij David in de psalm is dat dus eigenlijk
nog voor de kruisdood van Jezus Christus als een ware reiniging. David rekent op de goddelijke barmhartigheid, op God die tussenkomt om ons rein te maken. En hij is de enige die dat kan. David vertrouwt daar reeds op. En daarom herhalen we dat Psalm 51 voornamelijk een gebed is, rekenend op de goddelijke barmhartigheid, een gebed dus van vertrouwen op God. Niet van negativiteit over onszelf, maar wel van erkenning van onze eigen kleinheid om uit te kijken naar de grootheid die God aan ons wil geven in zijn barmhartigheid. De laatste vers die we hebben gelezen: wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit. Elke mens heeft zonde begaan. Elke mens doet wel eens iets fout. En misschien zijn dat niet altijd de grootste criminele feiten. Maar de erkenning dat we kleine mens zijn en het grote vertrouwen dat we hebben op Gods barmhartigheid die ons witter maakt dan sneeuw en die ons reinigt met hyssop, wel dat vertrouwen, dat moeten wij in ons hart dragen. En vandaag worden we uitgenodigd tot dat vertrouwen. En we herhalen nog even deze mooie psalmversen. Psalm 51, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Bathseba. Wees mij genadig, God die liefde is. U, grenzenloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan, was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij verborgen nog wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer volop mijn deel zijn en laat mijn gebeente, dat door u werd gebroken, gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde, wis al mijn schulden uit.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor, op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op het landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen. We hebben Kelly bij ons. Kelly.
2: Goedemorgen.
1: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
2: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
1: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
2: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, in 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinus en Van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
1: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinesse van Halle,
2: ja,
1: het hier of nog altijd in handen hebben eigenlijk.
2: Dat klopt.
1: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
2: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
1: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
2: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen en dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
1: En je zegt de individuele noden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
2: Wij proberen echt na te gaan wat wenst die bewoner nog. Welke levensvragen zijn er nog, maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog. Zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
1: Oké. En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè? Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè? Maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen dus van buitenaf hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
1: Oké. Hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
2: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg dagelijks verantwoordelijke. Dus eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvatten alles dat er binnen een woonzorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
1: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak?
2: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
1: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
2: Een jaar, ja, dat klopt.
1: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
2: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
1: En is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
2: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen, maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen en je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
1: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
2: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag ik toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
1: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
2: Ja, dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat te mogen blijven doen.
1: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: En nu ben ik 101 van 19 april.
0: Ja, en, het is
1: en ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want een noontje in Nassel, een ander in Henden, ja.
0: Oké. Ja. Ja, dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is, onze Jan, 64 jaar, ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want ja, je kunt dat niet vergeten. Ja, vlees en bloed moeten verliezen, dat is het sterkste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké.
1: En ieder jaar denk ik dat er mijn mis hier in de kapel is zijn verjaardag. In die periode, want dat kon de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja. En kleinkinderen en achterkleinkinderen ook?
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de jongste, de hele jongste, die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet. Door bevruchting.
0: Oké. Ja. En, maar u ziet uw familie best veel. Ze komen.
1: Ja, ze komen mij regelmatig bezoeken. Maar dat is dan iets om de familie helemaal elkaar te zien. Hè?
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja. Ja, heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in. November is het 15 jaar dat ik hier ben.
0: Oké, dat is al even.
1: Ja, en dat was de reden. Hè. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En je kunt niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de namiddag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn oudste zoon zei, nee, ik ga in Sint Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is naar de kliniek gegaan. Er was geen plaats. En dan heeft nog 13 of 14 dagen in Volzele geweest.
0: Oké, dus hij is hier nooit geweest?
1: Nee.
0: Nee. En bent u hier graag? Woont u hier graag?
1: Ja, heel graag.
0: Ja?
1: Want ik had altijd gezegd, ja, ik kom naar Sint Felix om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen, want ze hebben ook zo'n hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin, hè. En mij had ik gezegd, ik ga naar Sint Felix. En ja, daar, en die gezelschappen van de mensen.
0: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
1: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er een gezelschap is, ga er naartoe. Hè.
0: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
1: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder.
0: Oké.
1: En mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint Felix wel, hè.
0: Oké. Ja, daarmee dat u het al kende en dat u naar hier wou komen.
1: Ja, ja.
0: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen. Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of twee eten kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
0: Ik kan nu nog turnen?
1: Ik heb altijd geturnen.
0: Want u?
1: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
0: Ja, Ja.
1: Maar als er terug is, ga ik er naartoe. Of als er een taartgebak hoort, ik kan daar niet aan meehelpen. Je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken. Hè?
0: U bent graag onder de mensen?
1: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
0: Oké. U heeft altijd veel gedaan dan?
1: Ik heb actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
0: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
1: Ja, ze is malereus. Waarom Anseline is ook hier? Dan kan ik daar de kamer nu mee. Maar af en toe ga ik vragen om mij naar Anseline te gaan. Anseline, bij iedereen is een naam van Anseline. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt, hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mocht wel Celine kunnen zeggen. Maar iedereen zegt Celine een Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
0: Oké.
1: En die is ook hier.
0: Ah, u kent haar al heel lang dan?
1: Oh. We hebben veel voor elkaar gedaan. En we hebben een dikke gelachen. Goeie vriend en nu niet samen de koffie erover. Maar dan... was Celineke in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we een keer bij Celineke en gaan we daar een keer een taart eten en een keer koffie drinken.
0: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen worden dan.
1: Ja, maar ja, ze moet er mij naartoe brengen, hè.
0: Ja.
1: Ik ben...
0: Ja, u zit in een rolstoel, u kan...
1: Ja, maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit, hè. Dat was met een rollator.
0: Oké. Dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
1: Heel, heel lang. Want omdat andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Like als ik moeite had, maar toch gestapt dat ze lang was. Ik kon maar nu gaan, niet meer.
0: Oké.
1: Maar ja, als ik 101 ben naar 102... Nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als juni uit is, is het jaar al overweg.
0: Ja, het is al 101 en bijna half.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
1: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Tegen. En de bedieningen, als je bent dat je iemand nodig hebt, ja, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zei geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
0: Oké.
1: Okay, ze moeten mij nog de wc doen en ja, alles met mij doen. Hè.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark, die woonde in Herne. De dochter woonde in Halmaert. En om beurten komen ze. Om mij in de voormiddag mijn fruit te geven.
0: Oké, dus u ziet die elke dag?
1: Om
0: afwisselend.
1: Ja, afwisselend, want Mark heeft al geweest.
0: Oké, dat is heel mooi. Zeer goed, Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine. De Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. Okay. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè?
0: Ja.
1: Wat is hier? En deze mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraap, hè? Want anders zou je waar, hè?
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar kinderen aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast en ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja... Als het gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. Okay. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Ah, dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, in de buurt.
1: Stap ik er nu. En anders was het ver.
0: U bent u zelf ook van hier van de streek?
1: Nee,
0: of niet?
1: Nee, ik ben van de Nerleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eindje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen gerookt. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik ga het al zeggen, uiteraard.
0: Oké, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: Ja. En woont u hier ook graag in de streek of bent u vooral in het huis dat u...
1: Nou ja, dat is goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht.
1: Ik kan met mij wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen, hè.
0: Oké. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandeling. Ja, dat is raar.
0: Ja, je heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie dit alles.
0: Dat is waar, je kan ook de parking zien. Je kan zien wie hier binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Ik ga zitten en een boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn kast. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint Felix, hè? Wat is dat? Oh. Bovenal is een schattiger. Dat mag je zijn, hè?
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag je dat zeggen.
1: Dat is heel goed, hè? Is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè? Dat ik ga babbelen.
0: Ik ben blij dat we dat plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
2: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
2: Heel kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ja, ik kan hem weer. Ja, ik kan hem weer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
2: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
2: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
2: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
2: Heel lang, ja. Ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
2: Okay. Ja, kijk, en nu okay, ben, dus ik terug, bent, ja. Ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
2: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
2: Ja, ja, ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
2: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
2: Oh ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon niet meer spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
2: Daarom
0: nu.
2: Dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
2: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
2: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
2: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over, ja. Ja, overal harde bijen. Ja, ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
2: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
2: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er uiteindelijk... U bent graag bezig.
2: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
2: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
2: Ik lees veel. En televisie kijken ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
2: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie een boek.
2: Ook een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
2: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al
2: ik
0: wat
2: ken
0: kunnen
2: ze
0: leren
2: allemaal.
0: Kennen?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: We gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
2: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
2: Oh ja, natuurlijk. Ik zie allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen. En, ja.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
2: Oh ja, want toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
2: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
2: een
0: kinderen?
2: Dochter of 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
2: Ja.
0: Ah, leuk.
2: Ja, daar.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
2: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoontje.
2: Ja, mijn achterklein.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
2: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
2: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
2: Ja, dan kunnen we hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
2: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
3: Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd de gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons. Ja, dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn. Ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat je beter ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
0: En zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja. Dat heel is heel graag.
0: Ja, je bent blij met je keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja.

0: Het ligt mij volledig. Het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
1: U heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
0: Ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
1: Oké, en nu is het een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
0: Ja, een goed jaar. Ja,
1: verpleegkundige.
0: Ja.
1: Was dat een grote omschakeling voor u?
0: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
1: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
0: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters deed ik al wel een tijdje, maar toch, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die tot je takenpakket horen. Ja.
1: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de...
0: Ja,
1: dat u nog
0: klopt,
1: doet.
0: Ja.
1: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
0: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
1: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
0: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker in de hangen een praatje sla. Ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
1: Oké, enorm bedankt Leslie om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
0: Mijn dag verloopt, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf, dan het overleg dat wij hebben dagelijks kort. Alleen dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen. Heel veelzijdig uurroosters opmaken, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel. Opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
1: Ja. Oké, en u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
0: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Mensen registreren. Heel belangrijk allemaal. Ja.
1: Oké, dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
0: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen, want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken en dat we warme zorg kunnen verder bieden, waarvoor we dagelijks eigenlijk hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
1: Okay. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant. Allee, meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de Delijs, waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar u vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, of? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kesteren gewoond. En dan ben ik, vandaar was ik kort bij de Delijs in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de Delijs in Gooik. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kon doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook je boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon er meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier... Op de activiteiten zelf ga ik niet veel, maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u assistentiewoning woonde.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet?
1: Ja. Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen?
1: Ja, ja. Nooit is ook veel gezegd, maar toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. En nu ben ik verplicht van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
1: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie naar mijn mening.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u goed mee overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk. Hè. En dat blijft duren met die mensen hier ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn, hè.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen... gaan niet zeggen oude mensen, maar het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommigen bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar dat ik niet goed mee overeen kom. Allee. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeen komen. Hè.
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt goed.
0: Oké.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken in de week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Maar ik vind dat normaal, eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel om ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden.
0: Ja. En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan
1: werken. Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen, waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding, maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork, ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen, zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in, samen met de kiné, voor gangrevalidatie, dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Okay. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, okay, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dank je wel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank je.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is een belangrijk deel van uw takenpakket, echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. Zorgkundige, verpleegkundige zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijk voor de begeleiders leven wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat mede-activiteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een heel aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké, u werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is. Ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen aangeven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen aangeven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Okay. Bedankt, Maaike, met ons te willen spreken.
1: Dankjewel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke groet. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Het jaar 1907. Oefeningen van 1907 in het klooster van de Heilige Familie te Martinengo. Van 1 tot 7 september. Eindelijk kan ik dan tot inkeer komen nadat ik lange tijd naar deze oefeningen verlangd heb. Ik heb mijn oude voornemens doorgenomen en ik heb opnieuw de indrukken van vroeger ondergaan. Mijn geestelijk leven heeft veel te lijden gehad van de gebeurtenissen van deze eerste jaren van priesterschap, waarin ik nooit tijd heb gehad ernstig aan mezelf te denken. Mijn geest werd als het ware steeds in beslag genomen door 1000 kleine zorgen en plichten, ook door dingetjes van niets, waar echter geen einde aan kwam, evenmin als nu. Ik voel de behoefte God te danken, omdat Hij mij niet alleen bewaard heeft voor grote zonden, maar voor zijn onmetelijk grote, ontelbare, heerlijke, gewone en buitengewone gunsten, waarmee Hij nooit heeft opgehouden en ook nu nog niet ophoudt mij te overstelpen. O God, hoeveel bijzondere en onuitsprekelijke gunsten zijn het. De gedachte alleen is voldoende om mij ertoe

u te brengen mijn ijver opnieuw te ontsteken en om bij mij het voornemen tot een waarlijk heilig priesterleven op te roepen. O Jezus, ik neem uw uitnodiging aan. Misschien is het de laatste, want wie weet hoe uw plannen met mijn leven zijn. En ik keer terug in uw armen en tot uw liefhebbend hart. Mijn taak als secretaris van de bisschop en de plichten van onderwijs die dit jaar vermeerderd zijn, bepalen mijn gehele leven dat een leven van grote inkeer, gebed en studie is. Ik ben in één woord weer seminarist geworden en als zodanig wil ik leven. Ik lees alles over wat ik op papier heb gesteld toen ik in Rome was. Er zijn inderdaad praktische gedachten en indrukken bij die ten allen tijde waarde hebben. Ik voeg er een paar dingen aan toe en eveneens enige voornemens waarop ik echter nog dikwijls in mijn gewetensonderzoek terug zal komen. Mijn voortdurende en dringende bezigheden in en buitenshuis hebben toch wel wat wanorde teweeggebracht in mijn godsdienstoefeningen. Ieder ding moet dus weer op zijn oude plaats komen. Ik wil op dit punt onverbiddelijk zijn. 'S avonds wil ik altijd de mette en de laude bidden. Voor de mis in ieder geval een korte meditatie. Een half uur, 20 minuten... Een kwartier als het niet anders kan, minstens 10 minuten. Maar de meditatie mag beslist nooit achterwege blijven. Ik zal nooit uit de kapel weggaan zonder ook de kleine uurtjes gebeden te hebben. Het uur van opstaan moet geregeld worden naar gelang dit nodig is, zodat er altijd genoeg tijd voor alles is. Als regen zal ik om 5:30 opstaan. Ook wanneer ik om 11:30 naar bed ga, zal ik 6 uur nachtrust hebben, hetgeen voldoende is. 2. Ook bij deze oefening heb ik de sterke neiging gevoeld tot de devotie, tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart van Jezus. Deze devotie betekende alles voor mij. Maar nu ik priester ben, moet ik alles voor deze devotie betekenen. Met hem komt en gaat, met hem tezamen blijft altijd mijn geest, deze die van hem vervuld is, zei Tasso over de ziel die van God vervuld is. Zo moet ook mijn leven zijn rond het Allerheiligste Sacrament. Het dagelijkse altaarbezoek zal ik nooit overslaan. Ik zal zelfs proberen, ook in de loop van de dag, dikwijls tot Jezus terug te keren, al was het alleen maar om hem te groeten. Ik moet tegenover Jezus die manieren in acht nemen die ik ook tegenover een vriend, wiens gastheer ik zou zijn, zou betrachten. Mijn devotie tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart moet mijn gehele leven in beslag nemen, mijn gedachten, mijn genegenheden en mijn handelingen, zodat ik slechts voor en door mijn devotie leef. Ik zal veel aandacht besteden aan mijn voorbereiding voor en dankzegging na de Heilige Mis. Ik vestig ook de aandacht op mijn maandelijkse afzondering, die ik op de eerste zondag van iedere maand zal houden, of op de eerstvolgende geschikte dag, en op het gewetensonderzoek, dat ik nauwgezet zal houden in de namiddag na de vespers. 3. Een van mijn voornaamste gebreken is dat ik nog niet de juiste tijdsindeling heb gevonden. Ik moet de manier vinden om veel dingen te doen in weinig tijd. Daarom zal ik er bijzonder op letten geen enkele minuut verloren te laten gaan met nutteloze zaken, zoals met doelloos praten. Direct na het ontbijt zal ik zorgen voor de aangelegenheden die mij krachtens mijn ambt zijn opgedragen, zoals de correspondentie.
Alle verdere tijd blijft mij over voor het onderwijs, waarop ik mij altijd met grote ijver zal voorbereiden. De kranten zal ik lezen als ik erg moe ben, na de maaltijd, of bijvoorbeeld onder de wandeling, of tussendoor. Iedere dag zal ik, vooral 's avonds, alvorens te gaan slapen, een goed boek lezen dat voor mijn geestelijk leven van belang is. 4. Mijn taak als secretaris van de bisschop legt mij zware verplichtingen en uiterste nauwgezetheid op. Ik zal er voortdurend op bedacht zijn om mij zowel aan het een als aan het ander te houden. Verplichting tot de grootste eerbied tegenover de bisschop en wel altijd, met het verstand, met het hart, bij het werk in privé en openbaar, de plicht tot de meest volledige gehoorzaamheid en geestesverbondenheid met hem, de plicht tot goed voorbeeld en werkelijk christelijk gedrag ten overstaan van allen, de plicht tot naastenliefde en zachtmoedigheid onder alle omstandigheden. Uiterste oplettendheid zal ik moeten betrachten in het spreken. Weinig, maar goed. Bovenal weten te zwijgen, zonder nadruk echter, zonder dat iemand van mij kan zeggen dat ik zwaarwichtig ben, met voortdurende inachtneming echter van de grootst mogelijke kalmte van geest en opgewektheid tegen allen en de grootste hoffelijkheid in manieren en woorden, zodat niemand zich beledigd kan voelen. Ik zal, om kort te gaan, de raad van de heilige Paulus aan Titus volgen. Wees in alles een voorbeeld van goed gedrag. En ik zal nooit vergeten hetgeen de heilige vader, Paus Pius X, mij zei toen ik met de bisschop naar Bergamo ging. Dus, Don Angelo, trouwe en verstandige dienaar. Ja? Ook verstandig. Wat de op- en aanmerkingen van de buitenwereld betreft, blij zijn en het goede doen en de mensen maar laten praten.

Het jaar 1908. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 25 tot 31 oktober 1908. 1. Ik dank God nogmaals dat Hij tot nu toe geduld met mij gehad heeft en voor de nieuwe genade van deze heilige oefeningen. Het allereerste resultaat is een diep gevoel van mijn bijzonder grote erbarmelijkheid en de hernieuwing van het oude voornemen mij tot iedere prijs te willen heiligen en hier onmiddellijk mee te willen beginnen, want de mooie en kostbare jaren gaan gauw voorbij. 2. Ik neem bij mezelf nog een gebrek aan kalmte en rust in mijn werken waar, ofschoon dit misschien niet uiterlijk blijkt. De veelvuldige plichten die mij toevertrouwd zijn, nemen mijn hoofd en hart voortdurend in beslag en zij staan mij niet toe om mij ernstig en geheel en al op één enkel ding toe te leggen, wat een zeer ernstig nadeel vormt voor mijn godsdienstig leven. 3. Ik voel een grote behoefte aan een grotere bezieling bij mijn gebed en aan een grotere innerlijke en vertrouwelijke verbondenheid met mijn Heer te midden van mijn bezigheden. Daarom heb ik het stellige voornemen gemaakt mij tot het uiterste toe te houden aan mijn godsdienstoefeningen. Ik zal steeds en zonder uitzondering om 5:30 opstaan, zodat de tijd voor de meditatie mij nooit ontbreekt. En na het avondmaal zal ik steeds de mette en de laude voor de volgende dag bidden. Het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament, thuis of elders, moet stipt plaatsvinden. Bovenal dring ik aan op de ingetogenheid en de aandacht gedurende het bidden van het brevier en de rozenkrans. In het algemeen zal ik mijn aandacht erop gericht houden steeds de geest van het gebed levend te houden. Iets dat zo belangrijk is voor het in stand houden van de voorgenomen ijver. 4. In deze dagen heeft het mijn goede Heer behaagd mij dieper te doen doordringen in het begrip dat ik mij moet vormen van het priesterschap en dat ik in mijn leven gestalte moet geven. Ik moet mijzelf steeds in de handen van God beschouwen, als ware ik een slachtoffer, gereed tot het offer van mijzelf, van mijn ideeën, van mijn geriefelijkheden, mijn eer, van alles wat ik heb, voor de eer van God, van mijn bisschop, voor het heil van mijn geliefd diocees, een offer, rein, levend, heilig, aangenaam aan God. Ik zal er een gewoonte van maken altijd na te denken over de zeer diepe betekenis van deze woorden. Zo zal ik, zonder mijn toevlucht te zoeken tot buitenissigheden, de wijze vinden om mij altijd te vernederen, speciaal waar het mijn eigen liefde en mijn gemak betreft, om mij nooit te beklagen en om nooit de innerlijke opgewektheid te verliezen die ook naar buiten uit al mijn daden spreekt. In het bijzonder zal ik hieraan denken wanneer ik de heilige mis celebreer en mij met Jezus Christus, de hoge priester en het goddelijk offer voor de gehele wereld verenig. Wat is het heerlijk onvermoeibaar door te werken en in stilte de kleine bitterheden van de dag te ondergaan, zonder ooit van mijn stuk te geraken en het verlangen meer te willen lijden, steeds fris en levend te houden, om zodoende steeds beter tot het ware heil van de diocese bij te dragen en de goede meester Jezus Christus te behagen. 5. Ik heb de korte aantekeningen overgelezen die,
geschreven op enige losse blaadjes papier, nog in mijn bezit zijn als herinnering aan de geestelijke oefeningen die ik te Rome gehouden heb toen ik nog priesterstudent was en mij voorbereidde op de heilige wijdingen. O mijn Heer, laat mij de goede voornemens van die dagen niet vergeten. Ik blijf altijd dezelfde zondaar, onkundig van de diepere zin van uw naaste liefde. En toch heb ik nog steeds hetzelfde verlangen om te werken en mij te heiligen, om spoedig de kerk tot enig nut te zijn. Het voorbeeld van uw heilige, waarvan ik de levensbeschrijvingen lees, zet mij aan hen moedig na te volgen. O goede Jezus, steun mij bij mijn goede voornemens en help mij.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 296. En wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 15... Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstukken 36 en 37, en Spreuken, hoofdstuk 23, versen 26 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst, op www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog een poosje in de tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij het voorlaatste hoofdstuk uit het eerste boek Maccabeën. Er staat weer een man op die het koningschap over de gebieden in het Midden-Oosten opeist. En die dus de strijd aangaat met Tryfon. Wij lezen ook verder in Wijsheid van Jezus Sirach en Spreuken. Laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 15. Antiochus de Zevende zoekt Simons steun. Antiochus, de zoon van koning Demetrius, stuurde vanaf de eilanden in de zee een brief naar Simon, de hoge priester en leider van de Judeërs, en aan heel de natie. De inhoud luidde als volgt. Koning Antiochus aan Simon, de hoge priester en leider van het volk, en aan het volk van de Joden, heil. Aangezien enkele boosdoeners het rijk van mijn voorvaderen hebben overweldigd, en ik dat rijk weer wil terugwinnen, om het in zijn vroegere staat te herstellen, heb ik veel troepen geworven en oorlogsschepen uitgerust. Daarmee wil ik naar het vasteland gaan, om wraak te nemen op degenen die ons land te gronde gericht hebben en veel steden in mijn rijk ontvolkt hebben. Ik bekrachtig hiermee dan ook alle ontheffingen die u door mijn voorgangers zijn geschonken, evenals alle andere kwijtscheldingen die ze u hebben verleend. Ik sta u tevens toe om voor uw land geld te munten. Jeruzalem en het heiligdom zullen vrij en onbelast zijn. Alle wapens die u hebt laten maken en de vestingen die u gebouwd hebt en die in uw bezit zijn, blijven van u. Alles wat u nu aan de schatkist van de koning verschuldigd bent of in de toekomst zult zijn, is u vanaf de dag van vandaag en voor altijd kwijtgescholden. Zodra wij ons rijk weer hebben hersteld, zullen wij u, uw natie en het heiligdom een dusdanig grote eer bewijzen dat uw roem over heel de aarde bekend wordt. In het jaar 174 trok Antiochus naar het land van zijn voorvaderen. Bijna alle troepen kozen zijn zijde, zodat Tryfon slechts een klein leger overhield. Hij nam de vlucht, en terwijl Antiochus hem achtervolgde, week hij uit naar Dor aan zee. Nu zijn leger hem in de steek had gelaten, wist hij dat de ene ramp na de andere hem bedreigde. Antiochus belegerde met 120.000 man voetvolk en 8.000 ruiters Dor. Hij sloot de stad van alle kanten in, waarbij de schepen vanuit zee aan de omsingeling deelnamen. Zo bracht hij de stad zowel aan de land als aan de zeezijde in het nauw, en hij liet er niemand in of uitgaan. Antwoord uit Rome. Intussen kwam Numenius met zijn gezellen uit Rome terug met brieven voor de koningen en de staten, met de volgende inhoud. Lucius, Romeins consul, aan koning Ptolemeus. Heil. De gezanten van de Judeërs zijn naar ons toegekomen als vrienden en bondgenoten, om de vroegere vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap te vernieuwen. Ze waren gezonden door de hoge priester Simon en door het Joodse volk en brachten een gouden schild mee ter waarde van 1000 minnen. We hebben daarom besloten de koningen en de staten te schrijven dat ze hun geen schade mogen berokkenen, hen niet mogen aanvallen, hun steden noch hun grondgebied en geen hulp mogen verlenen aan degenen die oorlog tegen hen voeren. We hebben besloten het schild van hen in ontvangst te nemen. Mochten boosdoeners uit hun land naar u gevlucht zijn, lever ze dan uit aan de hoge priester Simon, zodat hij ze volgens hun leer bestraffen kan. Hetzelfde had de consul geschreven aan koning Demetrius, Attalus, Ariarates en Arsaces, eveneens aan alle staten, aan Sampsane, Sparta, Delos, Mindus, Sicyon, Carië, Samos, Pamphylië, Lycië, Halicarnassus, Rhodos, Phaselis, Kos, Side, Aradus, Gortina, Cnidus, Cyprus en Cyrene. Van die brieven werd een afschrift gestuurd naar de hoge priester Simon. Antiochus breekt met Simon. Koning Antiochus belegerde, zoals gezegd, Dor
Hij liet zijn troepen voortdurend aanvallen doen op de stad, maakte belegeringswerktuigen en sloot Tryphon zo in dat elk verkeer met de buitenwereld voor hem onmogelijk was. Simon zond 2000 man keurtroepen naar Antiochus om hem te helpen, evenals zilver en goud en veel andere geschenken. Maar hij wilde het niet aannemen. Erger nog, hij maakte ongedaan wat hij vroeger met Simon had afgesproken en nam een vijandige houding tegenover hem aan. Hij zond Athenobius, een van zijn vrienden, voor een onderhoud naar Simon. Die moest hem zeggen: "U houdt Jafo, Geser en de burcht in Jeruzalem bezet, terwijl die steden tot mijn rijk behoren. U hebt hun gebied verwoest, het land ernstige schade berokkend en u meester gemaakt van vele districten in mijn rijk. Geef de steden die u bezet hebt nu terug en betaal de schatting van de districten waarvan u zich buiten de grenzen van Judea meester hebt gemaakt. Doet u dat niet, dan moet u in plaats daarvan 500 talenten zilver geven voor de verwoestingen die u hebt aangericht, en voor de schatting van de steden nog eens 500 talenten zilver. Voldoet u ook hier niet aan, dan nemen we de wapens tegen u op." Toen Athenobius, de vriend van de koning, in Jeruzalem kwam en daar de praal van Simon zag, de schenktafel met het gouden en zilveren vaatwerk en de grote statie die hij voerde, stond hij verbaasd. Maar toen hij Simon de boodschap van de koning had overgebracht, antwoordde deze hem: "Wij hebben ons geenszins meester gemaakt van het land van een ander of van de goederen van een ander, maar van ons voorvaderlijk erfdeel, dat gedurende enige tijd onrechtmatig in handen is geweest van onze vijanden. Nu de omstandigheden zich in ons voordeel gewijzigd hebben, houden wij vast aan ons voorvaderlijk erfdeel. Wat uw eisen aangaande Joppe en Geser betreft, deze steden hebben ons volk en ons land zware slagen toegebracht. We zijn echter bereid u voor deze steden 100 talenten te geven." Zonder een woord te zeggen keerde Athenobius verontwaardigd naar de koning terug, deelde hem mee wat Simon gezegd had en lichtte hem in over de weelde en al het andere dat hij bij Simon gezien had. Toen de koning dat hoorde, werd hij woedend. Intussen was Tryphon erin geslaagd om in een schip naar Orthosia te ontvluchten. De koning stelde Candibeus aan tot opperbevelhebber over het kustgebied, gaf hem voetvolk en ruiters en beval hem aan de grens van Judea zijn kamp op te slaan, Kedron te versterken en van zware poorten te voorzien en dan de strijd aan te binden met het Joodse volk. Daarop vertrok de koning om Tryphon te achtervolgen. Candibeus

schrik in voor u. Hef uw hand op tegen de vreemde volken en toon hun uw macht. Voor hun ogen hebt u in ons uw heiligheid getoond. Toon zo ook voor onze ogen in hen uw glorie. Laat hen weten, zoals ook wij het weten, dat er geen God is buiten u. Hernieuw de tekens, herhaal de wonderen. Laat de verhevenheid zien van uw hand en van uw rechterarm. Wek uw boosheid op en stort uw toorn uit. Vaag de tegenstander weg en verdelg de vijand. Bespoedig uw tijd en wees uw eed indachtig. En laat men melding maken van uw grote daden. Als iemand probeert te vluchten, laat hem dan verslonden worden door het vuur van uw woede. En mogen zij die uw volk schaden, de dood vinden. Verbrijzel de hoofden van de vijandelijke aanvoerders, die zeggen, er is niemand buiten ons. Breng al de stammen van Jacob bijeen en geef hun het erfdeel, zoals in vroegere tijden. Heer, waak over het volk dat met uw naam genoemd wordt en over Israël, dat u hebt verheven tot uw eerstgeborene. Erbarm u over de stad die u is toegeheiligd, over Jeruzalem, de plaats waar u rust. Vervul Sion met de roem van uw daden en uw tempel met uw glorie. Neem het op voor uw eerste werkstuk en vervul de in uw naam gegeven profetieën. Beloon degenen die op u vertrouwen en laat uw profeten geloofwaardig blijken. Luister, Heer, naar het gebed van uw dienaren, zoals u uw volk welgevallig bent. En alle mensen op aarde zullen weten dat u de Heer bent, de God van de eeuwen. Vrouw, vriend en raadsman. Iedere spijs wordt door de keel geslikt, maar de ene spijs verteert beter dan de andere. Het gehemelte herkent het wild aan zijn smaak. Zo weet een verstandig hart leugens te onderscheiden. Een boosaardig hart is een bron van verdriet, maar een ervaren mens verdedigt zich ertegen. Iedere man neemt een vrouw, maar de ene vrouw is mooier dan de andere. De schoonheid van een vrouw brengt glans op haar gelaat en overtreft alles wat een mens kan verlangen. En heeft zij ook nog een zachte, verzoenende tong? Dan is geen mensenkind met haar man te vergelijken. Wie een vrouw verwerft, legt de grondslag voor zijn bezit. Hij verwerft een hulp die bij hem past, een zuil die hem rust biedt. Waar geen omheining is, wordt het bezit geroofd. En waar geen vrouw is, zwerft de man zwaarmoedig rond. Wie vertrouwt een troep soldaten die van stad naar stad zwermt? En wie vertrouwt een mens die geen thuis heeft en gaat liggen waar hij 's avonds is? Hoofdstuk 37. Iedere vriend zal zeggen, ik ben je vriend. Maar sommige vrienden zijn het alleen maar in naam. Is het niet een bijna dodelijk verdriet als een boezemvriend in een vijand verandert? Misdadige gezindheid, waar kom jij vandaan? Jij die de aarde met bedrieglijkheid overdekt. Een slechte vriend lonkt naar de tafel, maar in tijd van nood houdt hij zich afzijdig. Een goede vriend vecht mee tegen de vreemdeling en grijpt het schild tegen de vijand. Laat jouw vriend niet alleen in de strijd en vergeet hem niet als je buit hebt gemaakt. Iedere raadgever roemt zijn eigen raad, maar sommige raadgevers zijn uit op hun eigen belang. Wees op je hoede voor iemand die raad geeft en ga eerst na

zijn belang ligt, want hij kan wel eens op zijn eigen voordeel uit zijn. Waarom zou hij zichzelf benadelen? Hij zegt wel, u bent op de goede weg, maar hij gaat aan de kant staan om te zien wat jou zal overkomen. Zoek geen raad bij iemand die jaloers op je is en verberg je plan voor degenen die jou benijden. Raadpleeg geen vrouw over haar mededingster, geen lafaard over vechten, geen koopman over een transactie, geen koper over koopwaar, geen achterdochtige over dankbaarheid, geen luiaard over werk, geen losse arbeider over het afmaken van een taak, geen werkschuwe slaaf over een groot karwei. Zoek nooit raad bij die mensen, maar ga steeds naar een vroom man die één van hart is met jou en die, als je struikelt, oprecht medelijden met je heeft. En let ook op de raad van je eigen hart, want geen mens verdient zozeer je vertrouwen. Het hart van een mens weet soms meer te melden dan 7 wachters die hoog op een toren zitten. En boven dit alles bid de Allerhoogste dat hij jouw weg naar waarheid richt. Ieder werk begint met overleg en aan elke daad gaat een plan vooraf. Alle beleid wortelt in het hart en daaruit schieten 4 loten op. Goed en kwaad, leven en dood. Maar de tong beslist tenslotte over deze dingen. Er zijn bekwame mensen die velen onderwijzen, maar die voor zichzelf niet van nut zijn. Er zijn wijze sprekers die zich door hun woorden gehaat maken. Van alle genoegens zullen zij verstoken blijven. Want de Heer heeft hen niet begunstigd. Zij zijn van alle wijsheid gespeend. Er zijn wijzen die wijs zijn voor zichzelf, en de vruchten van hun verstand komen hunzelf ten goede. Een wijs man onderwijst zijn volk, en de vruchten van zijn verstand zijn betrouwbaar. Een wijs man wordt met zegen overladen, en iedereen die hem ziet, prijst hem gelukkig. De dagen van een mensenleven zijn te tellen, maar de dagen van Israël zijn ontelbaar. De wijze verwerft roem bij zijn volk en zijn naam leeft tot in eeuwigheid. Over een sobere levenswijze. Mijn kind, onderzoek je levenswijze. Stel vast wat slecht is voor jou en geef daar niet aan toe. Want niet alles is voor iedereen goed en niet iedereen kan van alle dingen genieten. Wees in genietingen nooit overdadig en ga niet aan lekkernijen te buiten. Want van veel eten komt ziekte en overdaad leidt tot onpasselijkheid. Door overdaad zijn velen gestorven, maar wie oppast verlengt zijn leven. Spreuken hoofdstuk 23, versen 26 tot en met 28. Geef mij dat hart, mijn zoon, en laat je ogen mijn wegen aanschouwen. Want een ontuchtige vrouw is een diepe kuil, een vreemde vrouw is een nauwe put. Zij ligt op de loer voor haar prooi en maakt vele mensen trouweloos.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 296. En we hebben zo net het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 15, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 36 en 37, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 26 tot en met 28. Dan lezen wij nog ter afsluiting een citaat van Rabanus Maurus. Zion wordt vertaald als contemplatie. En de heilige kerk wordt terecht contemplatie genoemd, omdat het van daaruit is dat de harten van de gelovigen de vreugden van het hemels koninkrijk aanschouwen. De Heer vervult hen met zijn onuitsprekelijke woorden en onderwijst hen met kennis van de goddelijke boeken, waarin de onuitsprekelijke kracht van God en de onvergelijkbare glorie van zijn majesteit worden verkondigd. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook dag 296 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij dag 297, en dan lezen wij samen het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 16, het laatste hoofdstuk van dit boek, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 38 en 39, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 29 tot en met 35. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst, en tot morgen, want dan hebben wij weer het genoegen om samen uit de Heilige Schrift te lezen. Tot dan!

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend, en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Salomo, de zoon van David, breidde zijn macht over het koninkrijk steeds verder uit, want de Heer zijn God stond hem bij en maakte hem buitengewoon groot. Salomo riep heel Israël, de aanvoerders van 1000 en van 100, de rechters, de leiders en alle Israëlieten met de familiehoofden op, om als één gemeenschap met hem op te trekken naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond namelijk de tent van samenkomst die Mozes, de dienaar van de Heer, in de woestijn had laten bouwen. De ark van God had David weliswaar uit Kiriat Jearim laten overbrengen naar de tent die hij op de daartoe bestemde plaats in Jeruzalem had opgezet. Maar het bronzen altaar dat Besaleel, de zoon van Uri, de zoon van Goer, gebouwd had, stond nog steeds voor de verblijfplaats van de Heer, en dat kwamen Salomo en heel de gemeenschap vereren. Salomo besteeg het bronzen altaar van de Heer, dat voor de tent van samenkomst stond, en droeg er 1000 brandoffers op. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei: "Wat wilt u dat ik u geef?" Salomo gaf aan God dit antwoord: "U hebt David, mijn vader, een grote gunst bewezen en hebt mij tot zijn troonopvolger gemaakt. Welnu, Heer God, laat uw belofte aan David, mijn vader, in vervulling gaan, want u hebt mij tot koning gemaakt over een volk zo talrijk als het stof van de aarde. Schenk mij daarom wijsheid en inzicht en laat mij dan zo dit volk leiden en besturen, want wie zou anders in staat zijn recht te spreken voor dit grote volk van u?" En God sprak tot Salomo: "Omdat u juist deze wens geuit hebt en u niet gevraagd hebt om rijkdom, om schatten en glorie, noch om de dood van uw vijanden en zelfs niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht, om recht te spreken voor het volk waarover ik u tot koning heb aangesteld. Daarom zullen wijsheid en inzicht uw deel zijn. Maar ik zal u bovendien zoveel rijkdom schenken, schatten en glorie, als geen koning voor u ooit bezeten heeft, en ook geen koning na u ooit bezitten zal." Toen keerde Salomo van de offerhoogte van Gibeon en de daarop gelegen tent van samenkomst terug naar Jeruzalem en hij heerste over Israël. Salomo schafte wagens aan en hij richtte een ruiterij op. Hij bezat 1400 wagens en een ruiterij van 12.000 man die hij onderbracht in zijn wagenparken en bij zijn paleis in Jeruzalem. Dankzij het beleid van de koning werden zilver en goud in Jeruzalem zo gewoon als stenen en cederhout zag men er als sycomoren in de Sefela. Salomo's paarden werden ingevoerd uit Mizraïm en Kewe. De handelsagenten van de koning kochten ze tegen een bepaalde prijs in Kewe. Een wagen kon uit Mizraïm ingevoerd worden voor 600 sikkel en een paard voor 150. En door bemiddeling van de handelsagenten werden ze ook uitgevoerd naar al de koningen van de Hethieten en de koningen van Aram. Toen vatte Salomo het plan op om een huis ter ere van de naam van de Heer en een paleis voor zijn koninkrijk te bouwen.

tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Hij liet 70.000 lastdragers in dienst nemen, 80.000 steenhouwers in het gebergte en 3.600 opzichters. Hij stuurde aan Huram, de koning van Tyrus, de volgende boodschap. Toen mijn vader destijds een huis wilde bouwen, hebt u hem ceders geleverd. Nu heb ik besloten een huis te bouwen ter ere van de naam van de Heer mijn God. Ik wil dit huis aan hem toewijden, er welriekende wierook in branden, er regelmatig de toonbroden neerleggen, er brandoffers opdragen, 's ochtends en 's avonds, op de sabbatdagen, bij de nieuwe maan en op de hoogtijdagen van de Heer onze God, zoals dat voor altijd voor Israël voorgeschreven is. Het huis dat ik wil bouwen zal groot zijn, want onze God is de grootste van alle goden. Maar wie is bij machte een huis voor hem te bouwen? De hemel en de hemel der hemelen kunnen hem niet bevatten. Hoe zou ik dan een huis voor hem kunnen bouwen, behalve dan om er wierook voor hem te branden? Wees daarom ook welwillend jegens mij en stuur mij een kunstenaar die bedreven is in het maken van kunstvoorwerpen in goud en zilver, brons en ijzer, in purper, violet en karmozijn en het snijden van figuren met wie mijn ambachtslieden, die mijn vader David aangetrokken heeft, in Juda en Jeruzalem kunnen samenwerken. Lever mij ook cederstammen, cipressen en sandelhout van de Libanon. Ik weet dat uw werklieden op de Libanon goede houthakkers zijn. Mijn werklieden zullen de uwe helpen. Laat ze een grote voorraad hout voor mij klaarmaken, want het huis dat ik ga bouwen moet groot worden en prachtig. Van mijn kant zal ik voor het onderhoud van uw werklieden, de houthakkers die de bomen vellen, 20.000 kor tarwe, 20.000 kor gerst, 20.000 bad wijn en 20.000 bad olie leveren. Daarop stuurde Huram, de koning van Tyrus, per brief de volgende boodschap. Dat de Heer u tot koning aangesteld heeft, is een bewijs van zijn grote liefde voor zijn volk. En Huram vervolgde: gezegend zij de Heer, de God van Israël, die hemel en aarde geschapen heeft, die aan koning David zo'n wijze zoon geschonken heeft, begiftigd met verstand en inzicht, die nu een huis gaat bouwen voor de Heer en een huis voor zijn koninkrijk. Ik heb u een begaafd kunstenaar gestuurd, Huram Abi geheten, de zoon van een vrouw uit Dan en een man uit Tyrus, bedreven in het vervaardigen van voorwerpen in goud en zilver, brons en ijzer, steen en hout, purper, karmozijn, byssus en violet en in het snijden van allerlei figuren en het ontwerpen van modellen voor alles wat hem opgedragen wordt. Hij zal leiding geven aan uw ambachtslieden en die van mijn heer, uw vader David. Laat mijn heer dan de tarwe, de gerst, de olie en de wijn waarover hij gesproken heeft sturen voor zijn dienaren. Wij zullen de bomen op de Libanon vellen, zoveel als u er nodig hebt, en ze per vlot over zee naar Jafo vervoeren. Brengt u ze vanuit daar dan naar Jeruzalem. Salomo liet alle vreemdelingen in het land Israël tellen. Het was de eerste telling na de telling die zijn vader David gehouden had. Het bleken er 153.600 te zijn. 70.000 nam hij er in dienst als lastdragers, 80.000 als steenhouwers in het gebergte en 3.600 als opzichters over het werkvolk.

met de bouw van het huis van de Heer in Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heer verschenen was aan David, zijn vader, op de plaats die David daarvoor bestemd had, de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Hij begon met de bouw in de tweede maand van zijn vierde regeringsjaar. De volgende afmetingen bepaalde Salomo voor de bouw van het huis. 60 el voor de lengte, berekend volgens de oude maat, en 20 el voor de breedte. De hal, gelegen voor het schip van het huis, was 20 el lang, even lang als het huis breed was, en 120 el hoog. Salomo bekleedde de binnenkant met zuiver goud. Het grote schip liet hij met cipressenhout en met fijn goud afzetten. En daarop liet hij palmen en guirlandes aanbrengen. Hij versierde het huis met kostbare stenen. Het goud was goud van Parwaim. Ook de balken, de drempels, de muren en deuren van de tempel bekleedde hij met goud, en op de wanden liet hij kerubs snijden. Vervolgens liet hij het heilige der heiligen inrichten. De lengte, langs de korte zijde van de tempel, bedroeg 20 el. En ook de breedte bedroeg 20 el. Hij bekleedde het met fijn goud tot een gewicht van 600 talenten. Het gewicht aan goud voor de nagels bedroeg 50 sikkels. Ook de bovenkamers liet hij met goud overdekken. In het heilige der heiligen liet hij twee kerubs plaatsen. Ze waren gemaakt van hout, bedekt met goud. De vleugels van de kerubs hadden een gezamenlijke lengte van 20 el. 5 el waren de buitenste vleugels waarmee de beide kerubs de wanden raakten. En 5 el waren de vleugels aan de binnenkant waarmee ze elkaar raakten. De vleugels van de kerubs hadden dus een gezamenlijke spanwijdte van 20 el. Ze stonden overeind met het gezicht naar het schip toe. Hij liet een voorhangsel maken van purper, karmozijn, violet en byssus, waarin kerubs geweven waren. Voor het huis liet hij twee zuilen plaatsen, 35 el hoog, met daarop kapitelen van 5 el. Hij liet guirlandes aanbrengen rondom het bovenste gedeelte van de zuilen. Aan de guirlandes waren 100 granaatappels opgehangen. De zuilen plaatste hij voor het schip, de ene rechts en de andere links. De rechtse zuil noemde hij Jakin, de linkerzuil gaf hij de naam Boas.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 22. Hij liet een bronzen altaar vervaardigen. 20 el lang en 20 el breed en 10 el hoog. Verder liet hij de zee gieten, 10 el in doorsnee, helemaal rond en 5 el hoog. Men kon haar met een koord van 30 el omspannen. Onder de zee waren ossenfiguren afgebeeld, 10 op een el, die de zee in 2 rijen omkransten en in 1 stuk met haar gegoten waren. De zee stond op 12 ossen, waarvan er telkens 3 naar het noorden, het westen, het zuiden en het oosten gekeerd stonden. Ze droegen de zee op hun rug en hun achterste stond naar het midden gekeerd. De wand van de zee was 1 handbreed dik. De rand was als die van een beker en had de vorm van een leliekelk. En ze had een inhoud van 3000 bat. Verder liet hij 10 wasbekkens gieten. 5 daarvan plaatste hij voor de wassingen aan de rechterkant en 5 aan de linkerkant. Daarin moesten de gebruiksvoorwerpen voor het brandoffer gespoeld worden. De zee was bestemd voor de wassingen van de priesters. Hij liet ook de 10 gouden luchters maken, zoals voorgeschreven was. In het schip van de tempel plaatste hij er 5 links en 5 rechts. Vervolgens liet hij 10 tafels vervaardigen die hij ook in het schip van de tempel plaatste, 5 rechts en 5 links. En bovendien liet hij nog 100 gouden offerschalen maken. Hij liet de voorhof van de priesters bouwen en de grote voorhof met de poorten die met brons bekleed waren. De zee plaatste hij op de rechtervleugel in de zuidoosthoek. Huram maakte ook nog potten, schoppen en offerschalen. Daarmee voltooide hij al het werk dat hij in opdracht van koning Salomo voor het huis van God moest uitvoeren. Het bestond uit de 2 zuilen met daarop bolvormige kapitelen en 2 vlechtwerken waarmee de bolvormige kapitelen bovenop de zuilen bedekt waren. De 400 granaatappels, in 2 rijen opgehangen aan elk van beide vlechtwerken rondom de bolvormige kapitelen op de zuilen. De onderstellen die hij gemaakt had met daarop de bekkens. De zee, gedragen door de 12 ossen. En de potten, schoppen en vorken. Al deze voorwerpen had Huram Abi in opdracht van koning Salomo gemaakt van zuiver brons voor het huis van de Heer. In de Jordaanvallei, tussen Sukkot en Seredata, had de koning ze in lemen vormen laten gieten. Al deze voorwerpen had Salomo in grote hoeveelheden laten maken, zodat het totale gewicht aan brons niet te schatten was. Salomo had bovendien nog andere voorwerpen voor het huis van God laten vervaardigen. Het gouden altaar, de tafels bestemd voor de toonbroden, de luchters met daarop de lampen van zuiver goud die volgens voorschrift moesten branden voor de achterzaal. Verder nog de gouden bloemen, lampen en snuiters, alles van het fijnste goud. De messen, offerschalen, de pannen en de bekkens van zuiver goud. En tenslotte de gouden scharnieren aan de deuren van het achterste gedeelte van de tempel, het heilige der heiligen, en aan de deuren van het schip van de tempel.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 14. Zo kwam al het werk dat Salomo voor het huis van de Heer had laten verrichten, gereed. Nu liet Salomo de offergaven van zijn vader David overbrengen. Het zilver, het goud en al het vaatwerk. En hij plaatste het in de schatkamers van het huis van God. Vervolgens riep Salomo de oudsten van Israël, alle stamhoofden en leiders van de families van de Israëlieten naar Jeruzalem om de ark van het verbond van de Heer af te halen uit de Davidsstad, ook Sion geheten. Alle mannen van Israël kwamen samen bij de koning op het feest in de zevende maand. De oudsten van Israël traden naar voren, de levieten tilden de ark op en brachten haar met de tent van samenkomst en de bijbehorende heilige voorwerpen over. Dit deden de priesters samen met de levieten. Koning Salomo en heel de gemeenschap van Israël, die zich rond hem verzameld had, gingen voor de ark uit en ze offerden zoveel schapen en runderen dat ze niet te tellen of te schatten waren. De priesters brachten de ark van het verbond van de Heer op haar plaats in de achterzaal van het huis, het heilige der heiligen, onder de vleugels van de kerubs. De kerubs spreidden hun beide vleugels uit over de plaats van de ark en overschaduwden de ark en de draagstokken. Deze draagstokken waren zo lang dat hun uiteinden wel zichtbaar waren vanuit het heilige, vlak voor de achterzaal, maar meer naar buiten toe niet meer. Ze zijn daar gebleven tot op de dag van vandaag. Er lag in de ark niets anders dan de twee tafelen die Mozes erin gelegd had op de Horeb, de tafelen van het verbond dat de Heer met de Israëlieten gesloten had toen ze uit Egypte vertrokken. Alle aanwezige priesters, ongeacht tot welke afdeling ze behoorden, hadden zich geheiligd toen zij uit het heilige der heiligen kwamen. En alle zangers onder de levieten, Asaf, Heman en Jedutun, met hun zonen en broeders, stonden gekleed in fijn linnen, met bekkens, harpen en citers, aan de oostzijde van het altaar, met de 120 priesters die op de trompet moesten blazen. Toen de priesters het heiligdom verlieten en blazers en zangers tegelijk het loflied ter ere van de Heer inzetten, onder het geschetter van de trompetten, het gerinkel van de bekkens en de muziek van de andere instrumenten, en allen zongen, loof God, want Hij is goed, en zijn liefde kent geen grenzen, toen vulde een wolk het huis van de Heer. Door die wolk konden de priesters niet ter plaatse blijven voor het verrichten van hun dienstwerk, want de heerlijkheid van de Heer vervulde het huis van God.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 42. Toen sprak Salomo: Heer, u hebt besloten in het duister te wonen. Daarom heb ik u een verheven huis gebouwd, een woonplaats voor eeuwig. Daarop keerde de koning zich om en zegende de hele gemeenschap van Israël. Terwijl heel de gemeenschap rechtop stond, sprak hij: Gezegend zij de Heer, de God van Israël, wiens hand volbracht heeft wat zijn mond beloofd had aan mijn vader David. Sinds ik mijn volk Israël uit Egypte heb geleid, heb ik in geen enkele stam van Israël een stad uitverkoren om er een huis te laten bouwen waar mijn naam zou wonen. Nog heb ik iemand uitgekozen om over mijn volk Israël te heersen. Ik heb Jeruzalem uitverkoren om er mijn naam te laten wonen. En David kies ik uit om mijn volk Israël te besturen. Vervolgens vatte David, mijn vader, het plan op om een huis te bouwen voor de naam van de Heer, de God van Israël. Maar de Heer sprak tot hem: Uw voornemen om een huis te bouwen voor mijn naam strekt u tot eer. Toch zult niet u een tempel bouwen, maar de zoon die u zult verwekken. Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam. En de Heer heeft zich aan zijn woord gehouden. Want ik ben mijn vader David opgevolgd en zetel op de troon van Israël, zoals de Heer beloofd had. En nu heb ik voor de naam van de Heer, de God van Israël, een huis gebouwd. En daarin de ark geplaatst, waarin de akte ligt van het verbond dat de Heer met de Israëlieten gesloten heeft. Daarna ging Salomo voor het altaar van de Heer staan ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël en strekte zijn handen uit. Want Salomo had een podium laten maken van brons, 5 el lang, 5 el breed en 3 el hoog. En het midden op de voorhof laten plaatsen. Daarop was hij gaan staan. Nu knielde hij daarop neer ten aanschouwen van heel de gemeenschap van Israël en strekte zijn handen uit naar de hemel. En hij zei: Heer, God van Israël, buiten u is er geen God in de hemel of op aarde die zo barmhartig is en zo getrouw aan het verbond met uw dienaren die met heel hun hart hun schreden naar u richten. U hebt zich jegens uw dienaar David, mijn vader, gehouden aan wat u hem beloofd had. Wat uw mond had beloofd, heeft uw hand vandaag volbracht. Welnu, Heer, God van Israël, laat dan ook voor uw dienaar David, mijn vader, uw andere belofte in vervulling gaan. Als uw zonen rechtschapen leven en wandelen overeenkomstig mijn wet, zoals u dat gedaan hebt, zal ik het u nooit aan opvolgers op de troon van Israël laten ontbreken. Nu dan, Heer, God van Israël, laat toch uw belofte aan uw dienaar David in vervulling gaan. Maar zou God dan werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Hoeveel minder is dit huis dat ik gebouwd heb? Geef acht op de smeekbeten van uw dienaar, Heer mijn God, en luister naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar tot u richt. Laat uw ogen dag en nacht waken over dit huis en over het heiligdom waarvan u gezegd hebt dat uw naam daar zou wonen. En luister naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats tot u richt. Luister dus naar de smeekbeden van uw dienaar en van uw volk Israël, die zij op deze plaats tot u zullen richten. Ja, u zult ze horen vanuit de hemel, uw woonsteden. Luister en schenk vergeving. Als iemand tegen zijn naaste een overtreding heeft begaan en deze eist een eed van hem, zodat hij in dit huis voor het altaar verschijnt om zijn eed af te leggen, luister dan vanuit de hemel, grijp in en spreek recht over uw dienaren. Vergeld de schuldige en geef hem wat hem toekomt. Maar spreek de onschuldige vrij en beloon hem voor zijn onschuld.
Wanneer uw volk Israël verslagen is door de vijand, omdat het tegen u gezondigd heeft, maar zich dan bekeert, uw naam belijdt en in dit huis voor uw aanschijn bidt en smeekt, luister dan vanuit de hemel, vergeef de zonde van uw volk Israël en breng het terug naar de grond die u zijn vader geschonken hebt. Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt, omdat het volk tegen u gezondigd heeft, en wanneer ze dan komen bidden op deze plaats, uw naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat u ze vernedert, luister dan vanuit de hemel, vergeef de zonde van uw dienaren en van uw volk Israël. Wijs hun de goede weg die zij moeten gaan, en laat het weer regenen over uw land dat u aan uw volk in eigendom gegeven hebt. Wanneer er hongersnood komt over het land, of pest, of korenbrand en honingdauw, of een plaag van sprinkhanen die alles kaal vreten, wanneer het volk in zijn steden door zijn vijanden belegerd wordt, of bezocht door welke plaag of ziekte ook, en iemand, of heel uw volk Israël, strekt onder de druk van zijn ellende en leed zijn handen uit naar dit huis, luister dan vanuit de hemel, uw woonsteden. Schenk vergiffenis en vergeld iedereen naar zijn gedrag. Want u kent ieders hart. U bent de enige die het hart van de mensenkinderen doorgrondt. Zij zullen u dan vrezen en uw wegen bewandelen, zolang ze leven op de grond die u aan onze vaderen geschonken hebt. Ook als een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, uit een ver land komt, omdat hij gehoord heeft van uw grote naam, uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm, en hij komt bidden in dit huis, luister dan vanuit de hemel uw woonsteden en doe alles waar de vreemdeling u om smeekt. Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen en u, evenals uw volk Israël, vrezen. Dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb. Als uw volk op uw bevel ten strijde trekt tegen zijn vijanden, en ze bidden in de richting van deze stad die u hebt uitverkoren, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luister dan vanuit de hemel naar hun smeekgebed en verschaf hun recht. Als ze tegen u zondigen, er is immers geen mens die niet zondigt, en u levert ze in uw woede over aan de vijand die ze gevangen wegvoert naar een land veraf of dichtbij, en zij komen tot inkeer in dat land waarheen ze weggevoerd zijn, en ze bekeren zich en bidden tot u in hun ballingschap: we hebben gezondigd, we hebben verkeerd gedaan, we hebben goddeloos gehandeld. En ze keren zich tot u met heel hun hart en heel hun ziel, in het land van hun ballingschap waarheen ze gevoerd zijn, en ze bidden tot u in de richting van het land dat u aan hun voorvaderen geschonken hebt, en van de stad die u uitverkoren hebt, en van het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb, luister dan vanuit de hemel, uw woonsteden, naar hun bidden en hun smeken, en verschaf hun recht. Schenk uw volk dan vergiffenis van de zonde die het tegen u misdreven heeft. Welnu, mijn God, mogen uw ogen geopend zijn en uw oren luisteren naar het gebed op deze plaats. Heer God, trek dan op naar uw rustplaats, uzelf en uw roemrijke ark. Heer God, mogen uw priesters zich kleden met uw heil, en mogen uw vrome mensen zich verheugen in uw goedheid. Heer God, wijs het gebed van uw gezalfde niet af. Gedenk uw weldaden aan David, uw dienaar.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 22. Nadat Salomo zijn gebed beëindigd had, viel er vuur uit de hemel. Dit verteerde het brandoffer en het slachtoffer, en de glorie van de Heer vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, omdat de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde. Toen alle Israëlieten zagen hoe het vuur neerviel en de glorie van de Heer het huis van de Heer vervulde, vielen zij op de knieën en bogen zich met hun voorhoofd tegen het plaveisel in aanbidding neer. Zij zongen: "Loof de Heer, want Hij is goed, en eeuwig duurt zijn mededogen." Daarop droegen de koning en het volk offers op voor het aanschijn van de Heer. Koning Salomo offerde 22.000 runderen en 120.000 schapen. Zo werd het huis van God door koning en volk ingewijd. De priesters oefenden hun dienstwerk uit, terwijl de levieten staande zongen: "Loof de Heer, want eeuwig duurt zijn mededogen," waarbij ze begeleid werden door de heilige muziekinstrumenten die koning David had laten maken. Het was Davids loflied dat ze aanhieven. De priesters met de trompetten stonden tegenover hen opgesteld, en alle Israëlieten stonden rechtop. Salomo liet het middengedeelte van de voorhof voor het huis van God afzetten, om daar het brandoffer en de vette delen van het slachtoffer op te dragen. Het altaar dat Salomo had laten maken was namelijk te klein voor het brandoffer, het meeloffer en de vette delen. Bij die gelegenheid vierde Salomo, en met hem een zeer grote menigte uit heel Israël, vanaf de weg naar Hamat tot aan de beek van Egypte feest, 7 dagen lang. Op de 8e dag hielden ze een grote plechtigheid, want de inwijding van het bronzen altaar en ook het feest zelf had 7 dagen geduurd. Op de 23e dag van de 7e maand liet Salomo allen naar hun woningen terugkeren. Het volk vertrok, verheugd en welgemoed vanwege al het goede dat de Heer gedaan had voor David, voor Salomo en voor Israël zijn volk. Toen Salomo het huis van God en zijn eigen huis voltooid had en al het werk voor het huis en het paleis volgens plan tot een goed einde gebracht had, verscheen de Heer hem in de nacht en hij sprak tot hem: "Ik heb uw gebed verhoord en heb deze plaats voor mijzelf uitverkoren tot offerplaats. Wanneer ik de hemel sluit en er geen regen valt, of ik gelast de sprinkhanen de aarde kaal te vreten, of ik zend de pest over mijn volk, en het volk waarover mijn naam is afgeroepen zich vernedert, bidt en mijn aanschijn zoekt, en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal

werden alle voorschriften van de koning door de priesters en levieten uitgevoerd. Ook die betreffende het beheer van de schatten. Zo werd het werk van Salomo voltooid, vanaf het leggen van de fundamenten voor het huis van God tot aan het gereedkomen van het huis van God. Daarna trok Salomo naar Eshon-Geber, nabij Elot, aan de oever van de zee van Edom. Huram stuurde hem, met medewerking van zijn onderdanen, schepen en ervaren zeelieden, die samen met dienaren van Salomo naar Ophir voeren, en vanuit daar 450 talenten goud voor koning Salomo meebrachten.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 31. Salomo's faam was ook doorgedrongen tot de koningin van Seba. Zij kwam in Jeruzalem aan met een zeer grote stoet kamelen, beladen met reukwerken, zeer veel goud en kostbare stenen, om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij werd tot Salomo toegelaten en legde hem alles voor wat zij in gedachten had. Maar Salomo wist het antwoord op al haar vragen. Niets was voor de koning zo moeilijk dat hij haar het antwoord schuldig moest blijven. Toen de koningin van Seba merkte hoe wijs Salomo was en zij het huis zag dat hij bouwde, de spijzen op zijn tafel, de hovelingen die mee aanzaten, de lakeien in hun uniform, de schenkers in hun uniform en de brandoffers die hij geregeld opdroeg in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf van verbazing. En ze zei tegen de koning: "Het is dus waar wat ik in mijn land gehoord heb over uw wijsheid en uw ondernemingen. Ik kon het niet geloven totdat ik hier kwam om mezelf ervan te overtuigen. Heus, men heeft mij nog niet de helft verteld over uw ontzaglijke wijsheid. Het is allemaal nog veel indrukwekkender dan ik uit de geruchten die erover gaan begrepen had. Wat een voorrecht voor uw mensen, wat een voorrecht voor uw dienaren, dat zij voortdurend voor u mogen staan en uw woorden vol wijsheid horen. Gezegend zij de Heer uw God, die in u zoveel welgevallen heeft gehad, dat hij u op zijn troon geplaatst heeft als koning voor de Heer uw God. En die in zijn niet aflatende liefde voor Israël u voor altijd gemaakt en aangesteld heeft tot hun koning, om volgens recht en gerechtigheid te regeren." Toen schonk zij de koning 120 talenten goud, reukwerken in zeer grote hoeveelheid en kostbare stenen. Nooit meer is er zoveel reukwerk aangevoerd als de koningin van Seba toen aan koning Salomo geschonken heeft. Ook de dienaren van Huram en van Salomo brachten, behalve het goud, nog sandelhout en kostbare stenen mee. Van het sandelhout maakte de koning trappen voor het huis van de Heer en voor het huis van de koning, evenals citers en harpen voor de zangers. Tot dan toe was er nooit zoveel sandelhout gezien in Juda. Van zijn kant gaf Salomo aan de koningin van Seba alles wat zij maar wenste, meer dan zij zelf voor de koning meegebracht had. Hierop aanvaarde zij de terugreis en keerde zij met haar dienaren naar haar land terug. Het inkomen van Salomo bedroeg per jaar 666 talenten goud, buiten wat de handelaars, de kooplieden, de koningen van Arabië en de stadhouders van het rijk Salomo opbrachten in goud en zilver. Koning Salomo liet 200 grote schilden van geslagen goud maken. 600 sikkel goud waren nodig voor één zo'n schild. Verder 300 kleine schilden van geslagen goud. 300 gouden sikkels waren nodig voor één klein schild. De koning liet ze ophangen in het huis Woud van de Libanon. De koning liet ook een grote troon maken van ivoor en die met fijn goud bekleden. 6 treden had die troon en een gouden voetbank die aan de troon bevestigd was, net als de armleuningen aan beide kanten van de zitting. Naast de armleuningen stonden 2 leeuwen. Op de 6 treden stonden 12 leeuwen, aan weerskanten 6. Voor geen koning was ooit zoiets gemaakt. Al het drinkgerei van koning Salomo was van goud. Ook al het vaatwerk van het huis Woud van de Libanon was van zuiver goud. Zilver was in de tijd van Salomo niet in tel.
Want de Tarsis-schepen, de schepen van de koning die met de dienaren van Huram op Tarsis voeren, liepen eens in de 3 jaar binnen met goud en zilver, ivoor, apen en pauwen. Zo overtrof koning Salomo alle koningen van de aarde in rijkdom en wijsheid. En alle koningen van de aarde verlangden ernaar om Salomo te bezoeken en te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem begiftigd had. Zij brachten allen geschenken mee, zilveren en gouden voorwerpen, gewaden, wapens, reukwerken, paarden en muildieren. En dit geschiedde jaar in, jaar uit. Salomo bezat 4000 stallen voor paarden en wagens en 12.000 ruiters die hij onderbracht in de wagenparken en bij zijn paleis in Jeruzalem. Hij heerste over alle koningen, van de rivier tot aan het land van de Filistijnen en de Egyptische grens. Dankzij het beleid van de koning was het zilver in Jeruzalem zo gewoon als stenen. En cederhout zag men er als sycomoren in de Sefela. Ook voerde Salomo paarden in uit Misraïm en allerlei andere landen. Verdere bijzonderheden over Salomo uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in de kronieken van de profeet Nathan, in de profetie van Achia van Silo, de Siloniet, en in de visioenen van de ziener Jedo over Jerobeam, de zoon van Nebat. Salomo regeerde in Jeruzalem 40 jaar lang over heel Israël. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Rechabeam volgde hem op.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 19. Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël samengekomen was, om hem tot koning te verheffen. Zodra Jerobeam, de zoon van Nebat, die zich in Egypte ophield, waarheen hij voor koning Salomo gevlucht was, dit vernam, keerde hij uit Egypte terug. Men liet hem ontbieden, en zo kwamen hij en alle Israëlieten om met Rechabeam te onderhandelen. Ze zeiden: uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Verlicht de zware arbeid waartoe uw vader ons verplicht heeft en het harde juk dat hij ons opgelegd heeft. Dan zullen wij u onderdanig zijn. Rechabeam zei hun: ga heen en kom over 3 dagen terug. En het volk ging heen. Dadelijk pleegde koning Rechabeam overleg met de oudsten die in dienst gestaan hadden van Salomo, zijn vader, toen deze nog leefde. Hij vroeg hun: wat raadt u mij aan het volk te antwoorden? Ze zeiden: als u inschikkelijk bent voor het volk en ze ter wille wilt zijn en u spreekt ze vriendelijk toe, dan zullen ze u voor altijd onderdanig zijn. Maar hij sloeg de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind en ging te raden bij de jongens die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden. Hij vroeg hun: wat raden jullie mij aan te antwoorden op het verzoek van het volk dat tegen mij gezegd heeft: verlicht het juk dat uw vader ons opgelegd heeft? En de jongens die met hem opgegroeid waren zeiden: dit antwoord moet u geven aan het volk dat u gezegd heeft: uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u het nu lichter. Zeg ze dit: mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Heeft mijn vader u een zwaar juk opgelegd? Ik zal uw juk nog zwaarder maken. Heeft mijn vader u geslagen met zwepen? Ik zal u slaan met schorpioenen. Toen Jerobeam en het volk 3 dagen later bij Rechabeam terugkwamen, zoals de koning gezegd had: kom over 3 dagen bij mij terug, gaf de koning hun een hard antwoord en sloeg hij de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind. Hij volgde de raad op van de jongens en sprak: ik zal u een zwaar juk opleggen en ik zal het nog zwaarder maken. Heeft mijn vader u geslagen met zwepen? Ik zal u slaan met schorpioenen. De koning luisterde dus niet naar het volk. God had het zo beschikt om zich te houden aan zijn woord, dat hij door Achia van Silo tot Jerobeam, de zoon van Nebat, gesproken had. Daarmee was het voor alle Israëlieten duidelijk dat de koning niet naar hen wilde luisteren. Het volk antwoordde de koning dan ook: wat hebben wij met David te maken? Wat hebben wij uit te staan met de zoon van Isaï? Ieder naar zijn tenten, Israël. David, zorg maar voor uw eigen huis. Alle Israëlieten trokken dus naar huis. Alleen over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden, werd Rechabeam koning. Koning Rechabeam probeerde nog iets te bereiken door Hadoram, het hoofd van de corvée-diensten, maar de Israëlieten stenigden hem dood. En koning Rechabeam zelf kon ternauwernood in zijn wagen stappen en naar Jeruzalem ontkomen. Zo braken de Israëlieten met het huis van David. Dit is zo gebleven tot de dag van vandaag.

Het tweede boek Chronieken. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Toen Rechabeam in Jeruzalem gekomen was, riep hij het huis van Juda en Benjamin bijeen, 180.000 strijdbare mannen, om de strijd aan te binden met Israël en het koninkrijk te heroveren. Maar het woord van God werd gericht tot Semaja, een man van God. Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tegen alle Israëlieten in Juda en Benjamin, zo spreekt de Heer. Trek niet op en voer geen oorlog met uw broeders, maar laat ieder naar huis gaan, want dit alles is door mij beschikt. Zij luisterden naar het woord van de Heer en zagen ervan af tegen Jerobeam op te trekken. Rechabeam bleef in Jeruzalem wonen en verbouwde verschillende steden in Juda tot vesting. Hij versterkte Bethlehem, Etam en Tekoa, Betsoer, Soko en Adulam, Gat, Maresa en Zif, Adoraim, Lakis en Azeka, Sora, Ayalon en Hebron, steden die in Juda en Benjamin lagen, en hij bracht ze in staat van verdediging. Hij versterkte de vestingen, stuurde er bevelhebbers heen en sloeg er voorraden op van proviant, olie en wijn. En in al die verschillende steden bovendien schilden en speren. Daardoor maakte hij ze buitengewoon sterk en bleven Juda en Benjamin voor hem behouden. De priesters en levieten die over heel Israël woonden, verhuisden uit hun woonstreken en vestigden zich bij hem. De levieten moesten hun weidegronden en bezittingen verlaten en naar Juda en Jeruzalem uitwijken, omdat Jerobeam en zijn zonen het hun onmogelijk maakten hun priesterambt voor de Heer uit te oefenen. Jerobeam had namelijk zelf priesters aangesteld op de offerhoogten bij de bokken- en kalverenbeelden die hij had laten maken. De priesters en levieten werden gevolgd door velen uit alle stammen van Israël, die vastbesloten waren de Heer, de God van Israël, te blijven vereren, en die naar Jeruzalem kwamen om offers op te dragen voor de Heer, de God van hun voorouders. Ze versterkten het koninkrijk van Juda en waren 3 jaar lang een steun voor Rechabeam, de zoon van Salomo, want 3 jaar lang bewandelden zij de weg van David en Salomo. Rechabeam nam Machalat tot vrouw. Zij was de dochter van Jerimot, de zoon van David, en van Abihail, de dochter van Eliab, de zoon van Isaï. Zij baarden hem 3 zonen, Jeus, Semaria en Zaham. Na haar huwde hij Maaka, de dochter van Absalom, die hem Abia, Atai, Ziza en Selomit baarden. Rechabeam had Maaka, de dochter van Absalom, meer lief dan al zijn andere vrouwen en bijvrouwen. Hij had namelijk 18 vrouwen en 60 bijvrouwen en hij kreeg 28 zonen en 60 dochters. Rechabeam stelde Abia, de zoon van Maaka, als kroonprins aan het hoofd van zijn broers, want hij wilde hem tot zijn opvolger maken. Hij was echter zo verstandig zijn andere zonen over alle streken van Juda en Benjamin en over de verschillende vestingen te verdelen. Hij voorzag ze rijkelijk van voedsel en zocht een groot aantal vrouwen voor hen.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 16. Toen Rechabeam zijn koningschap stevig gevestigd had en gezag had gekregen, werden hij en heel Israël ontrouw aan de wet van de Heer. Omdat zij de Heer afvallig waren geworden, rukte Sisak, de koning van Egypte, in het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam tegen Jeruzalem op. Met 1200 strijdwagens en 60.000 ruiters en met een ontelbaar leger uit Egypte. Libiërs, Sukieten en Kuzieten. Hij veroverde de vestingsteden van Juda en rukte tot Jeruzalem op. Toen ging de profeet Semaja naar Rechabeam en de magistraten van Juda, die uit vrees voor Sisak in Jeruzalem bijeengekomen waren, en zei tegen hen: "Zo spreekt de Heer, u hebt mij de rug toegekeerd, daarom keer ik u de rug toe en geef ik u prijs aan Sisak." Maar de magistraten van Israël en de koning bogen zich neer en zeiden: "De Heer is rechtvaardig." Toen de Heer zag dat zij zich vernederden, werd tot Semaja het woord van de Heer gericht. "Omdat zij zich vernederd hebben, zal ik hen niet vernietigen, maar op het laatste ogenblik nog uitkomst brengen. Door Sisak zal ik niet mijn woede op Jeruzalem koelen, maar het zal hem onderdanig moeten zijn om te ervaren wat het is, mij te dienen of aardse koningen." Sisak, de koning van Egypte, rukte dus tegen Jeruzalem op en roofde de schatten van het huis van de Heer en die van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde die toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Zo vaak als de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en na afloop bracht hij ze weer terug naar het wachtlokaal. Omdat Rechabeam zich vernederd had, wendde de woede van de Heer zich van hem af en richtte hij hem niet geheel en al te gronden. Er was trouwens nog veel goeds in Juda. Koning Rechabeam wist zijn gezag in Jeruzalem te herstellen en bleef koning. Rechabeam was 41 jaar toen hij koning werd en heeft 17 jaar geregeerd in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël heeft uitverkoren, om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij deed kwaad doordat hij zich niet van ganser harte op de Heer richtte. De regering van Rechabeam, van het begin tot het einde, staat evenals zijn stamboom beschreven in de verhalen over de profeet Semaja en de ziener Ido. Er was voortdurend oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. Rechabeam ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abia.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 23. In het 18e regeringsjaar van Jerobeam werd Abia koning van Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Uriel uit Gibea. Er heerste oorlog tussen Abia en Jerobeam. Met een leger van 400.000 dappere krijgers, allen uitgelezen manschappen, ging Abia de strijd in. En Jerobeam stelde zich met 800.000 dappere krijgers en uitgelezen manschappen tegen hem op. Nu ging Abia op de berg Semaraim in het Efraïmgebergte staan en riep: "Luister naar mij, Jerobeam en heel Israël. U weet heel goed dat de Heer, de God van Israël, het koningschap van Israël voor eeuwig geschonken heeft aan David en aan zijn zonen, door een verbond bekrachtigd met zout. Maar Jerobeam, de zoon van Nebat, een onderdaan van Salomo, de zoon van David, stond op en pleegde opstand tegen zijn Heer. Rondom hem verzamelde zich een aantal leeglopers en boosdoeners. Zij wisten Rechabeam, de zoon van Salomo, te trotseren, omdat Rechabeam nog jong was en onstandvastig en niet tegen ze wist op te treden. Nu meent u zich nog te kunnen verzetten tegen het koninkrijk van de Heer, dat berust in handen van de zonen van David, omdat u over een groot leger beschikt en omdat u de gouden stierkalveren bij u hebt die Jerobeam u tot goden gegeven heeft. U hebt de priesters van de Heer verdreven, de zonen van Aaron en de Levieten, en u hebt priesters over u aangesteld zoals de andere volken overal doen. Als iemand met een stier en 7 rammen komt om tot priester gewijd te worden, kan hij priester worden van wat geen goden zijn. Onze God echter is de Heer. Wij hebben hem niet in de steek gelaten. Onze priesters, de zonen van Aaron, dienen de Heer en de Levieten staan hem daarin bij. Elke ochtend en elke avond worden aan de Heer brandoffers opgedragen en geurige reukoffers. Zij leggen de toonbroden op de tafel van zuiver goud en laten elke avond de gouden luchter met zijn lampen branden. Wij blijven dus trouw aan de eredienst van de Heer onze God. Maar u hebt de Heer in de steek gelaten. God staat aan ons hoofd met zijn priesters die op hun strijdtrompetten blazen. Zij zullen het sein geven voor de strijd tegen u, Israëlieten. Strijd echter liever niet met de Heer, de God van uw vaderen. U zult niet slagen." Jerobeam had een omtrekkende beweging gemaakt en achter de Judeërs een hinderlaag gelegd, zodat de Judeërs ingesloten waren tussen Jerobeams troepen voor hen en de hinderlaag achter hen. Toen de Judeërs om zich heen keken, zagen zij dat ze van voren en van achteren aangevallen werden. Ze riepen de Heer aan en de priesters bliezen op hun trompetten. De Judeërs hieven de strijdkreet aan en toen zij dat deden, liet God Jerobeam en heel Israël door Abia en de Judeërs verslaan. De Israëlieten moesten vluchten voor de Judeërs en God leverde ze aan hen uit. Abia en zijn leger brachten hun een grote nederlaag toe. Er sneuvelden 500.000 uitgelezen manschappen van de Israëlieten. Zo werden de Israëlieten vernederd. De Judeërs overwonnen omdat ze steunden op de Heer, de God van hun voorvaderen. Abia achtervolgde Jerobeam en maakte op hem een aantal steden buit, zoals Bethel met onderhorige gebieden, Jezana met onderhorige gebieden en Ephron met onderhorige gebieden. Jerobeam kon zich niet meer herstellen tijdens de regering van Abia. De Heer sloeg hem en hij stierf. Abia echter werd steeds sterker
Hij nam 14 vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters. Verdere bijzonderheden over Abia, zijn levenswandel en zijn ondernemingen zijn te vinden in het leerschrift van Ido, de profeet. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. Tijdens zijn regering had het land 10 jaar rust.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 14. Asa deed wat goed was, en dat behaagde de Heer, zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en maakte een einde aan de dienst op de offerhoogten, sloeg de wijstenen stuk en hakte de heilige palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze zich op de Heer, de God van hun vaderen, moesten richten en doen wat zijn wet gebood. Omdat hij in alle steden van Juda een einde maakte aan de dienst op de offerhoogten en er de reukaltaren verwijderde, genoot het koninkrijk onder hem rust. Hij kon in Juda de vestingsteden herstellen, omdat het land rust genoot. In die jaren was hij niet in oorlog verwikkeld, omdat de Heer ervoor zorgde dat hij met rust gelaten werd. Hij zei tegen de Judeërs: laten we deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens en poorten met grendels. Nu is het land van ons, omdat we ons gericht hebben op de Heer onze God. Daarom zorgt Hij dat we met rust gelaten worden aan al onze grenzen. En de Judeërs begonnen aan de bouw en brachten die tot een goed einde. Asa had een leger van 300.000 man uit Juda, gewapend met schild en speer, en van 280.000 man uit Benjamin, gewapend met schild en boog. Het waren allen dappere strijders. Eens rukte Zerach, de Kuziet, tegen Juda ten strijde met een krijgsmacht van 1000 × 1000 man en 300 wagens. Toen hij Maresa genaderd was, trok Asa hem tegemoet en ze stelden zich in slagorde op in het dal Sefata bij Maresa. Asa riep de Heer zijn God aan en zei: Heer, buiten u is er niemand die de machteloze kan helpen in zijn strijd tegen een overmacht. Help ons, Heer onze God, want wij steunen op u. In uw naam zijn wij opgerukt tegen deze geweldige menigte. Heer, u bent onze God. Laat geen mens iets tegen u ondernemen. En de Heer liet de Kuzieten de nederlaag leiden tegen Asa en Juda. De Kuzieten sloegen op de vlucht. En Asa met zijn volk achtervolgde hen tot Gerar. Er vielen zoveel Kuzieten dat er voor hen geen behoud meer mogelijk was. Ze werden door de Heer en zijn leger vernietigd. De Judeërs behaalden zeer veel buit en overweldigden alle steden in de omgeving van Gerar, want die waren verlamd van schrik voor de Heer. Ze plunderden al die steden waar veel buit te behalen viel. Ook overweldigden ze de tenten van de veehouders en ze maakten een groot aantal schapen en kamelen buit. Daarna keerden ze naar Jeruzalem terug.

Het tweede boek Kronieken. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 19. Nu kwam de geest van God over Azaria, de zoon van Oded. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: luister naar mij, Asa, en heel Juda en Benjamin. De Heer is met u, zolang u met hem bent. Als u hem zoekt, dan staat hij voor u. Maar als u hem de rug toekeert, dan keert hij u de rug toe. Lange tijd waren de Israëlieten zonder de ware God, zonder priesters om hen te onderrichten en zonder wet. Maar wanneer zij zich in hun nood bekeerden tot de Heer, de God van Israël, en hem zochten, dan stond hij voor hen. In die tijd was geen enkele reiziger veilig, want er waren grote beroeringen onder de bewoners van deze streken. Het ene volk lag overhoop met het andere, de ene stad met de andere, want God bracht ze in verwarring, in allerlei nood. Wees dus sterk, laat uw handen niet verslappen, want u zult voor uw moeite beloond worden. Toen Asa deze woorden hoorde, de profetie van de profeet Oded, vatte hij moed en liet hij de afgodsbeelden opruimen in heel het land van Juda en Benjamin en in de steden die hij had veroverd in het bergland van Efraïm. Ook vernieuwde hij het altaar van de Heer dat voor de voorhal van het huis van de Heer stond. Hij riep heel Juda en Benjamin bijeen, samen met degenen uit Efraïm, Manasse en Simeon, die, toen ze zagen dat de Heer zijn God met hem was, in grote getalen van Israël naar Asa waren overgelopen en zich in Juda gevestigd hadden. Ze kwamen bijeen in Jeruzalem in de derde maand van het 15e regeringsjaar van Asa en offerden die dag aan de Heer 700 runderen en 7000 schapen van de buit die ze hadden meegebracht. Ze gingen een verbond aan dat ze met heel hun hart en heel hun ziel de Heer, de God van hun vaderen, zouden dienen. Ieder, groot of klein, man of vrouw, die de Heer, de God van Israël, niet zou dienen, zou ter dood gebracht worden. Dit zwoeren ze de Heer met luide stem en met juichkreten onder het geschal van trompetten en bazuinen. Heel Juda verheugde zich over de eed die ze van ganser harte gezworen hadden. Ze zochten de Heer met hart en ziel. Daarom stond de Heer hen bij en schonk hij hun rust aan al hun grenzen. Koning Asa heeft zelfs zijn moeder